0: kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorinchem zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorinchem het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. 1 van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorinchem zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorinchem het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een voorkeftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. 1 van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorinchem zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorinchem het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorkum zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorkum het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. 1 van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

asunder.

0: nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Krimpen aan de IJssel is gisteravond laat geschoten vanuit een auto. Dat gebeurde aan de Jagermast. Volgens de politie stond de wagen stil. Na het schieten zou de wagen zijn weggereden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Er is ook nog niemand aangehouden. In Hoek van Holland is een vrouw licht gewond geraakt bij een steekpartij in de Theeboomstraat. Een jongen van 17 is aangehouden, meldt de politie. Het slachtoffer is gecontroleerd door ambulancepersoneel, hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding is geweest voor het steken is niet bekend. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Rijkswaterstaat waarschuwt vandaag automobilisten voor files nu de schoolvakantie voorbij is. Op meerdere plekken wordt nog steeds gewerkt aan belangrijke verkeerswegen. Zo is dit de eerste ochtendspit sinds de Papendrechtse brug van de Radweg Dordrecht is afgesloten. Dat zorgt voor veel meer drukte op de A15 en A16. Daarnaast is er nog altijd een vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorkum. En ook op de A20 zijn werkzaamheden aan de Giessenbrug. Daar is één rijstrook dicht. Rijkswaterstaat adviseert vooral om alternatieven te kiezen voor vervoer, zoals het openbaar vervoer of de fiets. Het zou wel eens kunnen dat de spits Ayase Ueda zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld. De spits lijkt te vertrekken naar het Franse Lille. Ueda was vorig jaar topscorer van de Eredivisie en nam gisteren na het 2-2 gelijkspel tegen ADO Den Haag al afscheid van zijn collega-spelers uit de selectie. Feyenoord is nog in gesprek om de laatste details rond te maken. Ueda moet ook nog medisch gekeurd worden. Hoeveel Feyenoord overhoudt aan de spits is niet bekend. Het weer. Af en toe zon, verder stevige regen- en onweersbuien en het wordt vandaag 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin van de ANWB. Die loopt de A16 Breda Rotterdam tussen Knoopend Klaverpolder en Knoopend Ridderkerk 13 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergsehoek. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Best, 8 kilometer file. Door afgevallen lading op de A59 Zonzeel richting Den Bosch bij afrit Heusden, 5 kilometer file. De oprit is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Krimpen aan de IJssel is gisteravond laat geschoten vanuit een auto. Dat gebeurde aan de Jagermast. Volgens de politie stond de wagen stil. Na het schieten zou de wagen zijn weggereden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Er is ook nog niemand aangehouden. In Hoek van Holland is een vrouw licht gewond geraakt bij een steekpartij in de Theeboomstraat. Een jongen van 17 is aangehouden, meldt de politie. Het slachtoffer is gecontroleerd door ambulancepersoneel, hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding is geweest voor het steken is niet bekend. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Rijkswaterstaat waarschuwt vandaag automobilisten voor files nu de schoolvakantie voorbij is. Op meerdere plekken wordt nog steeds gewerkt aan belangrijke verkeerswegen. Zo is dit de eerste ochtendspit sinds de Papendrechtse brug van de Radweg Dordrecht is afgesloten. Dat zorgt voor veel meer druk op de A15 en A16. Daarnaast is er nog altijd een vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorkum. En ook op de A20 zijn werkzaamheden aan de Giessenbrug. Daar is één rijstrook dicht. Rijkswaterstaat adviseert vooral om alternatieven te kiezen voor vervoer, zoals het openbaar vervoer of de fiets. Het zou wel eens kunnen dat de spits Ayase Ueda zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld. De spits lijkt te vertrekken naar Franse Lille. Ueda was vorig jaar topscorer van de Eredivisie en nam gisteren na het 2-2 gelijkspel tegen ADO Den Haag al afscheid van zijn collega-spelers uit de selectie. Feyenoord is nog in gesprek om de laatste details rond te maken. Ueda moet ook nog medisch gekeurd worden. Hoeveel Feyenoord overhoudt aan de spits is niet bekend. Het weer. Af en toe zon, verder stevige regen- en onweersbuien en het wordt vandaag 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op de A16 Breda richting Rotterdam 14 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. Een kwartier vertraging. 10 minuten op de A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en de Reeshof. 9 kilometer file. 10 minuten extra ook op de A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 5 minuten op de A59 Os Den Bosch bij Nuland. 3 kilometer file. En 10 minuten op de N279 Roermond Den Bosch tussen Helmond en de N270 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: files weer die terug zijn van weg geweest op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Race op 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Er is een lading afgevallen van de A59 Zonzeel richting Den Bosch bij Nieuwkuik, 5 minuten vertraging. De oprit is dicht, waarschijnlijk duurt dat tot het middaguur. Op de A270 Helmond-Eindhoven, 2 kilometer file bij Eindhoven. Op de N267 Andel-Drunen bij de A59 ook 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Krimp aan de IJssel is gisteravond laat geschoten vanuit een auto. Dat gebeurde aan de Jagermast. Volgens de politie stond de wagen stil. Na het schieten zou de wagen zijn weggereden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Er is ook nog niemand aangehouden. In Hoek van Holland is een vrouw licht gewond geraakt bij een steekpartij in de Theeboomstraat. Een jongen van 17 is aangehouden, meldt de politie. Het slachtoffer is gecontroleerd door ambulancepersoneel, hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding is geweest voor het steken is niet bekend. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Rijkswaterstaat waarschuwt vandaag automobilisten voor files nu de schoolvakantie voorbij is. Op meerdere plekken wordt nog steeds gewerkt aan belangrijke verkeerswegen. Zo is dit de eerste ochtendspits sinds de Papendrechtse brug van de Radweg-Dordrecht is afgesloten. Dat zorgt voor veel meer druk op de A15 en A16. Daarnaast is er nog altijd een vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorkum. En ook op de A20 zijn werkzaamheden aan de Giessenbrug. Daar is één rijstrook dicht. Rijkswaterstaat adviseert vooral om alternatieven te kiezen voor vervoer, zoals het openbaar vervoer of de fiets. Het zou wel eens kunnen dat de spits Ayase Ueda zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld. De spits lijkt te vertrekken naar het Franse Lille. Ueda was vorig jaar topscorer van de Eredivisie en nam gisteren na het 2-2 gelijkspel tegen ADO Den Haag al afscheid van zijn collega-spelers uit de selectie. Feyenoord is nog in gesprek om de laatste details rond te maken. Ueda moet ook nog medisch gekeurd worden. Hoeveel Feyenoord overhoudt aan de spits is niet bekend. Het weer. Af en toe zon, verder stevige regen- en onweersbuien en het wordt vandaag 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: De A58 Breda Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West 13 km langzaam rijdend verkeer. Op de A67 Venlo Eindhoven 2 km stilstaand verkeer bij Geldrop. De linker rijstrook is dicht. Verkeer richting Eindhoven kan beter omrijden via Maastricht via de A73 en de A2. Want de vertraging is heel groot. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: A67 Venlo richting Eindhoven. De weg is dicht bij Geldrop, staat stil over 2 kilometer. Het komt door een ongeluk. Omrijden via Venlo en Roermond, via de A73 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De eerste ochtendspits na de vakantie in onze regio is best meegevallen, dat zegt de ANWB. Ze spreken van een voor een maandag reguliere ochtendspits in de regio Rijnmond. Rijkswaterstaat waarschuwde voor veel drukte omdat het einde van de vakantie samenvalt met werkzaamheden, bijvoorbeeld op de randweg Dordrecht, de A20 en de Algarabrug. Ook mogen vrachtwagens nog steeds niet over de Merwedebrug bij Gorkum. Ondanks dat het ook nog eens een keer regende vanmorgen, zijn lange files uitgebleven. Dat komt ook deels, zegt de ANWB, omdat veel mensen nog wel op vakantie zijn, ook al zijn de scholen weer begonnen. Na Cambuur Feyenoord heeft een van de slachtoffers van het vuurwerkincident blijvende gehoorschade opgelopen. Dat zegt de algemeen directeur Jesse Bergsma van Cambuur, onder meer tegen ESPN.
2: Ja, die hebben we gisteren allemaal gezien. Gisteren hadden we een bijeenkomst met de slachtoffers. Dank voor het vragen trouwens. Het zijn er 7. En het varieert van zeg maar lichte wondjes tot aan echt blijvende gehoorschade. En dat is echt heel, heel ernstig. Een man van 41 jaar die het gehoor heeft van een 70-jarige, die is erg emotioneel.
1: Het vuurwerk was afkomstig uit het vak met Feyenoord aanhang. Meerdere projectielen kwamen erbij terecht tussen de Cambuur supporters die gewond raakten. Politie, Cambuur en Feyenoord werken samen om mensen opgepakt te krijgen. Er zijn al meerdere mensen geïdentificeerd die hebben al een stadionverbod voor de thuiswedstrijden van Feyenoord en mogelijk ook in de rest van het land. Het aantal vermisten na de stortvloed in Nepal en Tibet is flink opgelopen. De Nepalese rampendienst zegt dat nu ruim 4200 mensen zijn vermist. Gisteren waren dat er nog 2500. Het aantal doden is in Nepal is inmiddels opgelopen naar ruim 900. Het reddings- en bergingswerk gaat nog steeds door, hoewel de kans om overlevenden te vinden steeds kleiner wordt. In Nepal zitten volgens de autoriteiten mensen vast in tunnels van waterkrachtcentrales. Burgemeester Schouten van Rotterdam moet vandaag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie over corona. Ze wordt niet verhoord in haar positie als burgemeester, maar destijds was ze vicepremier. Het thema deze week is reflecteren en vooruitkijken over het besturen tijdens een pandemie. Het doel van de enquêtecommissie is het leren van het gevoerde beleid beter voorbereid te zijn op toekomstige gezondheidscrisissen. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, verder stevige regen- en onweersbuien en het wordt vandaag 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Van de ANWB. De A67 Venlo richting Eindhoven is nog steeds dicht bij Geldrop door een ongeluk. Er staat 11 kilometer file vanaf Asten. Omrijden via Venlo en Roermond over de A73 en de A2. Het duurt waarschijnlijk tot 10:15 eer dat de weg weer vrij is. Op de N279 Roermond Den Bosch 5 minuten vertraging in de file van 4 kilometer tussen Boerdonk en Veghel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: 97 en 105 FM.
1: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.
2: Drechtstad FM. U gaat luisteren naar een herhaling van het programma

0: feiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ja, goedemorgen. Studio De Wit is weer online, on-air en te beluisteren in Dordrecht, Papendrecht en in Drechtsteden. En het eerste uur gaan we straks in gesprek met Sam Pauwels, de nieuwe deelfractievoorzitter van Pro Dordrecht. En dan gaan we een oud PvdA-lid, niet onbekend in Dordrecht, Cor van Verk, ook in gesprek. Van wat is er nou eigenlijk toch gaande bij Pro? Maar dat gaan we straks verder. Nu eerst muziek.

0: Ja, dan zijn we toe aan het eerste onderwerp van uit het actualiteituur. Normaal gesproken hoort dat in een ander uur thuis, politieke stamtafel. Maar aangezien pas volgende week weer beginnen met de politieke stamtafel, want dan is iedereen weer terug van het reces. En de vakantiegangers zijn dan weer terug. De VVD Dort, die promoten van vakantie in eigen stad. Dat moeten we doen. Maar de fractievoorzitter van de VVD die zat ergens in Japan en in China. Maar goed, met woord en daad, dat zijn twee verschillende dingen. Woord en daad, ja, daar gaan we het eigenlijk over hebben. Hier aan tafel zit Cor van Velk, oud raadslid van de Partij van de Arbeid in Dordrecht. En aan de telefoon heb ik de nieuwe deelfractievoorzitter van Pro Dordrecht. Goedemorgen, Sam Pauwels.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Een onverwachte ontwikkeling in je carrière. Van de gemeente eerst commissielid en heel snel raadslid uiteindelijk. En dan uiteindelijk nu al de fractievoorzitter. Samen met Frauke de Vries.
1: Ja, ja, ja. En we gaan het echt samen doen. En ja. We hebben er heel veel zin in.
0: Ja, er gebeuren heel veel dingen. En het is natuurlijk nog een prille partij, de fusiepartij. En samen met Frauke de Vries, jullie zijn trouwens allebei voor de luisteraars oud-PVDA-leden, hè, zoals dat heet. Ja, er gebeurt wat. En het verbaast de omgeving ook nogal wat er gebeurt. Want mensen begrijpen niet waarom Abdoel Oussou nu zo opgestapt is. Privéredenen en carrièreontwikkeling wordt eraan gegeven. Maar ja, het heeft iedereen overvallen. Jouzelf ook?
1: Nee. Kijk, het is, hij heeft het 4 jaar lang gedaan. Hij heeft de club heel lang geleid. En hij heeft nu andere prioriteiten.
0: Ja.
1: En dat gebeurt in het leven.
0: Ja,
1: en dat begrijp ik heel goed.
0: Ja, ja, ja, meestal zijn het de formulieren die diplomaten gebruiken, hè? Maar wat ik in de omgeving hoor van, ja, wordt Pro nu helemaal opgeslokt? Of hebben we nu sprake van, is er van de Partij van de Arbeid 2.0? Mensen reageren echt dat ze het niet begrijpen dat de partij die zo klein was nu eigenlijk de overhand heeft in de nieuwe partij. Hoe kijk jij er tegenaan, die opmerkingen die erover gemaakt worden?
1: Ja, ik weet niet wie dat zegt.
0: Laat ik het netjes zeggen, want als journalist heb ik natuurlijk zwijgplicht wanneer het gaat om bronnen, maar het gaat rond in de wandelgangen. Politieke wandelgangen.
1: Ja, ik kan niet zo goed oordelen over wat andere mensen al dan niet begrijpen, ja.
0: Nee, maar het feit dat het gezegd wordt, wat vind je ervan?
1: Kijk, we zijn nu een nieuwe partij. En ik denk dat het allerbelangrijkste is. Hè? Dus het hele bloedgroepen denken en ik ben ook geen corifee van de PvdA zoals, hè. De heer Van
0: Verk
1: die daar zit.
0: Laten we even aan de corrivee van de PvdA aan het woord laten. Meneer Van Verk.
2: Ja, goedemorgen Ben en luisteraars. Ik ben dan inderdaad een corrivee van de PvdA volgens Sam. Maar ik constateer ook dat er toch in deze afdeling, de afdeling Dordrecht, een erge onevenwichtige samenstelling is van alle echelons in in de partij. Als ik kijk naar het bestuur, er zijn geloof ik 4 mensen van de 6 PvdA, waarvan er 2 of 3 links vooruit aanhangers waren.
0: Rood.
2: Of rood vooruit. Binnen de fractie zie ik nu dat 2 mensen de fractie gaan leiden die ook uit de PvdA komen. En dat is onevenwichtig. Tegelijkertijd constateer ik dat in de afgelopen jaar er 4 mensen uit de partij zijn gegaan. Die allemaal een GroenLinks achtergrond hebben. Waarvan de 2 wethouders wel de meest prominente leden waren. En dat geeft mij toch een onheimisch gevoel binnen de PvdA op dit moment in deze stad. Ik vind dat geen goede ontwikkeling.
0: Ja, jij spreekt nog van de PvdA. Ja.
2: Ik spreek nog van de PvdA, omdat ik bijna zie dat het weer PvdA 2.0 is. En dat moet het echt niet worden. Juist in de Tweede Kamer blijkt nu dat door samenwerking, door Pro, er een belangrijke rol kan worden gespeeld in de ontwikkeling en het beleid van dit land. Dat kan je op het niveau van Dordrecht ook doen als je gewoon 1 club gaat vormen zonder bloedgroepen. Maar dat kan pas na deze periode. Want dan zijn die bloedgroepen in elkaar verweven. En nu zie ik dat er 1 partij zich heel erg prominent naar voren dringt.
1: Maar goed, ik wil hier toch heel graag op reageren. Ik zal meteen klare wijn schenken. Dat is gewoon niet aan de orde. Kijk, je kijkt naar vanaf aan de zijlijn kijk je naar wat er gebeurt. En je zegt, het zijn PvdA'ers die nu die functie hebben. Wij zijn zo niet bezig. Dus we hebben al een jaar of anderhalf geleden hebben we met betrokken leden van GroenLinks en van de PvdA een heel traject doorlopen op de inhoud en op relatie van joh, wij moeten gaan kiezen, gaan we samen ook hier in deze gemeente. We hebben dat helemaal doorlopen, dat is hartstikke goed gegaan. We zijn tot de conclusie gekomen, we kunnen elkaar vinden, we hebben dezelfde idealen. We zijn met hetzelfde verkiezingsprogramma de verkiezingen ingegaan.
0: Mag ik een vraag maar stellen? Je weet gewoon, denk ik, als fusiepartij, want dat zijn jullie natuurlijk, dat je altijd bewust moet zijn dat je onder de loep gehouden wordt. En inderdaad, als er sprake is inderdaad van een onevenwichtige samenstelling van de kandidaten binnen de fractie en uiteindelijk dan het deelvoorzitterschap, dat vraagtekens plaatst bij mensen, want verdwijnt nou GroenLinks, wordt de PvdA. Zo kijken mensen toch naar het hele proces. Dan kun je wel zeggen van ja, we zijn nu pro en we dragen allemaal pro uit. Maar pro leeft nog niet als dusdanig. Er wordt nu gekeken van, je bent net amper gestart en nu gebeurt dit al.
1: Kijk, heeft niks te maken met de verschillende bloedgroepen. En dat er verschillende bloedgroepen zijn, tuurlijk, er is een historie. Mensen hebben heel erg van de PvdA gehouden. Mensen hebben PvdA-idealen omarmd en voor GroenLinks net zo. En ik heb ook niet de illusie dat dat meteen verdwenen is. Nee. Aan de andere kant, wij hebben een heel oprecht en heel serieus traject doorlopen met elkaar. De twee

0: Ja. En waarom dan? Omdat er dan mensen aan de buitenwacht zitten, lijstjes bij zitten te houden van zitten wel, hè, heeft die een achtergrond in die en die een achtergrond in die. We zijn juist nadrukkelijk bezig met een nieuwe partij. We zijn niet, wij zitten ook in een fractie niet van, hey, beste oud GroenLinks'er, hoe zie je dit als, als zijnde oud GroenLinks lid?
1: Mm-hmm.
0: Dat is helemaal niet aan de orde.
2: Nee, Sam, dat dus, kan niet. Dat kan niet aan de orde zijn, maar beeldvorming is heel krachtig in de politiek. En de beeldvorming is op dit moment echt, wat dat betreft, gaat dat de verkeerde kant op. Je had als je een fractie, de fractie is evenwichtig samengesteld, 3-3.
0: Mm-hmm.
2: Nou, net als Ben zegt, er had toch best iemand kunnen zijn met ervaring binnen die fractie, die samen met Vrouwtje of met jou dat die klus had kunnen klaren.
0: Ik vind dat als je zegt, we zijn een nieuwe partij en wij moeten de politiek gaan bedrijven vanuit die nieuwe partij, dan snap ik ook wel dat beeldvorming belangrijk is. Aan de andere kant, wij zijn dit avontuur begonnen vanuit onze idealen. En die idealen die gaan niet over bloedgroep dit, bloedgroep zus, bloedgroep zo. We hebben met z'n allen een boodschap. En daar staan we voor. En in die zin maakt het daar niet uit. Misschien is dat idealistisch, maar dat is wel de. Kijk, als we echt willen dat. Dat is ook een uitdaging die we aangaan.
3: Het is natuurlijk zo dat. De keuze voor de fractievoorzitter is een fractieaangelegenheid. Strikt genomen heeft daar de partij helemaal niets mee te maken. Jullie hadden ook GroenLinks'ers. Is er dan helemaal geen GroenLinks'er die zich kandidaat heeft gesteld voor het deelfractievoorzitterschap?
0: Ik denk dat dat niet relevant is.
3: Maar ik heb andere geluiden gehoord.
0: Ja, dat zou kunnen.
3: Ja.
0: Kijk, als je zegt, wij moeten iets nieuws neerzetten. Wij moeten naar onze gezamenlijke idealen toewerken. Wat moet je dan doen? Dan moet je daarmee beginnen. En wij beginnen daarmee.
2: Ja, Sam, ik begrijp je denkrichting. Tegelijkertijd kan ik me de discussies herinneren binnen de afdeling Dordrecht van de PvdA, waarin er heel nadrukkelijk werd gesteld dat GroenLinks toch een heel andere partij was als de Partij van de Arbeid. Want de Partij van de Arbeid stond voor de arbeiders. Het sociaal-democratische ideaal was toch vooral gericht op het verheffen van de arbeiders en het zorgen dat die mensen het goed bleven hebben. En GroenLinks werd weggezet als een wat elitepartij die zich vooral bezig hield met milieu. Twee beelden die volstrekt niet met de werkelijkheid overeenkomen, maar dat was wel de discussie die daar gevoerd werd door PvdA's.
3: Even het geknetter weg te krijgen. Lukt dat? Ja, ben je nog in de lucht, Sam?
0: Ja, hoor.
3: Ja, ik zag wat vlam uit het paneeltje komen, maar de heeft gekozen ondertussen alweer geblust. Ja. Cor, jij zegt van, ik heb andere geluiden gehoord in de tijden van de Partij van de Arbeid, dat er eigenlijk dus geen, dat vanuit de PvdA, dat ze zich niet konden identificeren, zeg maar, met GroenLinks.
2: Ja.
3: Daarvan heb ik ook dingen gelezen, dat mensen, dus ook leden van de Rood Vooruit, die ook nu in het interim bestuur zit, die heeft duidelijk gezegd van, we zijn een arbeiderspartij en daar heeft GroenLinks helemaal niks mee. Die houdt zich alleen maar met elite zaken bezig, zoals het milieu en de klimaat. Die zit nu wel in het interim bestuur. Dus het is, als je het onder de loep neemt, Sam.
0: Ik wil toch wel hier iets over zeggen. Kijk, dat iemand een sterke mening heeft over welke richting een partij op moet gaan.
3: Dat mag.
0: Dat mag toch?
3: Dat mag.
0: En wij zijn een democratie, hè, in dit land, maar ook in de partij. Het idee dat je binnen elke partij het allemaal maar over de koers volledig eens moet zijn, dat is ook fictie.
3: Mm-hmm.
0: Dus ik zie het probleem niet zo.
3: Nee, maar het punt is natuurlijk dat we eigenlijk toch wel de nodige rimpelingen in het hele verhaal van de fusie hebben, wat je natuurlijk vooraf ook kan verwachten. Dat is onbegrijpelijk, is in ieder geval voor de buitenwacht, dat jullie inderdaad deze koers hebben ingeslagen. Waardoor er een beeld ontstaat dat de Partij van de Arbeid in een soort revival terecht is gekomen. Dus,
0: maar dat beeld creëren jullie nu. In feite, deze wisseling van de wacht heeft voor ons niks te maken met of iemand nou meer rode of meer groene idealen heeft.

0: Dat heeft er echt gewoon niks mee te maken. Dus dan kan je... ja, wat wil je hebben?
1: Ik versta het laatste niet, Sam.
0: Ja, dan kan je daar verder, daar kunnen we dan verder niet zoveel aan veranderen. Kijk, ik hoop gewoon heel erg dat we een goede discussie hebben. Ja. En ik heb niet de illusie dat iedereen het altijd met elkaar eens is. En dat is binnen alle andere partijen net zo.
1: Ja. Goed, jullie twee gaan het trekken. Twee PvdA'ers gaan trekken. Ja. Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag van Horst. Waren er nog GroenLinks-kandidaat? Oude GroenLinks-kandidaat? Pro, weliswaar, moet ik ook netjes zeggen. Die wel een GroenLinks-verleden hebben. Die zich kandidaat hebben gesteld. Ik heb namelijk wel andere geluiden gehoord. Dat dat wel gebeurd is, maar dat uiteindelijk zich bij neergelegd heeft dat de situatie is zoals die nu is.
0: Ja, maar, ja, goed. Ik vind dit niet een fractie-aangelegenheid. Ja. Ik vind het niet relevant.
1: Jij vindt het niet relevant, oké. Cor, had jij nog een vraag of opmerking?
2: Nee. Ik vind het is duidelijk. Ik bedoel, de richting die het ingaat. En ik hoop dat Sam en Vrouwtje de klus op een adequate wijze klaren. Het is niet een geringe taak om fractievoorzitter te zijn van een club van 6.
1: Nee.
2: Dus ik wens ze daarbij alle wijsheid en succes toe.
1: Nou, dat is duidelijk het al.
0: Heel fijn, dankjewel.
1: Ja. En een grote verantwoording en een grote uitdaging, denk ik.
0: Ja, en we hebben er ook echt heel veel zin in.
1: Goed, nou, dat is een goedje van te horen. Ja. Want het gaat niet zozeer in dit geval om de poppetjes, maar meer om de kleurtjes.
0: Het gaat om wat willen we voor de stad.
1: Goed, dankjewel in ieder geval, Sam Pauwels. En geniet van het weekend. Ja.
0: Hey, doei. Ja.

Oh,

0: I am the beat van The Look. En eigenlijk de beat is ook wat. De stichting die van PFAS af wil. PFAS vrij, wij willen PFAS vrij. Wij pikken het niet langer meer. Staat op hun affiche die iedereen voor zijn raam kan hangen. En dan staan er uiteraard staat daar een haan en een kip op afgebeeld. Ja, natuurlijk, die eieren van deze kippen, die kunnen we ook niet meer eten. Want die zitten vol met PFAS in deze regio, maar niet alleen hier in Nederland. En vandaag start de campagne. Een reden om met Anneke van Veen, die bij deze stichting verbonden is, om te vragen van, joh, waarom start je nu deze campagne? Anneke van Veen, we zitten hier in de Oude Munt. En er is net een bijeenkomst geweest. En die heeft te maken met een campagne die gestart gaat worden. Kun je precies uitleggen wat die campagne inhoudt?
1: Ja, dit is de campagne van de stichting PFAS Vrij. PFAS Vrij zet zich in voor de omwonenden. De omwonenden zijn het helemaal zat. De vervuiling met PFAS door onze vrienden van Chemoer. En wij starten een rechtszaak. En wij willen daar heel graag aandacht op vestigen. En ook duidelijk maken. Want dat hoorde ook wel dat de rechtszaak een beetje door ieders hoofd dwarrelen. Er is nog een rechtszaak, een strafzaak. Maar dit is echt een nieuwe rechtszaak die we gaan starten. Met als eis stoppen. Het stoppen van de uitstoot van PFAS. En het tweede, het compenseren van omwonenden die materiële en immateriële schade lijden. Zo is het gewoon elke dag en elke dag meer.
0: Nou, dan zegt PFAS, joh, we zijn met de mensen in gesprek. We hebben pas nog een gesprek gehad. Heeft het gesprek wat opgeleverd?
1: Nou, het gesprek heeft niks opgeleverd. Dat verwachten we eigenlijk ook niet. We gaan natuurlijk wel in gesprek. We praten netjes met elkaar en we lachen af en toe en drinken een kopje koffie. Maar er is een enorme tegenstelling. Chemoer vindt dat ze genoeg doen. Het komt goed. Zuur, ga maar slapen. En wij vinden dat niet zo. En we zien natuurlijk ook heel veel initiatieven. Ook van de Tweede Kamer neemt initiatieven. Europa neemt initiatieven. Er worden producten gewoon geboden. Daar mag geen PFAS meer in zitten en zo rolt het door. Maar we vinden toch eigenlijk dat gewoon op korte termijn echt moet stoppen. We zijn al overladen. Alle Nederlanders hebben te veel PFAS in het bloed. En hier helemaal. Je kunt je kinderen eigenlijk beter geen borstvoeding geven, want er zit PFAS in. Ongeboren kindertjes die dobberen in de PFAS. Het is toch gewoon helemaal van de gekken. Maar wij vinden dat het moet stoppen.
0: Het moet stoppen, maar dit wordt al jarenlang geroepen. Zit er schot in de zaak?
1: Nou, we zien wel dat het, wat ik net al zei, we zien wel dat het net zich aan het sluiten is rond de PFAS-fabrikanten. Er is natuurlijk van alle kanten, zowel qua wetgeving, worden allerlei stapjes gezet. Wij vinden het te klein. Wat ik net zei, de producten, ik had laatst een lippenstiftje, die kan ik gewoon weggooien bij klein chemisch afval. Mensen worden steeds meer bewust. Dus je hebt gelijk, dit is eerder gedaan, maar we denken, punt 1, dat de hele maatschappelijke constellatie anders is ten opzichte van PFAS. Mensen accepteren het niet meer. We zijn absoluut niet de enige. En daarnaast hebben wij zelf, als stichting zijn we ook echt, voel ik me echt berensterk. We hebben echt super experts in ons bestuur zitten met jarenlange ervaring in dit soort massaclaimzaken. En we hebben Arine van der Ham en Nienke Blauw en ik hebben enorme ervaring en netwerk in in de inhoud. We weten gewoon precies waar we het over hebben. En we hebben een goede financiering kunnen regelen. Dus wij voelen ons sterk. Dus alles bij elkaar hoop ik dat we over een paar jaar een ander gesprek hebben, Ben.
0: Je voelt je sterk. Ja, het duurt nog even. De rechtszaak, wanneer wordt die gestart?
1: We willen met een paar maanden gaat de dagvaarding uit. En dan is het wachten tot de rechter de eerste stappen zet. En de eerste stap is dan kijken of wij inderdaad legitiem zijn om op te komen voor deze regio. Of we aan allerlei eisen voldoen. Hè? Want als je zegt wij treden op voor 400.000-500.000 mensen, dan moet je daar wel een soort statuur voor hebben. Dus dat wordt als eerste getoetst. En dan denk ik over twee, drie jaar. Maar misschien dat we met andere maatregelen, want we zijn natuurlijk nog met andere dingen bezig. We hebben ook een handhavingsverzoek lopen. En ja, we blijven eigenlijk op alle mogelijke manieren met kanonnen op de burg schieten, zoals Thomas Gordon dat zei. En we verwachten dat op een gegeven moment Chemoer zelf de stekker eruit gaat trekken.
0: Oké. Uiteindelijk verdwijnt dan Chemoer.
1: Dat verwacht ik. Het hoeft niet. Het is niet ons doel dat Chemoer verdwijnt. Maar als we in een gesprek zeggen dat zij niet naar nul gaan komen, dan denk ik ja, dan houdt het gesprek snel op.
0: Ja, maar dan gaan ze gewoon naar het buitenland. Dan gaan ze daar even vrolijk verder.
1: Ja, dat is altijd een hele moeilijke vraag. Want je wil natuurlijk, hè, dan komen de kindertjes in India erbij. Maar het gaat natuurlijk over dat punt 1 zit er nog iets, een beslissing om dat te doen. Zit natuurlijk ook bij het bedrijf, de ethiek binnen een bedrijf. Dat zit er. De hele landelijke, of de mondiale visie op PFAS verandert natuurlijk heel erg. Dus de vraag is natuurlijk, dat is hoe vaak en of men dat nog gaat doen. Dus ook de aandeelhouders, die zijn, doen onderzoeken in Amerika om te kijken of dat wat die bedrijven doen, of het allemaal nog wel klopt. Dus ook dat komt erbij. En als de factor geld erbij komt, dan is het natuurlijk weer een heel ander verhaal. En op het moment dat de druk groter is, is de kans op ontwikkeling van alternatieve stoffen groter. Dus we hopen dat Gilmour gewoon de weg vindt naar een andere methode en andere producten.
0: Goed. De aanhouder wint.
1: We gaan dit winnen, zei Joop Keesmaat.
0: Anneke Verveen, we zitten hier in de Oude Mint. En er is net een bijeenkomst geweest. En die heeft te maken met een campagne die gestart gaat worden. Ja, dit was het interview met Anneke van Veen. En de campagne over we pikken het niet langer. En dan gaat het over de PFAS. In ieder geval via de... deze groep, zal ik maar zeggen, de PFAS-vrije groep. Die kunt u eventueel raamposters afhalen. En, of folders. En dan moet u gaan naar www.pfasvrije.org. En dan kunt u daar eventueel contact met ze opnemen. En dan kijk ik naar Koos. De muziek staat hier klaar.

0: Rowan Havelaar, die vervangt Corrado Franke. En dan hebben we het over onze clubwatcher-moment van FC Dordrecht. Ben je al aan de Prozac gegaan gisteravond?
1: Nou, het was gisteravond niet best. Die conclusie kunnen we in ieder geval wel trekken.
0: Ja, 6-1. Wel een pak slaag, ja. Man. In dat Palingdorp.
1: Ja, het was behoorlijk. En het was in Volendam sowieso al feest, omdat de Volendamse kermis voor de deur staat. Die start aanstaande vrijdag. Maar traditiegetrouw trad FC Volendam aan in een speciaal kermisshirt.
0: Ja.
1: In de rust was het ook nog eens dubbel feest, omdat er allemaal Volendamse artiesten kwamen optreden.
0: Oh,
1: en dan winnen ze ook nog eens met 6-1. Dus in Volendam was het een groot feest, maar voor ons Dordtenaren was het toch iets minder leuk.
0: Ja. Jantje Smit, ja, die is persona non grata, hè, bij Volendam.
1: Ja, inmiddels wel, ja. Zeker, ja.
0: Maar wat een smadelijke nederlaag.
1: Ja, het was behoorlijk pijnlijk. Zeker ook als je kijkt naar het eerste kwartier. Stonden ze eigenlijk al met 2-0 achter. Kelvin Raatsi, die bij de openingstreffer van Volendam gruwelijk in de fout ging. Niet voor het eerst ook dit seizoen. Terwijl Raatsi toch over het algemeen een hele goede keeper is. Heeft het in het verleden, zeker ook bij Rode JC in de keukenkampioen-divisie, echt uitstekend gedaan. Maar nu, ja, in het begin van dit seizoen spatten de vonken er nog niet echt vanaf bij Raatsi. Maar sowieso ging er heel veel in de opbouw mis. En ja, werd Dordt eigenlijk compleet tureluurs gespeeld door Volendam.
0: Ja, ik dacht nog even van ze komen terug, hè? 2-1.
1: Ja, dat was echt, die kwam een beetje als een duveltje uit een doosje, dat doelpunt. Dat was een fantastisch mooi overstapje van de spits Dario Sits. En Vetkal die ronde knap af. Toen dachten we nog heel even van misschien zit er nog wat in. Maar al heel gauw werd duidelijk dat Volendam zeker gisteravond echt een maatje te groot was.
0: Ja, je weet het nooit in dat Palingdorp hoe het gaat. Ik bedoel, maar ze hebben ook een typische boot, hè? De heen en weer.
1: Dan komen ze heen en weer.
0: En dan degraderen ze wel weer. Maar goed, het is een heen en weer situatie daar. Maar
1: ja.
0: FC Dordrecht lijkt langzaam een soort duiventil aan het worden, want ik zie gewoon allerlei spelers vertrekken.
1: Ja, nee, dat klopt ook. Dat zien we natuurlijk ook. Lawson Sunderland die afgelopen week vertrok. Maar natuurlijk ook Sam Valk, de aanvoerder van FC Dordrecht, die de overstap maakte naar Telstar. Voor hem natuurlijk een prachtige stap, hè, om te kunnen voetballen in de Eredivisie. Dus dat hij die stap maakt is natuurlijk volkomen logisch. Maar ja, voor Dordt wel, ja, wel pijnlijk. Want Sam Valk was, los van dat het een hele goede speler is en de aanvoerder, ook nog eens wel een van de publiekslievelingen bij Dordt. Dus ja, dat is wel een groot gemis. En dat werd dus ook wel pijnlijk duidelijk gisteren.
0: Ja, en de transfertermijn die sluit binnenkort, hè?
1: Ja. Ja.
0: Dus wat voor licht loort er nog aan de horizon?
1: Nou ja, dat is natuurlijk nog even afwachten. Op dit moment heb ik verder geen signalen of er nog spelers komen. Maar ja, goed, er zal ongetwijfeld nog wel naar vervanging gezocht worden. Dus ja, het is even afwachten waar Dordt nog mee gaat komen. Ja, ik hoop zelf toch wel dat er een goede vervanger nog komt op de verdediger positie. Want we hebben daar natuurlijk nu Hardley en Mbemba staan. En Mbemba heeft het toch wel laten zien voor het seizoen. Maar ja, is toch ook, vind ik, nog altijd wel wisselvallig. Hardley moeten we nog maar even afwachten wat we daarvan kunnen verwachten. Pina speelde vorige week tegen Rode JC nog centraal achterin. Werd nu weer doorgeschoven naar het middenveld. En misschien dat nog een optie is om toch Pina's weer naar achter te schuiven. Ja, het is even afwachten, maar dat er zeker na gisteravond defensief wel wat bij moet, dat lijkt me wel duidelijk.
0: Ja, in ieder geval, volgende week, wat staat er op stapel?
1: Nou ja, dan wacht Jong AZ aan de Kromme Dijk. Die wedstrijd wordt op zaterdag gespeeld om 16:30. Niet de meest ideale tijd, zullen we maar zeggen. Ik bedoel, uiteindelijk vinden de meeste Dordtse supporters de vrijdagavond natuurlijk toch het fijnst, toch het gezelligst. Maar nee, deze wordt op zaterdag gespeeld om 16:30. Tegen Jong AZ. En bij Jong AZ is het toch ook maar weer afwachten natuurlijk wat voor ploeg er meegestuurd wordt. Dat is altijd weer een verrassing. Nu scheelt het wel dat het natuurlijk op een zaterdag is, omdat het eerste van AZ natuurlijk ook gewoon in het weekend speelt. Dus er bestaat de kans dat ze gewoon met een hele jonge ploeg gaan komen. En dat levert dus ook weer kansen voor FC Dordrecht op. Plus dat de eerdere wedstrijd tegen een andere jong ploeg dit seizoen, Jong Ajax, werd met 2-1 gewonnen aan de Kromme Dijk. Dus dat biedt misschien ook nog wel wat hoop.
0: Goed, een kinderhand is snel gevuld. Laten we hopen dat het inderdaad wat gaat worden, Roland.
1: Ja.
0: De tribunes, zijn die weer goed gevuld?
1: Nou ja, op zich wel. het is natuurlijk sowieso de laatste jaren is het best wel verbeterd, zullen we maar zeggen. Dat komt natuurlijk ook door de sportieve prestaties. We hebben natuurlijk jaren meegemaakt dat Dordt echt onderaan bungelde in de keukenkampioendivisie. Dat is gelukkig de laatste jaren steeds minder. Dus ja, we zien sowieso dat de Krommedijk weer wat meer gevuld raakt. We zien ook steeds meer mensen die met sjaaltjes rondlopen, shirtjes rondlopen. Dus wat dat betreft groeit dat toch nog steeds, die clubliefde. Hoe dat natuurlijk tegen Jong AZ gaat zijn, dat moeten we nog even afwachten. Het is natuurlijk een iets minder aansprekende tegenstander dan, nou, pak een beet een Rode JC waar bijvoorbeeld Dordt vorige week tegen speelde. Maar het zal ongetwijfeld op een zaterdagmiddag, als het zonnetje schijnt, zal het ongetwijfeld wel weer lekker vol lopen.
0: Ja, zoals Weile Ernst Happel vroeger altijd zei, het gaat om de punten.
1: Ja, dat is zo. En laten we hopen dat ze er dan mooi 3 pakken zaterdag.
0: Prima. Oké, Roland, dank voor de korte intermezzo en daarmee een beeldverslag van de wedstrijd. En wij komen elkaar weer tegen. En een goed weekend.
1: Komt helemaal goed, Ben. Fijne uitzending.
0: Ja hoor, dag.
1: Hoi, hoi.

Ja, we sluiten af met een gedicht van Jan Eikelboom. 3 gedichten. Wolwevershaven. Verstrooid keek ik naar buiten en zag de bloemen gaan. Een halve winkel droogboeketten kwam over het water aan. Ophelia was er niet bij. Misschien had zij de hele handel pardoes het venster uitgedaan. Aan het water teruggegeven bleven de bloemen ongerept, gestorven en toch niet verlept. Subtiel verkleurd, maar zonder leven. Wie hing ze bij hun voeten op? Wie heeft in speelziek ongeduld het kunstwerk eindelijk vervuld? Mist sluit de ruimte buiten en houdt het binnen het dicht. Ik mis het vergezicht, al ken ik het van buiten. Rijn zegt, de wereld is juist wijder als je de horizon niet ziet en ligt niet weet wat in het verschiet. Het kan nog tot van alles leiden. Een balk blijft op de voorgrond drijvend, geen eb, geen vloed, dotij. Er vaart een schim voorbij, je hoort een vis verspringen. Ik voel me uiterst binnen zeer geheim en vrij. Een plein, aanzicht, een plein zo bleek van licht. Je denkt dat, weliswaar zeer dun, maar dat er sneeuw op ligt. Dan zie je de mensen zonder jas, wel met een hoed met van dat splinterwitte strol. Tegen het zonsteekgevaar, zoals in trams het spuwen was verboden. En kijken van dit kiekje louter doden. In de nog ongewone lens zwart doek lag over het hoofd van de gebogen mens die dacht, er staat nu wat er staat. Het is het moment dat blijft, de eeuwigheid is wat vergaat.

0: nieuws van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Hoek van Holland, een omgeving van Den Haag, wordt steen en been geklaagd over de gaslucht. Met de Milieudienst Rijnmond, de DCMR, zouden al zeker 60 klachten zijn binnengekomen. Volgens de brandweer en de Milieudienst zou het gaan om mercaptaan, dat is een geurstof die wordt toegevoegd aan gas. Die zou dan afkomstig zijn van de Griekse olietanker Milos. Het havenbedrijf zegt dat het nog helemaal niet zeker is dat de geur daar vandaan komt en is een onderzoek aan boord van het schip gestart. Het ligt nu afgemeerd aan de petroleumhaven. De man die gisteren om het leven kwam bij een ongeluk op de Oudendijk in Strij is een man van 57 uit de Hoekse Waard, dat zegt de politie. Bij het ongeluk kwam de auto ondersteboven in het water terecht. De bestuurder overleefde dat niet. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk loopt nog, zegt een woordvoerder. De aanleiding voor de steekpartij in Hoek van Holland gisteravond was een ruzie in de relationele sfeer, dat zegt de politie. De verdachte is een jongen van 17, het slachtoffer een vrouw van 36. Wat de precieze band is tussen de twee, dat wil de politie niet zeggen, maar mogelijk zijn ze familie van elkaar. De vrouw is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In meerdere gemeenten in onze regio is het tekort aan stadswachten. Dat is direct te merken aan de handhaving, blijkt uit de rondgang van Rijnmond en de lokale omroepen. In Capelle is slechts 3/4 van de BOA's beschikbaar. Daar worden bijvoorbeeld geen zondagsdiensten meer gedraaid. En ook in Nissewaard en Gorkum zijn niet alle functies ingevuld. Ook Vlaardingen heeft sprake van een structureel capaciteitstekort, zegt de gemeente. Niet alle gemeenten krijgen een deel van de functies ingevuld. Dan gaat het bijvoorbeeld om Alblasserdam, de Hoekse Waard, Ridderkerk en Voorne aan Zee. Dat wil overigens niet zeggen dat daar geen keuzes gemaakt moeten worden op waar wordt op ingezet. Dan nog het weer bij ons in de regio. Vandaag af en toe zon, verder stevige regen en onweersbuien. Tot vandaag zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De A58 Tilburg-Breda tussen Bavel en Knoop het Galder 5 minuten vertraging in 4 kilometer file. Na een ongeluk eerder vandaag op de A67 Venlo-Eindhoven 4 kilometer file nog tussen Afrit Liesel en een Afrit Zomeren. Op de A67 Eindhoven-Belgische grens 5 kilometer file tussen Hapert en de Belgische grens. Er staat een file op de N262 Antwerpen-Roosendaal tussen Nispen en de A58 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: de Wit.
1: Drechtstad FM. U gaat luisteren naar een herhaling van het programma Studio de Wit.
2: Dit is Studio de Wit. Met in dit uur de hoofdgast.

0: En na dit nummer gaan we nu in gesprek met het Dordtse zuigquintet. Hoewel hier een trio zit. En ja, ik vraag jullie zelf even voor te stellen. Want dan kunnen de luisteraars gelijk jullie stem herkennen. Dan hoeft niet steeds jullie op het woord krijgen aan te kondigen. En ik begin bij dames.
1: Nou, Esther Donkervoort. Ik speel Bobby Queen in het stuk.
2: Ja, Peter Baldé, August degene.
0: Ah, en er zit nog iemand keurig op de kruk. En dat is Gerard Messelink, ja.
1: Ofwel Albert Henk
2: van Schapendrift.
0: Goed. En dan hebben we het over de stem van Dordt. Eerder hadden we een paar weken geleden Bart van Aanholt hier in de studio. En die wilde niet helemaal uit de school klappen, want de rest van het quintet was hier niet aanwezig. Wie ontbreekt dit keer is Bert de Boer, die ook lid is van het quintet. Hè?
1: Zeker, ja.
0: Ja. Er wordt gezegd van het zuigquintet, maar er wordt ook gezegd van het Dordtse zuigquintet. En dat heeft te maken met iets wat Bart van Aanholt ooit bedacht heeft.
1: Ja, en ik denk dat dat zeker al zo'n 25 jaar geleden is, dat wij met stofzuigers een optreden deden op een woonboot. Met gedichten, zang en, nou ja, inderdaad, in plaats van instrumenten, onze stofzuiger.
0: Ja, doet me een denken dat wat toen Doris had met die Boston-nummers. En die twee artiesten die er zwaar aan draaien. Maar kortom, creativiteit is jullie niet vreemd.
1: Nee, en dat is eigenlijk de afgelopen 25 jaar in verschillende samenstellingen, verschillende projecten en ja, eigenlijk ook muziekbands tot uiting gekomen.
0: Ja. Creatief zijn, bezig zijn, dat hoort bij jullie. En nu hebben jullie bedacht, jullie waren al eerder met onze Dordtse banjo-speler bezig geweest.
2: Zeker. Willy Batenburg.
0: Juist.
2: Niet vergeten.
0: Ja. Moet hij een standbeeld krijgen of niet?
2: Dat standbeeld, dat moet er komen.
0: Waro.
1: Ach, wel.
0: Juist. Nou, dat is hier wel duidelijk. Iedereen is bezig met een standbeeld. Kees Binning moet een standbeeld hebben. Dit wordt zijn zoon. Niemand zal tegenspreken.
1: Nee, en we hebben ons natuurlijk ook hard gemaakt voor de Dordtse markt. Hè? Waar we natuurlijk van vinden dat hij zijn plek moet blijven behouden.
0: Jullie
1: maar goed,
0: vinden
1: dat was het vorige stuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: De Dordtse markt moet blijven op het Zaterdag.
1: Precies,
0: ja. Ja, daar zijn jullie wel controversieel bezig, hoor. Ja,
2: ik heb daar niet zo'n mening over.
0: Ja.
2: Esther wel.
0: Ja. Goed, heel duidelijk. In ieder geval, de Dordtse markt moet de Zaterdag blijven. De anderen zeggen van, ja, laten we gewoon lekker naar het achterom gaan. En bij Geinhof. En dan hebben we het plein voor ons om daar leuke dingen te doen.
2: Nou, goed idee.
0: Ja, toch wel. Vind jij niet?
1: Ach, nou dat we het er zo over hebben.
0: Kijk, je bent ook snel om, hè, Esther. Ja. Esther Donkervoort. De stem van Dordt. Dat gaat eigenlijk over Kees Buttingen.
2: Ja, ik wil het toch wat anders stellen. Bart van Aanholt is een enorme Kees Buttingen adept.
0: Ja, maar die is ook lid van het comité, hè?
2: Die is ook lid van het comité, dat klopt. Kees Buttingen speelt een rol. Maar ik zou liever willen stellen dat de geest van Kees Budding rondvaart in het stuk. Hij is natuurlijk ruim 40 jaar geleden overleden.
0: Ja.
2: En dit stuk is een hedendaags stuk.
0: Ja.
2: Waar natuurlijk de persoon Kees Budding geen rol in kan spelen, maar waar hij toch prominent aanwezig is.
0: Ja. Tussen de regels door aanwezig.
2: Ja, zo zou je het kunnen zeggen.
0: Ja,
2: dat hebben we ook in het stuk op die manier geprobeerd te vertalen. Door hem aanwezig en niet aanwezig te laten zijn.
1: Hij staat ook wel echt voor de Dordtse cultuur. En dat is waar het stuk echt over gaat.
0: Dordtse cultuur, Kees Budding, schaakcultuur, voetbalcultuur, schrijverscultuur, gedichtencultuur. Maar welke cultuur nog meer dan?
2: Jazz natuurlijk, de muziek.
0: Ja. Kees Budding, voor de jongeren niet meer bekend.
1: Nee.
0: Het zijn ook de oudere jongeren die op dit moment op de bres springen om Kees Budding niet verloren te laten gaan.
1: Maar goed, daar hebben we Bobby voor. En Bobby vindt het heel belangrijk dat Kees Budding vertolkt wordt naar deze tijd.
0: Ja.
1: En dat lukt daar heel goed.
0: Hoe vertolk je nou iets wat uit het verleden is naar deze tijd?
1: Ja, ik denk dat dat echt wel naar voren komt in het stuk. En Nou ja, misschien laten we daar straks ook wel even een stukje van horen hier.
0: Ja, ja.
1: Want, het is bijna niet uit te leggen.
0: De technicus is helemaal onder druk gezet. Die zit hier pintjes te zweten. Koos van Wijngaarden van... Dat
3: is dat zo, Ben?
0: Allemaal in goede banen geleid.
3: Oei.
0: Het is gewoon één theater hier nu.
3: Ja, ja, ja.
0: En daar hebben we het over.
3: Oké. Okay.
0: Theater. Het is theater. Het leuke van theater is... je kunt iets gaan aan de kaak stellen. Je kan iets uitbeelden. Je kunt er je fantasie in laten gaan. Dat is wat het Zuidquintet door de loop der jaren ook heeft gedaan. Maar er zit ook wel bij jullie altijd een stukje maatschappelijke betrokkenheid bij. Er is altijd wel iets wat daarin centraal komt te staan.
2: Ja, dat klopt.
0: Het klopt.
2: Dat is waar. Kijk, wij hebben bijvoorbeeld het, en dat zijn wel hele grote woorden, het opkomend fascisme. Dat klinkt wel heel zwaar. Maar goed, dat is ook wel iets wat een plek krijgt in het stuk. Ja, en het mooie van theater is dat je flink mag overdrijven. En dat je het van alle kanten aan mag vliegen. Dus dat doen we ook.
1: En dat is ook leuk, dat op die manier Kees Budding toch een lijntje krijgt met iedereen van ons. Want ik zeg eerlijk, ik had niet zo heel veel met hem. Bijvoorbeeld Bart.
0: Heb je hem gekend?
1: Nee, dat was echt wel voor mijn gevoel, voor mijn tijd.
0: Ja. Heb jij hem gekend, Peter?
2: Ik heb hem gekend, maar goed... mijn belangstelling was ook vrij beperkt. Ik kwam hem wel regelmatig tegen op de Bankerstraat. En dan wist ik, oh, dat is Kees Budding. Dat is de schrijver. En die ging dan naar het Vogelplein. En over dat kleine stukje heb ik ook een keer een liedje geschreven. Wat we ook in het stuk gaan opvoeren.
0: Als jij ook je vroeger met muziek bezig is, dat in een band?
2: Dat doe ik nog steeds. Ja, en dat doe ik eigenlijk weer helemaal opnieuw.
0: Ja. Ik ben de appel bezig. Is ver bij de boom. Want je dochters zijn ook muzikaal creatief.
2: Ja, zij inspireerde mij weer, Ben.
0: Ja, ben je geïnspireerd door je dochter? Ja. Daar gaan we het misschien straks nog even over hebben. Het theater. De stem van Dort. Bremszak, dus een oproep van Bart van Aanholt. Van wie heeft er nog een oude stem van Dort voor mij? Nou, dan hebben we natuurlijk over dat Huis aan Huisblad.
1: Ja.
0: Weekblad. De stem van Dort. Van Beus. Hè? De Merwestein, stem van Dort. Ja. Die waren toen belangrijk. Nu hebben we alleen nog maar Dort Centraal. De Schaars.

0: herinnering oproept. Om toch ook die krant weer en dat beeld weer op te roepen.
1: Ja. Ja.
0: En het is natuurlijk ook wel iets van vervlogen tijden. Hè? Ja. Een krant, ook op dagbladformaat. Ja. Wat ook weer bij Budding past. En ook niet meer van deze tijd is.
1: Nee.
2: En we hebben er allemaal wel een keer in gestaan.
0: Minimaal één keer.
1: kijk, jullie zijn beroemd. Ja. Alle Dordtenaren hebben er wel in gestaan. Het theater. Muziek hoort er ook bij.
2: Ja, een belangrijk onderdeel. Zeker.
1: Nou, wat voor soort muziek?
2: Dat maakt het eigenlijk ook heel bijzonder. Dat iedereen een beetje zijn eigen ei kwijt kan in dit stuk. En dat maakt het ook, denk ik, dat we allemaal zo enthousiast zijn. Peter noemde het al net. Hij schrijft zelf muziek.
1: Ja.
2: Breng die ook te horen natuurlijk tijdens het stuk. Ik hou me meer bezig met op dit moment met elektronische dingen. Wat meer in het alternatieve circuit. Ook dat past erin. Samen met Gerard.
1: Ja.
2: Bart natuurlijk met zijn gedichten. Iedereen kan doen.
0: Waar iedereen brengt wel zelf in.
1: Wat doet Bert?
2: Die is natuurlijk literair wel onderlegd. Een stukje toneel. Goed. Die heeft ook veel geschreven.
1: Literair. Technomuziek.
2: Ja. Alles zit erin.
1: Het is bij generaal, zeggen.
0: Maar ik moet ook zeggen, het is ook wel een enorme slag geweest om hier iets voor elkaar te krijgen.
1: Ja.
0: Het eerste stuk wat geschreven werd, dat is door onze regisseur Petra Revet onderuit gehaald. Die heeft gezegd, wat jullie bedacht hebben, leuk, maar is niet te spelen. En zeker niet door jullie, amateurs.
1: Oh, jullie hadden jezelf dat toegedicht dat jullie dat zo zouden.
0: Nou, niet beperkt door daar aan te staan.
1: Jullie waren een soort Pippi Langkous. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk wel
0: dat we hadden dat natuurlijk wel eerder gedaan, maar we hebben ons bij dat stuk niet echt gerealiseerd dat dus onspeelbaar is. En ik bedoel, zij is een professional, dus zij kan het heel goed beoordelen, ook in relatie tot waar wij toe in staat zijn.
2: Dat betekent eigenlijk dat we het stuk wat Bart en Bert samen geschreven hebben, eigenlijk opnieuw met elkaar vorm hebben moeten geven. Natuurlijk wel met die basis.
1: Ja.
0: Met die basis, maar met veel vallen en opstaan. Ja. Ik heb ook echt op punt gestaan om te zeggen van jongens, we blijven vrienden, maar zoek voor mij een ander. Want het moet wel leuk zijn en ik moet het wel. Ja, ik moet me er wel in thuis voelen. En in vergelijking met de andere stukken. Vond ik dit wel heel lastig. Maar goed, eigenlijk ook dankzij de vriendschap hebben we toch gezegd van we gaan nog beter naar elkaar luisteren. En kijken of we het beter kunnen krijgen.
1: Ja.
0: Drie stappen vooruit, twee achteruit.
1: Ja,
0: en zo hinken we naar 8 oktober, naar de première.
1: Ja, 8 oktober is de première. Grote zaal Kunstmin.
2: Dat wordt een grote zaal in de Jazz Sociëteit in Dordrecht.
1: Dat is een groot podium.
2: Zeker. Hij is groter geworden. Hij is natuurlijk recent verbouwd.
1: Dat klopt.
2: En voorheen speelden wij in Door.
1: Ja.
2: Je kent het verhaal waarschijnlijk dat niet meer is wat het was. En dat werd een onzeker verhaal. En vandaar dat we een nieuwe plek gevonden hebben die eigenlijk ook heel goed werk voor ons. We kunnen daar ook oefenen. Met name Peter was daar al bekend door zijn vrijwilligerswerk. Dus een hele fijne plek ook.
1: Ja, het is een hartje stad, hè?
2: Zeker.
0: Zeker.
2: Ja. Aanstaande dinsdag begint overigens de voorverkoop. Dus alle mensen die nieuwsgierig worden, kunnen dan via de website www.ultradordrecht.nl een kaartje kopen.
1: Ja.
2: Ja, het is een kleine zaal, dus wacht niet te lang.
1: Goed, hoeveel voorstellingen zijn het?
2: Het zijn er 4.
1: 4?
2: Ja.
1: Hoeveel mensen kunnen in die zaal?
2: Ik meen een stuk of 50, klopt dat Peter?
0: Bert en ik hebben een proefopstelling met stoelen gedaan. Want de Gesso staat ook berucht om de ijzeren paal die het zicht wegneemt.
1: Ja,
0: maar we hebben, zodat iedereen het toch goed kan zien, het zo ingedeeld dat er 50 zitplaatsen zijn.
1: 50 zitplaatsen.
0: Dus dat blijft
1: over 200 maximaal.
2: Zoiets, ja. En we hebben het stuk ijzeren.

0: eigenlijk ook wel aan de paal aangepast. Ja. Ik sta vaak voor paal, bijvoorbeeld.
1: Ja. Een stuk dat aangepast is aan de paal. Nou ja, dat is een bijzondere...
0: Er wordt niet gepaaldanst, maar...
1: Nee, daar leent die paal zich niet voor, hè? Ja. Nee, hij is vierkant, hè? Ah. Ja, ja, lijkt me lastig. Hé, er wordt ook muziek gemaakt. En er wordt ook gezongen.
0: Zeker.
1: Zing jij, Peter?
2: Ik zing wat. En Esther zingt ook het nodige.
1: Gerard niet?
0: Gerard,
1: die kijkt me aan.
2: Gaat
1: ons
2: ook wel zingen?
1: Zeggen.
2: Dat gaat ook gebeuren.
1: En Bart ook?
2: Bart niet, nee.
1: Bart rookt alleen de pijp.
2: Ik moet zeggen, Bart die heeft natuurlijk wel een hele... Of natuurlijk, Bart heeft wel een hele aparte rol in het stuk. Dat maakt het ook wel weer leuk.
1: Ja, maar dat past bij Bart, hè?
2: Dat past bij Bart.
1: Ja. Ja.
2: Bart gaat zijn eigen weg.
1: Ja. Ja. Met de krant onder zijn armen?
0: Zeker.
2: Zeker.
1: Ja, ja. Ja. Ja. Doet, ik zag een foto's en deed me een beetje denken aan Magret.
2: Met die pijp. Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja. Maar goed, hey, ik heb ook begrepen dat er ook hier in de studio gezongen kon worden.
2: Ja.
1: Ja?
0: Zeker.
1: En dan kijk ik even naar de technicus. Koos, hoe had je dat gedacht?
3: Nou, niet te dicht bij de microfoon, denk ik. Want dan gaat het schetteren. Zoals we dat in bedekte vaktermen noemen. 30 centimeter zou ik aanhouden. Ik heb hier een geluidsbestandje. Dat heet karaoke.svd. Dat zal de stem van Dort zijn, neem ik aan. Is het de bedoeling dat ik dat aanzet en dat jullie dan invallen? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Ja, zet het maar aan en...
0: Wij kijken of we mee kunnen.
1: Ja, nou goed, dan hebben we hier een uniek optreden. Een voorproefje voor de mensen die denken van... nou, dat spreekt me aan, daar wil ik wel meer van weten. En Esther en Peter, die gaan hier in deze radio... Er is één keer eerder hier gezongen. Dat was toen Joop Vastenhout.
2: Oh, Joop.
1: Die kennen jullie ook wel vast.
2: Ja, zeker.
1: En, maar jullie zijn dus de tweede live optreden hier vanuit deze radiostudio. Enigszins beperkt in de mogelijkheden, maar we passen het aan. En het leven bestaat uit improviseren, dus we improviseren hier bij de radio.
0: Goed.
3: 3, 2, 1, start.

0: Nou, dat klonk als een klok.
1: Dankjewel.
0: Als een stem van Dort.
2: Wie heeft de tekst geschreven? Jij. Ja. En de muziek?
1: Ook.
2: Ook. Nou, dan heb ik geen problemen gehad met rechten. Dus ik kan het gewoon volledig gebruiken.
1: Ja, je mag het gewoon gebruiken.
2: Juist. Ja. Bij deze. Probleem. Nee, dat is in ieder geval, dan kunnen mensen een voorproef horen. Gerard, wat is jouw rol nou in het hele verhaal? Want je zit daar helemaal ver weg.
1: Ja, kom er dus bij, Gerard.
2: Ja, er is hier een plek voor jou ook om te kunnen zitten. Ja. Ja, maar is, nou, je kan daar zitten en pak een stoel erbij. En wat ook jij bent natuurlijk voor strikt verbonden aan dat hele quintet gebeuren.
1: Ja, want in het stuk is Gerard aanmerkelijk minder bescheiden.
3: Ja, een rol volledig buiten mijn comfortzone, kunnen we wel zeggen.
2: Ja? Ja. Dat maakt natuurlijk heel nieuwsgierig. Want als mensen uit de comfortzone gaan, dan zie je vaak meer de authentieke mens.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ik ben geen toneelspeler en ik. Maar, in deze rol moet ik dat toch wel doen.
2: Dus je moet dat theater maken.
3: Ja.
2: Ja.
3: Maar normaal hou ik me liever bezig met de techniek eigenlijk.
2: Jij kiest dan liever voor de veiligheid van dingen die je onder controle hebt.
3: Ik kies liever voor. Techniek is ook niet altijd onder controle. Daar gaan ook altijd een heleboel dingen mis mee. Dat weet je ook. Maar het is een beetje duidelijker in ieder geval.
2: Ja, dat is wel veilig. Maar goed, je partner die houdt natuurlijk van theater en van
4: zeker
2: acteren.
4: Ja.
2: Dus je moet dat toch
1: Dan moet je gewoon meedoen.
2: Ja.
3: Maar, je wordt gewoon verplicht, hè?
2: Ja, je bent echt bijgesleept. Ja. Maar dat doe je al jaren, want jullie zijn al jaren bij elkaar.
4: Ja, weet je, stiekem heeft toch een soort van hoofdrol, hè? Dat is een beetje het enge dan weer.
1: Ja, in het stuk zeker.
2: Ja?
1: Ja.
2: Ja.
1: Dat is ook wel zo ontstaan. Ja, ook wel eigenlijk door de struggle die we hadden om er iets van te maken waar we ook zelf achter kunnen staan.
2: Ja.
1: En toen heb ik op een gegeven moment kreeg een soort fantasie van het personage die jij zou kunnen zijn. En gelukkig hebben we daarop doorgebouwd. En daar zijn we wel tevreden mee.
2: Ja, ben jij er tevreden mee, Gerard?
3: Absoluut.
2: Ondanks dat je uit je comfortzone gehaald bent, ben je er toch tevreden mee. Ja. Dat biedt je perspectieven voor de relatie, toch? Of niet?
4: Absoluut. Ja, nee. Ja. Ja. Opeens een hele andere man af en toe in huis sinds dat hij heel veel aan het oefenen is.
2: Hey, maar theater maken, dat ik ken jullie niet anders. Jullie maken al heel lang theater. Peter, jij ook wel van acting out, hè? Dat hoort ook een beetje bij jou. Aanwezig zijn en laten zien. Dat zit ook een beetje in de familie. Theater maken. Gewoon op het podium staan. En uit je dak kunnen gaan. Waar iedereen van kan genieten. Dat zit er een beetje in.
1: Ja, dat is waar. Hè?
2: Ja. En dat heb jij in dit quintet gevonden.
1: Ja, goed. Dit doen we al zo lang. Dat is een heel onbewust proces.
2: Ja.
1: Nee, er zit niet een gedachte achter. Je moet het ook echt wel zien in de sfeer van wij vinden dit heel leuk om te doen. En we hopen ook dat het publiek het heel leuk vindt. Terwijl we ook heel duidelijk tegen onze beperkingen aanlopen. Maar goed, we laten ons daardoor niet leiden. En daardoor maken we niet de keuze van we doen het maar niet. Nee, we doen dit gewoon met een heleboel gekkigheid.
2: Ja, het verhaal van Pippi Langkous.
4: Beetje wel.
1: Ja. En we hopen dus ook dat mensen daar plezier aan beleven. We doen het ook in Dordrecht. Het is ook veel voor vrienden en bekenden optreden. Dus het ook in de context.
2: Je spelen voor je eigen groepjes.
4: Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Er is best wel veel wat ons ook bindt, hè? Even los van dit stuk. Denk ik wel dat dat ook zijn waarde heeft.
2: Ja.
4: Met Bart en Gerard en soms ook met Peter daarbij hebben we natuurlijk al heel lang Frontation.
1: Ja.
4: Heel veel theatraliteit, gekkigheid. Het stukje literatuur natuurlijk met Bart, met Bert. Dus ook hun onderling weer dingen. Ik vind best dat ook wel de kracht is die je terugziet. Of tot uiting komt. En
2: maar wat ik ook merk met jullie stukken, in de loop tijden die ik dan gewoon gevolgd heb, het heeft altijd met de Dordtse samenleving te maken.
1: Ja,
4: klopt. Ja.
1: Ja.
4: Ja, het is wel echt een Dordts stuk. opnieuw eigenlijk.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, we kiezen ook echt een onderwerp wat in Dordrecht geworteld is. Ja, en wat dat betreft heb je natuurlijk heel veel mogelijkheden. Hè? Maar ja. Dan kunnen we voorlopig nog wel vooruit.
2: Ja, en dan hebben jullie natuurlijk in Petra hebben jullie een regisseur die professioneel is. Die ook gewend is inderdaad om duidelijk het kaf van een koren te kunnen scheiden. Wat natuurlijk belangrijk is.
4: Ja, zeker. Ja.
2: Als je geen echte theaterachtergrond hebt, dan heb je iemand nodig die het in perspectief kan plaatsen. Ja. Of de context kan gebruiken die nodig is.
1: Ja.
2: Ja, dan word je geleid. Gestuurd.
4: Maar is ook echt nodig. Is wel nodig. Het is makkelijker wanneer iemand vanuit professionaliteit tegen je zegt, dat gaan we niet zo doen.
2: Mm-hmm.
4: Dan wanneer je als vrienden onderling zegt van, nou ja, ik vind het toch niet zo leuk hoor, want zij kijkt toch met meer afstand van dit past in zo'n stuk.
2: Ja.
4: Om de juiste redenen.
2: Vroeger zou je zeggen van tussen de schuifdeuren theater. Maar dat is het niet.
4: Het is wel ietsje meer dan dat, toch?
1: Ja.
4: Ja.
1: Ik denk dat de rol van Petra hier ook heel belangrijk is. En ik waardeer ook heel erg hoe zij dit invult. Want zij is gewoon kwaliteiten gewend.
2: Ja.
1: En werkt nu met ons. Waarin wij wel allemaal figuren zijn die heel erg ons eigen verhaal en onze eigen creativiteit.
2: Personalities, hè? Eigen rijden mensen.
4: Laten we maar gewoon toegeven, we hebben wat begrenzing af en toe nodig. Ja, en daar is zij heel goed in.
2: Die begrenzing.
1: Ja, accepteren we. Maar dat is goed, want anders zouden wij hier geen stappen kunnen maken.
2: Nee. Die heb je gemaakt.
1: Ja, we zijn van heel ver gekomen.
2: Een beetje twijfelachtig nu, Peter.
1: Ja, we zijn van heel ver gekomen. Ja. En ik heb zeker mijn twijfelmomenten gehad. En daar ben ik niet de enige in. We hebben niet allemaal onze twijfelmomenten gehad, overigens. Maar ja, goed. Het is een lastig traject geweest.
2: Ja.
1: En ik zie eigenlijk de laatste tijd wel dat we flink stappen maken.
2: Ja.
1: Ja.
2: We gaan even onderbreken met muziek. Heb ik hier staan Big Apple van Kaya Gugu. Klopt dat, Koos?
5: Klopt helemaal, Ben. Nou, wat jij daar ziet, dat zie ik hier voor me.
2: Nou, prima.
5: Sterker nog, je kan hem ook zelf instarten als je wil.
2: Mijn vinger gaat naar de knop.
5: En daar is hij al. Kaya Gugu en Big Apple.

0: zitten in de laatste kwart van de uitzending. En eigenlijk de laatste 10 minuten. Het theaterstuk. De stem van Dort. Waar Kees Budding zeg maar een soort rol vertolkt tussen de regels door. Is die aanwezig? Welke boodschap willen jullie uitdragen naar de kijkers en de publiek? En nu naar de luisteraars.
1: Gerard.
2: Nou.
1: Oh, of Esther.
0: Kijk eens.
2: Misschien een vraag stellen. Wordt cultuur ernstig bedreigd? En hoe moet dat nou verder?
0: Wordt de cultuur bedreigd?
2: Ja.
0: Welke zin?
2: Ja en nee. Want cultuur, ja, dat ben je natuurlijk ook zelf. En je kan altijd met kunst bezig zijn.
0: Ja.
2: Soms ook zonder middelen. Zonder dat je daarin gefaciliteerd wordt.
0: Ja.
2: Of is dat juist nodig?
0: Ja,
2: Die vragen stellen wij wel.
0: Moet je het onderscheid maken tussen kunst en cultuur? Cultuur is een overkoepelend benaming. Hè? Daar valt kunst eigenlijk ook onder. We weten gewoon dat de linkerpartijen, wat linkse partijen, zijn altijd cultuurminded geweest. En die hebben altijd een lans gebroken om de subsidiepost voor cultuur neer te zetten. Wanneer het gaat om bezuinigingen, zie je aan de rechterkant, en daar hebben we het over de rechtse partij, mm-hmm. Dan gaat de VVD hoort daar ook bij, dan zijn ze plotseling wat minder
2: royaal.
0: En dan komt er een beetje naar boven van, ja hoor, het geld moet verdiend worden.
2: Ja.
0: En als we minder geld krijgen, dan moeten we ook keuzes maken.
2: Maar
0: dat is een beetje de trend.
2: Ik geloof dan dat juist daardoor je brein ook weer creatiever kan worden. En dat je juist daardoor dingen gaat bedenken met elkaar. Misschien tegen dat beleid, misschien ook niet. Maar ik geloof niet dat het altijd afhankelijk is daarvan. Hoewel het natuurlijk wel een stuk makkelijker
0: is. Wat is cultuur dan voor jullie?
2: Toch creativiteit tot uiting weten te brengen in allerlei brede vormen. Het kan van alles zijn.
0: En moet dat
2: nou gedichten zijn, of dat nou muziek is.
0: Mag dat geïnstitutionaliseerd zijn, Peter?
1: Nou, kijk, ik vind, wij wonen in Dordrecht en wij willen dat daar dat een levendige stad is. En dat is waar voor mij cultuur voor staat.
0: Ja.
1: Dat je zo snel inkomt en dat je merkt, ja, en daar is wat, er gebeurt wat. Als er mensen die dingen doen.
0: Ja, want tegelijkertijd zie je dat de subsidiekraan dichtgedraaid wordt. Het Voorstad Noordgraaf Festival wordt al voor de helft gekort.
1: Ja, dat is heel jammer.
0: Door, die krijgt niet meer de staten die het heeft. Dat geldt ook voor daar in die Biesboschhal.
1: Ja, dat zijn natuurlijk politieke keuzes waar ik als privépersoon wel een andere idee over kan hebben.
0: Ja.
1: Maar goed, zo werkt de politiek kennelijk. En dan denk ik ook, ja, vind dan zelf weer creativiteit om toch iets voor elkaar te krijgen. Ga toch de juiste mensen vinden.
0: Gok met de conservatieve partij daar dan niet meer op. Van als we de kraan dicht draaien, gaan ze zelf al aan de gang. En dat scheelt ons weer geld. En dan de creativiteit gaat toch niet verloren.
1: Nou ja, je krijgt dat inderdaad niet monddood. Ik denk dat het beste voor een groot deel zo werkt. Want het feit dat door natuurlijk het mes op de keel is gezet, heeft toch weer betekend dat een aantal mensen, ja, heeft heel diep nagedacht. En zijn er toch geen dingen die wel kunnen? Kunnen we toch niet weer andere oplossingen bedenken? Ik denk dat een heel goed spel is.
2: Ja.
0: Ja, maar dan zeg je van, hoor eens, je moet de voedingsbodem niet te rijkelijk besproeien. Want de takken groeien toch uiteindelijk wel.
1: Nou, nee. Ik vind wel, je moet wel als overheid investeren op dingen die belangrijk zijn voor mensen. En voor mensen is kunst en cultuur gewoon heel erg belangrijk. Ik las vanmorgen in de krant dat 50% van de inwoners van Nederland wel iets doet op het gebied van kunst. Of op het gebied van muziek of zang of iets dergelijks. De helft van de mensen. Waarom gaan mensen naar Dordrecht? Omdat hier dingen te beleven zijn. Omdat hier dingen bedacht worden. Omdat hier dingen te zien zijn. Dus je moet daar echt op investeren. Het is natuurlijk heel erg makkelijk om maar politiek daar de duimschroeven aan te draaien. Maar op een gegeven moment dan is die ballon toch die raakt wel steeds leger.
2: Maar, Nee, ik ben het helemaal mee eens, Peter. Maar ik vind wel, het begint bij de jeugd. Het begint jong. En ik vind dat daar ook echt meer op geïnvesteerd moet worden. Zeker in Dordrecht.
0: Ja.
2: Want dat is de toekomst. Ja. Wij zitten hier.
1: We zouden de Piroet nog gaan doen, hè?
2: Ja. Ja, ja. Over cultuur en...
0: Ja. Moet cultuur niet meer naar de wijken gebracht worden? Het zit allemaal in het centrum.
2: Ja.
3: Ben, mag ik even inbreken? Dat weet jij niet. Maar
0: ik heb al ingebroken.
3: Ja, ik heb ingebroken. Ik heb hier een tweede geluidsbestand. Dat weet jij niet. Dat weet de rest wel. Ik weet niet. Dat duurt.
0: De regie en
3: ja, ik neem het even over. Dat neemt 7 minuten in beslag. Ik weet niet in hoeverre dat de bedoeling is om dat uit te draaien. Maar...
0: Dan gaan we dat doen. Ik heb enkel probleem om te improviseren en daarmee aan de hand te ervaren. Dan, ik weet niet hoeveel tijd hebben we dan nog af te kunnen ronden als dat klaar is.
3: 2 minuten.
0: Oké, okay, prima. De aankondiging ervan, wie?
3: Gerard, hè, denk ik. Oh, ze wijzen naar elkaar.
2: Ja. Gerard heeft daar best wel het meeste werk, denk ik, aan gehad.
4: Ja, het is een...
0: Nou, vertel.
4: Het is eigenlijk een vernieuwing van een gedicht van Kees Budding. En daar een juiste geluid bij te verzinnen wat het omhoog trekt naar iets nieuws.
0: Ja, dat lijkt me wel mooi, want daardoor blijft Kees Budding leven.
4: Precies.
0: Dat is de bedoeling?
4: Dat is de bedoeling.
0: Ja, goed geraden.
2: Wat natuurlijk allemaal in het theaterstuk ook te zien en te horen is. Ja. Ik zal nog 1 keer noemen, Ben, als dat mag. Vanaf dinsdag dus, kaartjes te koop via www.ultradordrecht.nl.
0: Nou, dat kan niet missen. Duidelijk. Goed, hoe gaan we het aanpakken nu? Want,
3: ik denk dat we de knop gaan indrukken.
0: Nou, druk de knop in.
3: Bij deze, ik zie hier staan stem, maar misschien heeft hij een andere titel.
4: Piroet.
3: Piroet, daar komt-ie.

0: een heel eigentijds jasje. Wanneer het gaat om de context waar het gedicht van Kees Budding vorm gaat krijgen. Als ik het visualiseer, en mijn eigen fantasie natuurlijk, dan zie ik een soort duister, een lantaarnpaal, het licht schijnt en daar een man. En dan dit gedicht, en dat groept iets op van, ja, iets duisters, maar ook tegelijkertijd iets wat denk van nieuwsgierig maakt van, waar gaat het om? Je slaagt erin, dat compliment wil ik je geven, om datgene wat eigenlijk redelijk zwaar is, naar een eigentijdse versie daar weer vorm aan te geven. Ja. Dat zal misschien voor de Puritijnen die het gedicht van Kees Budding op een bepaalde manier zien of beleven, misschien aantasten. Maar het is wel goed inderdaad als je zegt van hoor eens, als je iemand uit het verleden naar het heden wil halen, dan moet je ook in een hedendaags jasje een hedendaagse context kunnen plaatsen. En dat is eigenlijk over wat jullie een beetje doen in dit stuk.
1: Dat is zeker wat Bobby heel graag wil.
0: Ja. Dus we zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Het was aangenaam leuk om met jullie zo'n gesprek te zijn. Zelfs Gerhard hebben we er kunnen bij betrekken. Daar hebben ze zelfs de kruk af kunnen halen.
1: Zo knap.
2: Ja. Was niet de bedoeling.
0: Nee, dat wist ik. Dat voelde ik al aan. Maar ik denk, ik ga het toch doen.
1: Knap ben.
0: Ja. Ik wens jullie heel veel succes met het stuk. Ik zal zeker komen kijken.
1: Nou, leuk.
2: Dankjewel.
0: En we hebben er wel nog wel contact over, maar het maakt mij nieuwsgierig en waarschijnlijk luisteraars ook. Ik zou zeggen, geef nog één keer aan waar die kaarten gaan.
1: www.ultradordrecht.nl. Vanaf aanstaande dinsdag tickets te krijgen.
0: Prima. Nou, heel veel succes en nog heel veel plezier met repeteren. Want jullie gaan natuurlijk wel door met repeteren, denk
1: zeker.
0: Ik.
1: Zeker.
0: Ja. En dan is dit het einde van het programma. Volgende week hebben wij weer een ander programma. Onder andere Wouter van der Spoel en Ronnie Groot, die naar Indonesië gegaan zijn. Daar een rootsfilm te schieten over de Indo's in Dordrecht. Vanavond is daar de première van in Crinapolis. En volgende week zijn zij de hoofdgast. En de week erop is Roel Pot de hoofdgast. Roel Pot die is geen onbekende vanuit de Tromperiode. Hij is verbonden geweest aan RTV Rijnmond. Hij houdt zich ook bezig met het typisch Rotterdamse gebeuren, maar wel met een man die een Dordts verleden heeft. En daar gaan we weer met hem in gesprek. Maar voorlopig is het vandaag. En richten we ons op wat er nu op dit moment gebeurt op het stationsplein van het station. De Dollarmina's.
3: Jouw stad, jouw radio. Dordrecht FM. Met het nieuws van 12 uur.
4: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Hoek van Holland, een omgeving van Den Haag, wordt steen en been geklaagd over de gaslucht. Met de Milieudienst Rijnmond, de DCMR, zouden al zeker 60 klachten zijn binnengekomen. Volgens de brandweer en de Milieudienst zou het gaan om mercaptaan, dat is een geurstof die wordt toegevoegd aan gas. Die zou dan afkomstig zijn van de Griekse olietanker Milos. Het havenbedrijf zegt dat het nog helemaal niet zeker is dat de geur daar vandaan komt en is een onderzoek aan boord van het schip gestart. Het ligt nu afgemeerd aan de petroleumhaven. De man die gisteren om het leven kwam bij een ongeluk op de Oudendijk in Strij is een man van 57 uit de Hoekse Waard, dat zegt de politie. Bij het ongeluk kwam de auto ondersteboven in het water terecht. De bestuurder overleefde dat niet. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk loopt nog, zegt een woordvoerder. De aanleiding voor de steekpartij in Hoek van Holland gisteravond was een ruzie in de relationele sfeer, dat zegt de politie. De verdachte is een jongen van 17, het slachtoffer een vrouw van 36. Wat de precieze band is tussen de twee, dat wil de politie niet zeggen, maar mogelijk zijn ze familie van elkaar. De vrouw is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In meerdere gemeenten in onze regio is het tekort aan stadswachten. Dat is direct te merken aan de handhaving, blijkt uit de rondgang van Rijnmond en de lokale omroepen. In Capelle is slechts 3/4 van de BOA's beschikbaar. Daar worden bijvoorbeeld geen zondagsdiensten meer gedraaid. En ook in Nissewaard en Gorkum zijn niet alle functies ingevuld. Ook Vlaardingen heeft sprake van een structureel capaciteitstekort, zegt de gemeente. Niet alle gemeenten krijgen een deel van de functies ingevuld. Dan gaat het bijvoorbeeld om Alblasserdam, de Hoekse Waard, Ridderkerk en Voorne aan Zee. Dat wil overigens niet zeggen dat daar geen keuzes gemaakt moeten worden op waar wordt op ingezet. Dan nog het weer bij ons in de regio. Vandaag af en toe zon, verder stevige regen en onweersbuien. Tot vandaag zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Door een ongeluk over de grens staat op de A67 Eindhoven richting België 9 kilometer stilstaand verkeer vanaf Eersel 3/4 vertraagd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
7: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
8: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
9: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/n3.
10: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
11: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
13: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.
1: Drechtstad FM.
2: Dit is Studio De Wit met in dit uur de politieke stamtafel.

0: Ja, welkom in derde uur van Studio de Wit. En dan zijn we beland aan de politieke stamtafel. En we gaan zo een gesprek met jonge politici over hun beweegreden. Waarom zij zich verkiesbaar hebben gesteld voor de gemeenteraad van Dordrecht. Straks in maart. Maar eerst gaan we even contact hebben. Of we hebben ondertussen al contact. Ik hoor de geluiden op de achtergrond. Met Kees van der Hel. En dan hebben we het over PFAS in Dordrecht. De beweging die wil dat PFAS stopt. En iedere week zaterdag brengen zij een emmertje met vervuilde grond vanuit Sliedrecht over naar Dordrecht. En dat droppen ze bij de poort van G. Moers. En vandaag was het de 300ste keer. Kees van der Hel, goedemiddag.
1: Dag Ben, goedemiddag.
0: En de allerbeste wensen.
1: Ja, veel gezondheid in een jaar. Een hele lange toekomst zonder PFAS.
0: Heel goed zo, dat is een duidelijke boodschap. Maar Kees, een bijzondere dag vandaag, een mijlpaal.
1: Ja, maar ik vind het niet een felicitatie waard eigenlijk, Ben. Het is een vasthoudendheid die ons wordt afgedwongen door een politiek die achterwege laat wat ze zouden moeten doen. En een Moers die niets in de weg wordt gelegd.
0: Nee.
1: Die kunnen gewoon door blijven gaan met hun PFAS-productie en uitstoot.
0: Heb je het gevoel dat ondanks alle aandacht, al media-aandacht, camera-aandacht en zo, dat jullie iets opgeschoten zijn?
1: Nou, zoals meer gezegd, we in 2016 zijn met 2-3 mensen begonnen. En als je kijkt naar de bekendheid van de PFAS-problematiek mondiaal, maar ook zeker hier in Europa, met name na de uitzending van Zembla in 2023, staan we in dat opzicht enorm breed op de kaart genoteerd. En is PFAS niet meer weg te denken uit ons dagelijk bestaan, uit de nieuwsvaring, uit de berichten in kranten, op tv, in de radio's. Kortom, we staan in het middelpunt van de belangstelling wat dat betreft.
0: Ja, wat mij opvalt, tegenwoordig als een product aangeschaft wordt, en dan staat er netjes bij dat het PFAS-vrij is. Dus ik denk dat het deels ook door de aandacht die jullie hebben weten te genereren, tot stand hebben gebracht.
1: Ik denk het wel. Ja, daar zijn we best blij om. Dat het eindelijk een beetje bodem begint te krijgen bij het publiek. Dat het niet zomaar iets is waarvoor we staan. Maar het is echt het slechtste wat ooit voor de mensheid is ontwikkeld, PFAS.
0: Ja, en nu ga ik nog even een stapje verder. Vanochtend was de 300ste keer. Dat krijgt altijd een bepaald tintje mee. Ik zal niet zeggen feestelijk, maar wel in ieder geval qua belangstelling. Hoe verliep het vandaag?
1: Ja, boven verwachting veel mensen voor de poort, ondanks de weersomstandigheden die niet echt aantrekkelijk zijn om de auto te pakken of te fietsen of wat dan ook en erop uit te gaan. Maar tussen de 150 en 200 mensen voor de poort tijdens deze weersomstandigheden is toch wel verbluffend veel, moet ik zeggen. Ook de 300 lege stoelen die voor de poort van G. Moers stonden opgesteld met een verwijzing naar een overheid die ons al 300 zaterdagen leeg achterlaat. En gewoon niets aan doet, dat is een stille aanklacht. Maar wel een hele duidelijke aanklacht.
0: Ja, politici laten zich natuurlijk altijd graag zien met dat soort gelegenheden. Hè? Een beetje maatschappelijke betrokkenheid tonen. En dan beloften doen die ze vervolgens niet waar kunnen maken. Was dat dit keer ook het geval?
1: Ja, nou, op een aantal politieke partijen na die er als individu of als persoon altijd al zijn. Maar we hebben vandaag geschreven, alle politieke partijen zijn ook met het uitdragen van hun politieke kleurtjes welkom. Dus die stonden er vandaag ook. Maar ik moet zeggen dat het overwegend toch wel partijen zijn die er ook op niet van die opvallende protestdagen aanwezig zijn.
0: Ja, de aanhouden wint, zeg jij ook. Consistentie en consequent zijn in alles wat je doet en je aanpakt. De Dordtse politiek, ben je daar tevreden over hoe die zich opstelt?
1: Nou ja, tevreden over. We zijn niet ontevreden, want zij besteden ook meer dan gemiddeld aandacht aan het probleem PFAS-G. Moers. Maar dat mag wel een tandje hoger wat ons betreft.
0: Heb je het dan over de bestuurders?
1: Wat zeg je, Ben?
0: Heb je het dan over de bestuurders?
1: Met name de bestuurders, ja, zeker. Ja, er mag wat ons betreft veel meer onder de aandacht komen dat het niet zomaar een plaatselijk probleem is, wat het zeker ook is, want in deze regio worden we bovenmate getroffen door de PFAS-uitstoot. Maar wat meer op de politieke agenda is wat ons betreft meer dan welkom.
0: Ja, in ieder geval, er komt een kabinet en ik weet dat er ook partijen bij betrokken zijn die in het verleden ook hun neus lieten zien bij G. Moers protesten. Straks ook gemeenteraadsverkiezingen. En ik zit hier met drie nieuwe kandidaten die nog nooit eerder in de politiek, althans op de lijst hebben gestaan hier in Dordrecht, ga ik zo het gesprek in. Wat zou je ze mee willen geven?
1: Wat zou ik ze mee? Heb je even een paar dagen?
0: Nee hoor, ik heb beperkte zendtijd, Kees.
1: Ja, ik snap het. Nou, leg allereerst het probleem van PFAS is helder en zonder beperkingen uit. Stop met al die onderzoeken en begin bij wat je moet gaan doen, terecht maatregelen. Wacht niet op het Europees besluit, maar neem een Nederlands besluit. Stop hier met die PFAS-productie en dan hebben we in ieder geval er niet iedere dag weer een beetje van die rotzooi bij.
0: Goed, nou dat is duidelijke taal. Nou goed, volgende week de 301 lozing die er plaats gaat vinden. En voorlopig gaan jullie gewoon door. In ieder geval, Kees, dank dat je in de uitzending bent gekomen. En ik zou zeggen, ga je even laven aan een warme kop chocolademelk.
1: Dat gaat doen, Ben. Dank dat ik in de uitzending mocht zijn.
0: Hey, Kees, goed weekend, man.
1: Tot jou, Ben. Dank je wel, Ben.
0: Oké. Okay.

0: net hadden we een gesprekje aan de boot hier staan op de stamtafel met Kees van der Hel over de 300ste keer dat er een emmertje geloosd werd. En ook zijn oproep richting de bestuurders, de dwingende oproep van nou, gooi er maar eens een tandje boven. Want het blijft allemaal een beetje op een te laag niveau zitten wanneer het gaat om onder de aandacht brengen bij de landelijke politiek door de bestuurders. Die druk moet erop gehouden worden. Dat is één ding. Ik maak er gelijk melding van dat hier aan tafel een aantal jonge blanke politici zitten. En dan heb je het niet over de huidskleur. Maar toevallig in dit geval gaat het ook nog een keer op. En dan hebben we het over Lady Blank zijn ze de politiek ingestapt. Ik laat ze even voorstellen, want ze willen in maart gekozen worden en in de gemeenteraad van Dordrecht komen. Zoals altijd, dames gaan bij mij voor. Mag jij je even voorstellen?
1: Dankjewel. Ik ben Mila van Hunen. Ik ben 23 jaar, geboren in Dordrecht. Helaas kort getogen in Papendrecht, maar ondertussen weer terug in Dordrecht. Ik sta op plek 4 voor de VVD voor aankomende verkiezingen. En ik heb ontzettend zin om in te gaan zetten voor de jongeren in onze stad. Ik zie om me heen dat jongeren vertrekken, dat ze hier niet kunnen wonen of dat ze hier niet willen wonen. En ik wil eigenlijk beide veranderen. Ze moeten hier kunnen wonen en ze moeten hier ook willen wonen. Ze moeten zorgen dat er genoeg evenementen zijn, maar ook genoeg huizen. En dat je dan na die evenementen ook nog bij voorkeur veilig naar huis kan fietsen, als het aan mij ligt.
0: Goed, duidelijke taal. Het geluid dat ken ik ook van de VVD Dordrecht. Wat je hier zo... Daar ga ik met de klok mee.
2: Ja. Hallo, mijn naam is Arnoud Visser. Ik ben 32 jaar. Ik sta op plek 9 voor GroenLinks PvdA. Ik moet iets bekennen. Ik ben eigenlijk geboren in Zwijndrecht. Dus in die zin geen echte Dordtenaar. Maar ik ben hier wel opgegroeid. Ik ging hier naar de middelbare school. En nu na omzwervingen in Leiden ben ik hier weer terug. En ik wil me graag gaan inzetten voor een groener, een eerlijker en een sociale Dordrecht. En ook wat Mila zei, dat een van de hele grote punten daarvan gaat ook over huisvesting. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar daar in ieder geval vast vinden.
0: Ja, dan ga ik naar de buren die tegenover mij zit.
3: Mijn naam is Sander van Aarle. Ik ben 38 jaar en ik heb denk ik de minste historie in Dordrecht. Ik woon hier nu 7 jaar met mijn vrouw en 2 kinderen. Getogen in Oegstgeest.
0: En, Jan Wolkers.
3: Jan Wolkers, ja. Ik ben geen protégé, maar ik... Jan Wolkers inderdaad, daar worden we in de Oegstgeest mee... met de papleven wordt het ingegoten. Ik woon hier nu 7 jaar en ik heb me vorig jaar werd ik door mijn vrouw getipt. Die zei van, je wilt Dordrecht beter leren kennen. En toen stond er in Dordt Centraal...

0: die ook onze lijsttrekker is. En Francisco, onze nummer 2. Dat zijn allemaal mensen die al jarenlang hier meedraaien. En nou, stabiliteit. En nou, laten we hem tot op maar erin gooien. Fatsoenlijk Dordrecht, dat is voor ons wel belangrijk. En daar ga ik voor, denk ik. Ja.
1: Goed, stabiele Dordrecht. Bruisend Dordrecht. Sociaal Dordrecht. Nou, dan hebben we hier zeg maar de elementen aan tafel waar we het altijd over hebben. We weten dat we in een tijd leven dat het heel moeilijk is om raadsleden te krijgen. En jongeren ook te interesseren voor de raad. Jullie zijn tegendeel. Jullie geven gewoon aan van wij willen iets doen. Wat is jullie beweegreden?
0: Ja, ik zei er al net al iets over. Ja, dus, ik heb mijn vrouw, werd door mijn vrouw op weg gestuurd. Maar,
1: nee, maar je vervalt gewoon snel in clichés. Ik bedoel, ja. Je persoonlijke drijfveer, dat zegt vaak...
0: Ja, nou, ik heb me ook op deze manier natuurlijk voorgesteld bij het CDA. En... Mijn inspiratie ligt in het katholiek sociaal denken. Als katholieke jongen, betrokken katholiek... Ben ik in 2013 bij de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro geweest... en Paus Franciscus sprak ons toen aan... ga op weg zonder angst om te dienen. En ik denk dat dat wel drie begrippen zijn... die ook echt bij de christendemocratie passen. Zonder angst, de paus zei toen ook... je moet niet bang zijn voor wat je allemaal niet weet, wat je niet kunt. Je hebt talenten, maar ik zal je ook... blijven steunen. Dat vanuit geloof voel ik dat ook oprecht zo. Dus misschien wel vanuit angst kun je gedreven worden om het niet te doen. Dat je in de media hoort dat raadsleden worden bedreigd of dat soort zaken. Mm-hmm. Of dat je denkt, nou, ik ken de stad nog niet goed genoeg of ik heb niet zoveel dossierkennis nog. Ik heb echt de innerlijke motivatie om dat allemaal wel aan te gaan. En om dienstbaar te zijn aan de stad, aan de mensen die hier wonen. Om te luisteren naar de mensen. Maar ook zeker om aan het werk te gaan. En ja, ik denk dat dat mij het meest motiveert. En dat het katholiek sociaal denken mij daar heel erg bij helpt.
1: Ja, ja. Helder.
0: Dankjewel.
1: Ja, maar tegenwoordig een andere paus, hè?
0: Ja, paus Leo, ja. Dat is nog veel... ja, dat is ook interessant. Dus als je wil dat ik daar allemaal quotes over ophaal...
1: Ja, ik heb er al bij je inspiratie voor.
0: Nou ja, kijk, als ik het heb... Ik noem heel bewust dat katholiek sociaal denken. Want in de vorige paus, nu heet hij paus Leo... de vorige paus Leo, in eind 19e eeuw... schreef een encycliek Rerum Novarum. Ja, daar wil ik best nog wel een keer voor terugkomen... daar langer over te praten.
1: Ja, maar dat duurt te lang
0: dat
1: om
0: duurt
1: dit,
0: te lang. Ja. Die schreef een mooie brief... midden in de tijd van de industriële revolutie... waarin arbeiders moesten worden beschermd... en waarin mensen hun talenten moesten leren inzetten. En als je daarover leest... dat is wel precies ook waar het CDA voor staat. Mensen moeten in de stad... we nemen de burgers misschien ook wat te veel mee aan het handje. We moeten mensen juist in hun kracht zetten en hun talenten laten inzetten. En meer verantwoordelijkheid geven bij de mensen in de stad. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat wij als gemeente ook gewoon een vangnet kunnen zijn voor mensen. Dat is, ja, ik denk dat daar heel veel mee gezegd is al. En misschien nog niet zo concreet als dat je misschien zou willen. Maar wel een basisprincipe om vanuit te gaan. Van waaruit wij door kunnen gaan. Mensen moeten zelf ook... als inwoners verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid... en voor de mooie stad. Want het is een prachtige stad. Alleen, er is wel werk aan de winkel, denk ik.
1: Ja. Minder pap en nat houden, meer eigen initiatieven.
0: Denk het zeker.
1: Ja, dan kom ik eigenlijk zelf uit bij de VVD. Hè? Want dat is altijd de partij die zegt van... we willen ergens meer mogelijk bij de overheid neerleggen. Ja. En zoveel mogelijk bij de mensen zelf.
0: Ik denk dat we goed kunnen samenwerken.
1: Ja? Ja, dat is ook. Voor de winkelcoalitie?
0: Nou ja, laten we dat nog even...
1: Milan. Maar wat... Ja, goed. Politiek. Wat maakt jou dat jij denkt van... los van tijd dat er meer evenementen moeten komen... dat jongeren moeten komen, maar wat is jouw drijfveer?
2: Kijk, politiek heb ik altijd al leuk gevonden. Dat los daarvan. Ik ben sinds jongs af aan al bezig met politiek. Mocht vroeger ook debatteren in de Tweede Kamer. Dus toen is een soort fascinatie ontstaan. Maar mijn motivatie komt natuurlijk voort uit wat ik net al zei. Wat ik om me heen zie. Maar ook wat je zelf meemaakt als je naar huis fietst. Je voelt je gewoon niet veilig. Weet je? Onze binnenstad is prachtig. Het is echt een hele leuke stad. Maar die steegjes zijn toch echt s'nachts wat minder leuk... dan als je er s'avonds doorheen loopt en met vriendinnen. Dan voel je je toch veiliger dan als je in je eentje op de fiets zit. En bij mijzelf is het dus gewoon dat ik daar wat aan wil doen. Ik wil zorgen dat we niet alleen met handhaving... maar ook dat de manier waarop we de buitenruimte inlichten... dat we zorgen dat het veiliger aanvoelt. Weet je, het hoeft niet alleen maar altijd die handhaving te zijn wat mij betreft. Maar we kunnen ook zorgen dat we de buitenruimte anders inrichten. En daarnaast wil ik me graag inzetten voor huiselijk geweld. Nou, kom ik zelf uit een heel fijn gezin.
1: Tegen huiselijk geweld, denk ik.
2: Ja. Ja. Ja. Voor huiselijk geweld.

0: geweld tegen huiselijk geweld. Je kan maar net zo zeggen, inderdaad. Ik kom zelf uit een fijn gezin, maar ik heb ook situaties gezien waarin het anders was. En bij mijn werk in Rotterdam, ik werk in de politiek, ben ik wel geconfronteerd met het proces en hoe het gaat en de opvang. En ik zag toen in de krant dat we hier het hoogste cijfers van de regio hadden. Mm-hmm. En toen dacht ik, hier wil ik wat aan doen. Dus ik wil me vooral in gaan zetten voor huiselijk geweld, veiligheid en dus voor jongeren. En dat is bij mij gewoon door wat ik om me heen zie. Zo ook een beetje wat jij zei, praten met mensen. Het is niet alleen de debatjes in de raad. Dat vinden we denk ik allemaal leuk. Maar het is meer dan dat. Het is daar ben je eigenlijk tot uiting wat je om je heen ziet en hoort. Dus dat is wat voor politiek voor mij betekent.
1: Je brengt je eigen referentiekader mee. Van jou weet ik niet. Jij komt uit een familie waar zeker politieke betrokkenheid bestaat.
0: Zeker.
1: Weliswaar een andere kleur, maar die betrokkenheid, dat is uiteindelijk dezelfde basis.
0: Ja, zeker. Nee, ik moet zeggen, we hadden ook van jongs af aan wel een hoop discussies. Nu besef ik dus dat we het vaak niet eens waren. Ik moet zeggen, dat koester ik alleen maar. Ik kreeg vroeger inderdaad nog wel eens te horen van jammer van de partij. Maar ik moet zeggen, de afgelopen tijd hoor ik het nooit meer. En is het alleen maar dat ze heel erg blij zijn dat ik me inzet voor Dordt. En dat we gewoon eigenlijk allemaal het beste willen voor Dordrecht. Er is ook stemgeheine en maart, dus wie weet.
1: Ja. Dan gaan we naar GroenLinks Partij van de Arbeid. Ja, een heel nieuw gezicht. Hè? Ik heb het over jouw gezicht, maar gewoon als partij. Die moet zich gaan profileren. Het wat meer elitaire GroenLinks en het socialistische PvdA. Dat is een van de spanningsvelden die je vaak gehoord hebt, die geluiden. En dat moet hier straks vorm gaan krijgen. Nu is de PvdA in Dordrecht natuurlijk helemaal niet zo groot meer. Eén zetel. Waarde twee, maar nu één zetel. Wat beweegt jou om deze stap te gaan maken?
2: Ja, eigenlijk wat ik aan de tafel ook tegenover mij hoorde. Ik ben zelf ook al heel lang geïnteresseerd in politiek. Je kan me ook echt wel een politieke junk noemen in dat opzicht. Wie kijkt er nou in zijn vrije tijd debatten?
1: Weet je wel? Ja.
2: Ik vind dat oprecht heel leuk. Maar uiteindelijk gaat het er ook om, ik zie mezelf ook wel als een socialist. Het gaat om de kernvraag, wat is een rechtvaardige samenleving? En ik denk ook dat je zeker hier op lokaal niveau kun je best wel concreet voor mensen iets betekenen. Dat betekent ook dat je heel erg met mensen in gesprek moet gaan om dat op te halen wat er leeft. Dus daar doen we ook ons best voor. Maar ik denk dat primair zijn dat mijn beweegredenen, ook in mijn werk, ik ben rechercheur bij de Field. Ik zie dat ook in mijn dagelijkse werk. Ja, er zijn gewoon allerlei mensen die proberen heel veel middelen en geld naar zich toe te trekken. Het zij legitiem, het zij semi-legitiem.
1: Creatief?
2: Creatief noemen we dat. Dat zijn toch vaak de mensen die het niet nodig hebben. Of die er al heel veel van hebben.
1: Uh-huh.
2: Ik denk dat het belangrijker is dat we, zeker als Nederland, het is gewoon onverkoopbaar. Of ook hier in Dordrecht, dat er gewoon allerlei mensen zijn die het niet goed hebben. Terwijl er mensen zijn die het echt wel iets kunnen missen.
1: Ja goed, dan hebben we natuurlijk in het verleden dachten we dat de Nederlandse samenleving die bestond uit de basisprincipes solidariteit. Dat is een beetje aan het veranderen. En daar zeg maar, een soort exponent van dat we weer terug hebben.
2: Terug hebben. Je moet vooruit ook. Hè. Kijk, nostalgie is ook een machtig iets wat ook vooral rechtspartijen inzetten.
1: Doen ze dat?
2: Zeker. Ja? Kijk, ironisch genoeg is, vind ik zelf, dat eigenlijk het succes van linkse politiek is geweest dat ze nu rechts stemmen. Hè. Ze zijn allemaal individualistische burgers geworden die hun eigen belang behartigen. Maar inderdaad, dat is solidariteit gaat er toch vaak een beetje bij verloren. Terwijl ik denk dat dat wel hard nodig is. Je ziet aan alles dat mensen toch behoefte hebben aan iets van een gemeenschapszin of een soort grote project waar ze zich voor kunnen inzetten. Ik denk dat linkse socialistische politiek, linkse politiek daar bij uitstek de juiste opties voor heeft.
1: Mm-hmm.
2: Maar we moeten het wel aan de man brengen inderdaad. Dat wordt de uitdaging.
1: Ja, dat lijkt me lastig. Kijk naar Milan. Het CDA. CDA die heeft zich weer opgericht. Opgepakt, mag ik wel zeggen.
3: Landelijk,
1: want het een flinke pak slagen in het verleden gehad. Partij van de Arbeid heeft ook een flinke pak slagen gehad. VVD leek een flinke pak slagen te krijgen landelijk, maar dat viel uiteindelijk mee. Ja, ik bedoel, die hebben ingeleverd, dat is waar. Maar in hoeverre voelen jullie verwant met de landelijke politiek? Want eigenlijk, als ik kijk naar de gemeenteraadsverkiezingen, het zijn wel eens maar, jullie zijn onderdeel van landelijke partijen, maar zijn het allemaal lokale partijen. En ik hoor eigenlijk alle partijen zeggen, wij gaan helemaal voor Dordt, we zijn voor Dordt. Maar dan heb je wel 16 stuks.
2: Ik denk dat het zijn communicerende vaten.
1: Dit zijn maar ook communicerende vaten.
2: Nee, maar ik bedoel, ja. Over je oorspronkelijke vraag over of je in hoeverre jezelf lokaal of nationaal ziet. Ja, je bent deel van dezelfde nationale partij. Dus dat is ook enigszins onoverkomelijk. En we proberen ons allemaal in te zetten voor Dordrecht. Tegelijkertijd laten ook de praktijk laat ook zien dat juist heel veel mensen op lokaal niveau toch vooral zichzelf nationaal oriënteren. Met hier en daar. Bijvoorbeeld, nou, Gimoer is een mooi voorbeeld van hoe je in Dordrecht mensen zich wel heel, echt wel heel erg een lokale issue is. Maar toch, als mensen ook bij de gemeenteraad, als men gaat stemmen, stemmen toch vooral ook vanuit zo'n nationale blik die men dan lokaal projecteert.
3: Maar er zijn wel heel veel lokale partijen natuurlijk die groot worden. Klopt. En ik voor mij is het wel zo wat je zegt over Gimoer, wat we net horen.
1: Ja.
3: Ik denk dat als lokale politiek, daar gaan we ook op heel veel gebieden natuurlijk niet over. Er zijn heel veel grote landelijke thema's waar mijn partij, het CDA, keuzes in maakt. Waar ik misschien niet achter sta of juist heel erg wel. Maar die hebben voor onze lokale politiek niet per se... Ja, daar kunnen we niet heel veel mee. Maar wat we wel kunnen doen is met deze drie partijen, als we één stem laten horen naar Den Haag toe, als het gaat bijvoorbeeld om geen moers, dan kun je wel met elkaar wat doen. Het heeft niet zoveel zin om daar met elkaar enorm over te debatteren. En dan is er weer 4 jaar voorbij. En dan zijn er weer 300 emmertjes weg naar de overkant gebracht.
1: Mm-hmm.
3: Ja, dat is niet. Dat is niet het. Dat is niet zo besluitvaardig als we het zouden willen hebben, natuurlijk. Maar uiteindelijk worden dat soort thema's als geen moers kleiner of anders inrichten. Wordt ook landelijk ook besloten.
1: Maar mensen kijken vaak naar de landelijke partijen. Het lijkt me ook frustrerend, hè? Als je lokaal goed in de coalitie goed gefunctioneerd hebt. Dat je afgerekend wordt omdat het landelijk gewoon even scheef gaat. Jullie zijn allemaal fris. Hè? In die zin denk ik ook van niet behept met politieke beladenheid uit het verleden. Hè? Maar je hebt wel in een spel van die komende 4 jaar... heb je een aantal jaren nodig om het spel onder de knie te krijgen. Of hebben jullie al, kennen jullie al de klappen van de zweep? Heb je al elders ervaring opgedaan?
0: Nee, ik denk dat het voor ons allemaal geldt dat je niet kan zeggen dat je nu al weet hoe het is om raadslid te zijn. Dus tegelijkertijd is het daarom wat jij ook zegt van jullie nummer 1 en 2. Nou, dat geldt voor ons ook. Ronin den Heijer, die al een aantal jaar zit. Karin Boom met ervaring. Dat het ook fijn is dat we allemaal teams hebben waar ook een fundament van ervaring staat. Maar ik denk wel dat het heel mooi is dat je tegelijkertijd dus kans geeft aan nieuwe mensen en nieuwe inzichten. Ja, en dan nog even terug op... Hoe ver ben je dan verwant met landelijk? Ja, je kijkt natuurlijk naar de kernwaarden van een landelijke partij. Maar ik denk dat zeker hier in Dordrecht dat je ziet dat we hier uitdagingen hebben. En dat we hier zeggen, nou ja, wij kiezen voor Dordrecht. En dat je ook echt wel eens kan zeggen, hier doen we het anders, weet je. Je gaat er niet tegenin, maar je maakt wel je eigen plannen voor Dordrecht. En in dat er gaat, probeer je niet te veel naar landelijk te kijken. Je bent met Dordrecht bezig. Dus ja, ik denk dat ook een besef is wat veel mensen natuurlijk niet hebben. Dat je niet maar aan het besturen bent zoals landelijk het doet. Je bent echt aan het kijken van wat speelt hier. Waar kunnen we hier, echt heel letterlijk gezegd, dus inderdaad een lantaarnpaal plaatsen om het veiliger te maken. Of de bosjes te snoeien. Zeg maar dat soort dingen.
3: Ja, ik zie het ook voor me dat de samenwerking tussen partijen op lokaal niveau, zoals we dat hier in Dordrecht dan hebben, dat de samenwerking veel... het wordt heel anders benaderd dan dat je dat landelijk ziet. Dus er wordt hier, ik heb in ieder geval niet het idee, ook geen instructies gekregen, dat we partijen gaan uitsluiten of dat soort zaken. Dus we willen juist constructief samenwerken.
2: Jij ook niet?
3: En volgens mij,
0: nee.
3: Volgens mij is dat echt anders dan... dat is ook denk ik waarom ik mensen oproep om te gaan stemmen. Ik denk dat die lokale politiek gaat echt over jou. En landelijke politiek is soms ook wel een beetje hoog over. En wij kunnen echt inderdaad voor die lantaarnpaal en voor de gezinnen opkomen. Die speeltuintjes in de buurt veel meer aantrekkelijker maken. Nou, dat soort zaken, dat kunnen wij realiseren. En dat gaat Den Haag natuurlijk niet per se doen.
1: Ja, maar je hebt natuurlijk wel met een aantal problemen te maken. Dat jij al, eigenlijk jullie allemaal aangeeft, want daar hebben we geen invloed op. Je kunt wel de pretentie en de ambitie hebben om veel te bouwen. En sociale woningenbouw, huurbouw, alle dingen meer. Maar dat heb je eigenlijk niet in eigen hand, want dat blijkt nu ook weer.
2: Nou ja, ik denk dat deels. Het is, ik denk dat ook voor de inwoners van Dordrecht, voor alle gemeenten is het denk ik goed om ook in te zien dat de gemeente krijgt of heeft ook steeds meer verantwoordelijkheden gekregen. Dus ook die lokale politiek is ook steeds belangrijker geworden door de decentralisatie die zeg maar in 2015 of zo in gang is gezet. Dus we hebben als gemeente eigenlijk best wel over verrassend veel dingen moeten wij iets van vinden of moeten wij plannen voor maken. Mm-hmm. Helaas wel met, ja, naar mijn optiek steeds beperktere middelen. Maar op je eerdere vraag ook van, goh, hoe gaan we dat doen? Of wat is jullie ervaring erin? Heel veel van die politiek is ook eigenlijk, ja, zoals dit, dat je met elkaar probeert erover te praten, iets van een coalitie te bouwen om bepaalde plannen gerealiseerd te krijgen. Ik denk in die zin dat de lokale politiek zit veel meer nog een soort handwerk in dan de nationale politiek. Die is natuurlijk veel strakker omlijnd en veel meer onderhevig aan blokvorming.
1: Ja.
0: Nou, ik denk dat dat ook een heel goed punt is. Want,
1: Milan? Ja?
0: Ja, je hebt het over, heb je instructies over uitsluiting en zo. Ja, ik kan echt voor mezelf spreken. En wat ik bij jou ook hoor, wij zijn er echt totaal niet mee bezig. En dat is ook helemaal niet waar we nu zitten. Want jij zegt het ook al, laat de kiezer eerst maar eens spreken. En laten we dan maar eens met z'n allen kijken van, wat is dus, zeker als je nu ook spreekt, wat is dan die 95% waar we het wel met z'n allen over eens zijn. Waarmee we Dordrecht dus wel beter kunnen maken. In plaats van dat we nu op voorhand al gaan zeggen waar we het allemaal niet over eens zijn. En waar we dus in ieder geval niet op kunnen samenwerken. En dat hoor ik bij jou ook. Van joh, je kunt hier veel beter dat gesprek gaan voeren. En kijken waar we dus wel verder kunnen komen met z'n allen. Dus dat is ook echt zeker waarom wij niet bezig zijn. Ook nog maar iets met de coalitie nu.
3: Nee.
0: Nee, zeker niet. Nee.
1: Nee. Milan, Lennart, Sander. Jullie stappen de verkiezing in. Jullie brengen allemaal je eigen gedrevenheid mee. Hè? Wat mooi is, vind ik zelf. Zijn jullie niet bang dat je straks loopt van je, ja, dat kan je nou wel willen. Maar daar zijn we al zo vaak tegenaan gelopen. Dat gaan we niet voor elkaar krijgen. Bekende clichés die je ook in de politiek hoort.
3: Bang zijn voor teleurstellingen, bedoel je?
1: Juist.
3: Ja, dat hoort ook een beetje bij het leven, denk ik.
1: Ja.
3: Het leven is soms ook.
2: Maar het is ook zo. Positief
0: nieuws. Ja, van teleurstellingen.
3: De andere optie is om op de bank te blijven liggen met een zak chips en Netflix te kijken. Dat is de andere optie. En dat doen wij dus niet, alle drie. Wij zeggen, nee, niks ervan. Wij gaan onze tijd de komende 4 jaar geven aan deze stad. Dat is al heel wat voor onze generatie mensen. Die zich niet zo lang. Dat is wat we natuurlijk veel zien. Dat mensen zich moeilijk willen verbinden aan iets voor langere tijd. Nou, dat willen wij alle 4 wel. Ik denk dat we daar ook voor onszelf, maar ook zeker op de mensen. Dus de stad mag ook echt trots zijn op dat er echte Dordtenaren opstaan. En zeggen, wij willen onze tijd en onze inzet geven aan deze stad. Ja, en ik denk dat wij, dan kunnen er ook teleurstellingen op je pad komen, natuurlijk. En het wordt ook hard werken. Het zal soms laat worden en er zullen veel werkbezoeken afgelegd moeten worden. Ja, daar heb ik echt nu wel zin in. Ik heb echt zin, om de stad beter te leren kennen. En mm-hmm. Dat is natuurlijk alleen maar mooi.
1: En jij?
0: Nou ja, het lijkt me nogal gek om op voorhand al te zeggen, nou ja, ik ga het maar niet proberen, want misschien kan het wel niet. Ja.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk niet de mentaliteit waarmee we hier allemaal zitten. En ik vraag me ook af wat er nog zou gebeuren met de stad als iedereen dat maar gewoon zou denken van, oh nou, vroeger lukt het niet, dan gaan we het nu ook niet proberen. Dan gebeurt er natuurlijk niks meer en dan wordt er helemaal geen huis meer gebouwd. Dus op dat gaat, stel ik me in op een hoop teleurstellingen, maar ik hoop vooral een hoop overwinningen en een hoop situaties waarin het toch lukt uiteindelijk. Daar doe je het uiteindelijk voor. Dat er dan maar net uiteindelijk wel een lantaarn paal een keer geplaatst kan worden, zeg maar.
1: Ja, niet op de parkeerplaats, hè?
2: Nee. Ja, maar je wilt toch ook iets betekenen voor je medemens? Dat is toch ook, lijkt me toch ook gewoon heel belangrijk. Of, kijk, voor sommige mensen kan dat heel klein zijn, dat je iets betekent voor je kinderen of je gezin of je oma. Voor andere mensen verbind je aan een voetbalclub. En wij doen het op deze manier. En ik denk, ja, ik vind dat zelf eigenlijk heel mooi. Ik haal er heel veel voldoening uit als dat zou lukken, zeg maar.
1: Ja. Jij haalde het eigenlijk al aan. Een heleboel jongeren die nemen die stap niet meer. Jullie doen dat wel. Dat vind ik prijzenswaardig. En het geeft ook weer wat jullie betrokkenheid is. Heb je een idee waarom de jongeren eigenlijk minder geïnteresseerd zijn?
0: Ja, ik denk dat het ook wel te maken heeft met vertrouwen in de politiek. Ik hoop ook echt, en dat heb ik ook bij mezelf gezegd, ik wil niet een hoop gouden bergen beloven die wij eigenlijk niet waar kunnen maken. Dus ik denk inderdaad dat het goed is. En zeker dus bij jongeren die iedere keer maar denken van ja, dit gebeurt toch niet. En ze gaan toch niks veranderen. Dat je dus inderdaad duidelijk zegt wat wel en niet kan. Mm-hmm. En daarbij helpt het dus inderdaad. En ik ben ook heel blij dat we hier dus met jongeren aan tafel zitten. Dat je dus mensen uit je eigen omgeving hebt die je gewoon in jouw taal of jouw manier kunnen uitleggen van joh, maar dit werkt zo, dus we kunnen niet alles oplossen, maar we kunnen wel zorgen dat het net een stukje beter wordt, of dat het net als jij mij de input geeft, dat we weten wat er aan de hand is. Dus ik denk dat het daar vandaan komt, en dat zie je natuurlijk bij heel veel mensen dat het vertrouwen in de politiek afneemt. Maar ik denk dat dat dus vooral afspiegelt op de jongeren. Omdat die daarin zijn opgegroeid. En nou ja, dat zie ik om me heen vooral. Dat er gewoon echt weinig vertrouwen is dat we überhaupt iets kunnen bereiken.
3: Maar het zit me ook, wat jij zegt, geen gouden bergen beloven. Ik denk dat dat te veel gebeurt in verkiezingstijd. Mm-hmm. Maar we gaan natuurlijk wel alle drie, van ons alle drie de partijen, komt er een verkiezingsprogramma. En daarin stel je wel een bepaald beeld, schets je daarin, wat jij met de stad wilt als partij. En dat kan bij het CDA misschien wel anders zijn dan bij GroenLinks PvdA. Ongetwijfeld. Ja. Maar dat moeten mensen natuurlijk wel begrijpen, dat we elkaar wel moeten gaan zoeken dan als we gaan samenwerken, van waar zitten de overeenkomsten? En ik denk dat er heel veel overeenkomsten zijn en dat de politiek veel te veel gericht is op wat er allemaal niet lukt en waar we de samenwerking niet in vinden om jezelf maar te profileren. Maar volgens mij moeten we met elkaar kunnen concluderen dat er gewoon heel veel punten zijn waarop CDA met GroenLinks en VVD juist wel overeenkomsten hebben. Want dat gaat de stad verder helpen.
0: Ja, precies. Die 95% waar we het wel over eens zijn.
3: En dat gechagrijn over die 5 andere procenten. Ja, dan ga je jezelf daarop profileren. En daar schiet natuurlijk helemaal niemand wat mee op.
1: Nee, als jullie zo horen, dan kan de landelijke politieke partijen leiders wel wat van jullie leren.
3: Nou ja, laten we met Dordrecht beginnen.
1: Ja, dat is de leus tegenwoordig. Hè? Het begint in Dordrecht. Ja. Nee. Jong, enthousiast en betrokken. Dat is het beeld wat voor mij hier naar voren gaat. Over 4 jaar spreek ik jullie weer. En dan zijn jullie gelouterd. Zo. En misschien ook al een beetje van, ja, maar zo gaat het niet. We willen dat misschien wel zo. Ik ben misschien ondertussen wel gewapend. Hoe reageert jullie omgeving dat jullie dit doen?
0: Nou, positief.
1: Ja,
0: heel positief. Nee, wat je al zei, ik kom echt uit het politiek nest. Helemaal aan het begin was het inderdaad de verkeerde partij. Maar ondertussen is het vooral heel blij. En ook heel blij dat het in Dordrecht is. En ze vinden het vooral heel erg leuk. En een paar inderdaad, dus echt wat jongeren. Die, daar moet je dan wel uitleggen waar je eigenlijk nou precies voor op de lijst staat. En wanneer ze dan kunnen stemmen. Dus dat wordt nog een uitdaging. Dat we überhaupt mensen inderdaad duidelijk hebben wanneer ze dan mogen stemmen. Maar nee, positief. Ze vinden het heel leuk. En inderdaad een soort van tof ook wel. En, maar je merkt dus wel dat je het ook moet uitleggen in je omgeving. Van waar sta je nou precies voor op de lijst? Zeker mijn omgeving, maar de jonge mensen, ja. Ja.
1: En bij jou?
3: Een beetje hetzelfde. Maar aan de andere kant past het ook wel bij mij. Dat ik gewoon uitdagingen graag aanga. En me ook verbreed in wat ik allemaal leuk vind. Ik ben als leerkracht begonnen in Dordrecht en nu adjunct-directeur op een grote basisschool. En daar past dit ook wel bij, dat ik dus de stad nog weer op een andere manier leer kennen en me wil inzetten voor het onderwijs en voor jonge gezinnen. Ik denk dat daar gewoon heel veel werk aan de winkel is om dat te gaan doen.
1: Ja, jij bent leerkracht.
3: Ja.
1: Jij studeert nog?
0: Nee, ik ben afgelopen zomer afgestudeerd.
1: Als?
0: Ik heb een master in crisis- en veiligheidsmanagement gedaan. Dus vandaar ook mijn liefde voor veiligheidsvraagstukken.
1: Kan je later ook burgemeester worden, hè? Want dat is een portefeuille. Ja.
0: Nou, ik wil met raadslid beginnen. Laten we daar eerst maar op inzetten. En ik werk nu als politiek adviseur voor de partij in Rotterdam. Dus daar hoop ik ook wat ervaring mee te nemen naar ons mooie dorp.
1: Ja, in ieder geval onderwijs, veiligheid, adviseurschap. Opsporing.
4: Ja.
1: We hebben wel wat hier aan tafel zitten.
4: Ja, nou ja, laten we het hopen dat we dat ook dat we ook gewoon onze werkinhoudelijke kennis mee kunnen nemen, toch? In die zin. Ja.
1: Ja. Dat is zo hoor. Ik bedoel, Rotterdam, een grote stad natuurlijk. Daar kun je inderdaad voordelen mee doen. Op schaal, laat ik het zo zeggen. Onderwijs, nou doe ik ook een heikel punt.
3: Nou ja, zeker. Zeker rondom huisvesting. Er is al wel veel gebeurd, maar er moet ook wel veel nog gaan gebeuren.
1: Wat?
3: Nou, er zijn een aantal schoolgebouwen echt heel erg gedateerd. En als het gaat om klimaatbeheersing is dat natuurlijk een groot ding. Maar dat kan eigenlijk niet in de... We doen alsof dat wel kan met verbouwen van scholen. Maar het beste is natuurlijk gewoon nieuwbouw. De scholen moeten gewoon voldoen. Als we, kijk, ik heb wel gewoon geleerd, als je goed onderwijs wil geven, dan moeten de gemeentes en de directeuren van de scholen moeten gewoon kunnen faciliteren dat dat er ook gegeven kan worden. En nou, als je nu in veel scholen van Dordrecht binnenloopt, daar is het op dit moment gewoon echt heel koud. In de zomer veel te heet. De digitale faciliteiten zijn er niet altijd op orde. We hebben een aantal middelbare scholen die groot zijn. En zeker als je kijkt naar om jongeren hier vast te houden, dan wil je ook gewoon een breed aanbod hebben aan middelbare scholen, maar ook het vervolgonderwijs. Dat is daar mag echt werk aan de winkel. En Leerpark is natuurlijk nu, daar wordt nu nog verder gebouwd, maar dat is... Nou, dat is vind ik heel mooi. Ik ben nieuw in de stad, relatief nieuw. En ik weet dat daar best wel een soort beeld van... Dordtenaren hebben een bepaald beeld van wat er op het Leerpark gebeurt. Maar ja, ik weet ook uit ervaring, mijn vrouw werkt op het Leerpark, dat het echt een fantastische plek is om toekomstige mbo-studenten op te leiden. Dat is echt alle faciliteiten bij elkaar. Dat is echt een beetje echt wel uniek wat wij hier in Dordrecht hebben. Alleen moeten we er ook trots op zijn. We mogen ook echt trots zijn op de stad. En trots zijn op dat wij hier allemaal voor kennis in de stad hebben op dit eiland. Ik heb als adjunct directeur, kom ik dus binnen onze stichting H3O. Ook wel echt gewoon met andere directeuren en andere leerkrachten in gesprek. En dan zie je dat er... En ook veel ouders. Ik spreek natuurlijk ook veel ouders die ook zeggen van ja, we willen rondom de veiligheid, rondom de scholen. Dat blijft altijd een heikel punt. Twee keer per week, twee keer per dag is de verkeersveiligheid natuurlijk altijd in het geding. Met veel auto's en verkeer om kinderen daar te brengen. Mm-hmm. Ja, daar mag ook zeker wel aan gewerkt gaan worden de komende jaren.
1: Goed, jij brengt je eigen ervaring mee.
3: Ja.
1: Jij gaat ook je eigen ervaring meebrengen, maar ook op andere gebieden. Je leeftijdscategorie.
0: Ja, dus zeker. Ik neem zeker wat ervaring mee uit Rotterdam. Zeker dus op huiselijk geweld en portefeuilles veilig. Ik denk zeker dat we daar wat aan hebben. Tegelijkertijd is niet alles wat we in Rotterdam doen toe te passen in Dordrecht natuurlijk. Dus ik denk dat we daar altijd wel oog voor moeten blijven houden. Maar het belangrijkste vind ik inderdaad wat ik om me heen hoor. En wat ik zelf meemaak als jonge vrouw hier op straat. Ik denk dat misschien nog wel waardevoller is dan wat je vanuit je werk meeneemt. Gewoon wat je hier hoort en ziet.
1: Ja, jij houdt je bezig met het opsporen en belasting. dat houdt de gemoeder ook altijd wel bezig. Wat voor voordeel heeft dat voor jou in dit?
2: Nou ja, ik ben wat mij betreft... Ik zie waar dingen misgaan. Ik zie waar het beter kan. Ik breng dus ook in zekere zin een stukje ook financieel-economische kennis mee. Ik denk dat het ook zelf... voor mezelf straks in de nieuwe raadsperiode, ongeacht in welke hoedanigheid ik daarbij betrokken raak, ja, dat het gewoon heel belangrijk is. Je ziet dat juist die kennis, bijvoorbeeld laatst ook een tijdje terug had de gemeente had de nieuwe begroting opgesteld. Ja, als je daar kritisch naar kijkt, zitten daar gewoon heel veel haken en ogen aan en vragen van waarom kies je optie A en niet optie B. Je mist echt wel vaak een stukje gedegen kennis daarover, of überhaupt dat mensen daar kritisch vragen over kunnen stellen. Dus ik denk dat is meer ook een rol die ik voor mezelf daarin zie.
1: Ja. Dan heb je het eigenlijk over de verdeling van de middelen.
2: Mm-hmm. Heel links thema. Ja. Goed dat je het aansnijdt. Ja.
1: Er zitten hier componenten die denken er anders over. VVD vindt gewoon dat je toch richting bruisende binnenstad heel veel aandacht moet geven. En bepaalde categorie woningen die je binnen wil halen, omdat het goed voor de stad is. Dan kun je de accenten verschillen. Dat zijn grote verschillen. Het CDA levert mogelijk de penningmeester van de stad, hè? Wim van der Kruijf.
3: Ja.
1: Die staat middelmatiger in de vorm van, laten we maar gewoon echt zoals echt een middenpartij. Hè? VVD Dordrecht. Nou goed, probeert flitsend te zijn. GroenLinks, niet altijd duidelijk van hoe ze nou precies in de coalitie zitten. Van wij willen wel, en we krijgen nu de PvdA bij, het gestaalde kader van de socialisten. Hoe gaat dit straks verhouden in de eventueel nieuwe coalitie? Want dat zijn andere geluiden.
0: Ja, wat ik al zeg. Ik denk dat we daar nog niet mee bezig zijn allemaal. Nee, ik denk dat dat echt zorgen voor na de verkiezingen zijn. En dat het nu gewoon aan de kiezer is.
1: Ja, maar we gaan de luisteraars wel warm laken.
2: Straks tijdens de campagneperiode ga je natuurlijk allemaal je eigen ideologische randjes opzoeken. Hè. Je gaat polariseren. Strijd is ook belangrijk en mooi. Er moet iets te kiezen zijn.
1: Nou ja, Rutte had al gezegd bij zijn afscheid. Je moet echt een beetje het bot gaan proeven bij je tegenstanders. Om het een beetje spannend te maken.
2: Ja, wat natuurlijk goed. Mark Rutte heeft natuurlijk... 14 jaar lang alles kaal geslagen wat er aan ideologische kleuring te vinden was. Dus hij is zeker een groot deel van het probleem daarin geweest. Maar nee, dus kijk, in campagnetijd gaan we natuurlijk de randjes opzoeken. We gaan elkaar aanvallen. En uiteindelijk moet je toch kijken, moet je weer iets van een coalitie kunnen vormen. Ja, wat ons betreft liever dan met elkaar, dan met de meer populistische partijen van binnen dat deel.
5: Ik vind het niet heel zorgelijk wat je zegt. Het hoort er ook gewoon een beetje bij. Maar we moeten er echt wel mee uitkijken. Dat de randjes opzoeken vind ik oké. Maar we moeten wel juist in die verbinding blijven staan. En natuurlijk zijn de partijen verschillend. En gaan de partijen andere accenten leggen op wat ze met de stad willen. Maar uiteindelijk komt er gewoon samenwerking tussen meerdere partijen. En die gaan met elkaar heel hard voor doordrecht werken. En het heeft de mensen in de stad hebben er ook echt niks aan als wij met elkaar dat je heel erg gaat richten op wat de andere partij allemaal niet doet of wat waar de verschillen heel erg zitten. Ik denk dat je mag profileren op wat wij met de stad willen doen. Ik gun de stad ook echt een stabiel stadsbestuur. Wim van der Kruijf is zo'n bestuurder die weer 4 jaar door wil gaan. Nu als lijsttrekker, maar zeker ook in het college. En ik denk dat we dat als stad ook moeten gunnen. Dat er gewoon stabiliteit is. En dat we door moeten gaan met goed besturen van deze stad. En ja, heel populistische taalgebruik rondom eigenlijk bijna de Gouden Bergen die de VVD net zei. Dat is helemaal niet helpend voor wat deze stad nodig heeft. Dan gaan we ook met geen moers. De meneer die we net aan de telefoon hadden, die gaat daar niet veel aan hebben. Als dat allemaal heel... nu heel populistische discussies worden gevoerd op allerlei plekken de komende weken.
2: Nee, maar er is natuurlijk een verschil tussen populistisch zijn en strijden. Mensen vinden het gewoon belangrijk dat je hun belangen behartigt. Ja. En dat zij in ieder geval ook het gevoel hebben en ook daadwerkelijk ervaren dat er een politieke partij is, politieke partijen zijn die voor hen vechten. Dat is ironisch genoeg wel het succes van de populistische partijen. Die beloven van alles. Ze vechten voor je, dat in de praktijk vervolgens doen ze weinig.
5: Ja, en dat is
2: maar
5: dus
2: dat is wel natuurlijk waar ik zelf in ieder geval vind dat zeker links het de laatste jaren te veel heeft laten liggen.
5: Ja, maar
2: inhoudelijke strijd is belangrijk.
5: De inhoudelijke strijd is belangrijk, ja, maar als links dat te veel heeft laten liggen, ik denk dat juist. Misschien heb je daar een punt. Maar het gaat mij er meer om dat we met elkaar moeten gaan zoeken naar wat ons nu al verbindt. In plaats van de hele tijd blijven benoemen wat de ander niet doet.
1: Goed. In deze prelude kun je stellen van jullie zijn nu al bezig met hoe kunnen we met elkaar gaan samenwerken.
5: Nou ja.
0: Nee, ik denk dat we gewoon vooral bezig zijn met wat willen wij voor de stad.
2: Ja.
0: En wat denken wij dat het allerbeste is voor Dordrecht. En daar willen we ons voor gaan inzetten, zeg ik dan maar. En ik zie dat bij jullie ook. Dus ik denk inderdaad, dat komt weer terug op wat ik eerst zei. Laten we dan daarna maar eens kijken waar we het inderdaad over eens zijn. Want dat is een hele hoop. En wat dan het beste is voor Dordrecht.
2: Ja, luister naar de Dordtenaren. Waar de uitdagingen liggen. Waar hun problemen zijn. En dan gaan we allemaal op onze eigen manier de
1: ja, maar we hebben een aantal illustere namen. Beter voor Dordt, op ons eiland. Echt Dordt. Ga maar door. Vol voor Dordt, hè, de variant van de VVD. Iedereen is voor Dordt. En toch zitten de verschillen.
0: Ik denk dat dat wel het mooie is van de politiek, waar we het net of van als in ieder geval de lokale politiek. Iedereen zit er voor Dordt. En het is niet wat je landelijk dus vaak inderdaad ziet. Dat is meer een partijbijeenkomst. Terwijl inderdaad, dat vind ik het leuk aan lokale politiek. Iedereen wil inderdaad het allerbeste voor Dordrecht. En dat zei dat niet altijd hetzelfde. Maar ik denk dat we dan wel gewoon iedere keer terugkomen op wat we ook zeggen. We willen vaak uiteindelijk het beste voor Dordt allemaal. En ik denk dat er uiteindelijk een hoop punten zijn waar je het dus ook over eens kan zijn.
5: Het is ook mooi van onze democratie dat je gewoon een partij mag beginnen. Zeg ik een bepaald thema, daar wil ik me voor inzetten. En dan is daar een kiezer om daar natuurlijk op te stemmen. Ik zeg alleen vanuit CDA, stem alsjeblieft ook op haalbare dingen. En stem ook op stabiliteit in je stadsbestuur. Dat is denk ik gewoon heel belangrijk om daar ook voor te gaan. In plaats van één themaatje van een lokale partij heel groot te maken.
1: Ja.
0: Nou, en dat is misschien wel de uitdaging voor ons als lokale partij van een landelijke partij... Ja. Is dus inderdaad om te laten zien van... joh, maar we zitten hier wel echt voor Dordrecht. Het is niet de VVD die hier alsnog gaat praten over de hypotheekrenteaftrek, zeg maar. Daar houden we ons hier niet mee bezig, zeg maar. Ik denk wel dat dat onze grootste uitdaging is... om echt bij de mensen en de kiezer duidelijk te maken van... joh, en vandaar dat ook dat wij dus echt vol voor Dordt pushen. Omdat het voor ons... staat voor waar we voor staan. Het staat voor kiezen voor Dordrecht. Het staat voor zorgen dat er dus een bruisende binnenstad komt. Voor zorgen dat we met z'n allen verder komen in Dordrecht. En ja, dat is waarom dat voor ons heel belangrijk is. Om dat te laten zien aan de kiezer. Van het is niet zomaar de landelijke VVD die er zit. Het is wel de VVD in Dordrecht.
1: Het is gewoon een lokale partij.
0: Ja.
1: Laten we het daarop houden. Nina, dankjewel. Succes met de verkiezingen. Sander. Hetzelfde.
5: Dank je wel.
1: En dacht er ook naar Lennart.
2: Dank je.
1: Doordat ik maar blij zijn dat er weer jonge mensen ook nog eens een keer in. Ja, beschikbaar zijn om een verkiesbare plek te komen in de gemeenteraad. En zijn er nog meer, die zullen ook later nog gaan spreken. In ieder geval nieuw elan op de verkiezingslijst. En nou, we gaan elkaar spreken als het tegen de tijd zover is. En mocht jullie gekozen zijn, dan zie ik jullie hier nog wel vaker aan tafel. Ik wens jullie in ieder geval, dank jullie voor jullie bijdrage.
2: Dank je. Bedankt voor de uitnodiging.
1: Ik wens jullie alle drie succes.
0: Dank je.
1: En dank Hans Hulzit voor het schrijven. Want dat mag even vermeld worden. Want Koos zou schrijven. Maar Koos zou Hans vervangen. Maar Koos werd ziek. Dus moest Hans Koos weer vervangen. Terwijl hij eigenlijk vakantieplannen had. In ieder geval, Hans, wat een dankjewel.
2: Wat een toewijding.
1: In ieder geval, zo kunnen dingen in het leven lopen. In de politiek trouwens ook. Dank jullie wel. En tot volgende week, de luisteraars. Mijn naam is Ben Corino.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Hoek van Holland, een omgeving van Den Haag, wordt steen en been geklaagd over een gaslucht. Met de Milieudienst Rijnmond, de DCMR, zouden al zeker 60 klachten zijn binnengekomen. Volgens de brandweer en de Milieudienst zou het gaan om mercaptaan, dat is een geurstof die wordt toegevoegd aan gas. Die zou dan afkomstig zijn van de Griekse olietanker Milos. Het havenbedrijf zegt dat het nog helemaal niet zeker is dat de geur daar vandaan komt en is een onderzoek aan boord van het schip gestart. Het ligt nu afgemeerd aan de petroleumhaven. De man die gisteren om het leven kwam bij een ongeluk op de Oudendijk in Strij is een man van 57 uit de Hoekse Waard, dat zegt de politie. Bij het ongeluk kwam de auto ondersteboven in het water terecht. De bestuurder overleefde dat niet. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk loopt nog, zegt een woordvoerder. De aanleiding voor de steekpartij in Hoek van Holland gisteravond was een ruzie in de relationele sfeer, dat zegt de politie. De verdachte is een jongen van 17, het slachtoffer een vrouw van 36. Wat de precieze band is tussen de twee, dat wil de politie niet zeggen, maar mogelijk zijn ze familie van elkaar. De vrouw is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In meerdere gemeenten in onze regio is het tekort aan stadswachten. Dat is direct te merken aan de handhaving, blijkt uit de rondgang van Rijnmond en de lokale omroepen. In Capelle is slechts 3/4 van de BOA's beschikbaar. Daar worden bijvoorbeeld geen zondagsdiensten meer gedraaid. En ook in Nissewaard en Gorkum zijn niet alle functies ingevuld. Ook Vlaardingen heeft sprake van een structureel capaciteitstekort, zegt de gemeente. Niet alle gemeenten krijgen een deel van de functies ingevuld. Dan gaat het bijvoorbeeld om Alblasserdam, de Hoekse Waard, Ridderkerk en Voorne aan Zee. Dat wil overigens niet zeggen dat daar geen keuzes gemaakt moeten worden op waar wordt op ingezet. Dan nog het weer bij ons in de regio. Vandaag af en toe zon, verder stevige regen en onweersbuien. Het wordt vandaag zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: De A16 Rotterdam richting Breda tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder 9 kilometer file door een ongeluk. 20 minuten vertraging, maar de weg is weer vrij. N69 Veldhoven Neerpelt 3 kilometer file bij de Belgische grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Hoek van Holland, een omgeving van Den Haag, wordt steen en been geklaagd over de gaslucht. Met de Milieudienst Rijnmond, de DCMR, zouden al zeker 60 klachten zijn binnengekomen. Volgens de brandweer en de Milieudienst zou het gaan om mercaptaan, dat is een geurstof die wordt toegevoegd aan gas. Die zou dan afkomstig zijn van de Griekse olietanker Milos. Het havenbedrijf zegt dat het nog helemaal niet zeker is dat de geur daar vandaan komt en is een onderzoek aan boord van het schip gestart. Het ligt nu afgemeerd aan de petroleumhaven. De man die gisteren om het leven kwam bij een ongeluk op de Oudendijk in Strij is een man van 57 uit de Hoekse Waard, dat zegt de politie. Bij het ongeluk kwam de auto ondersteboven in het water terecht. De bestuurder overleefde dat niet. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk loopt nog, zegt een woordvoerder. De aanleiding voor de steekpartij in Hoek van Holland gisteravond was een ruzie in de relationele sfeer, dat zegt de politie. De verdachte is een jongen van 17, het slachtoffer een vrouw van 36. Wat de precieze band is tussen de twee, dat wil de politie niet zeggen, maar mogelijk zijn ze familie van elkaar. De vrouw is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In meerdere gemeenten in onze regio is het tekort aan stadswachten. Dat is direct te merken aan de handhaving, blijkt uit de rondgang van Rijnmond en de lokale omroepen. In Capelle is slechts 3/4 van de BOA's beschikbaar. Daar worden bijvoorbeeld geen zondagsdiensten meer gedraaid. En ook in Nissewaard en Gorkum zijn niet alle functies ingevuld. Ook Vlaardingen heeft sprake van een structureel capaciteitstekort, zegt de gemeente. Niet alle gemeenten krijgen een deel van de functies ingevuld. Dan gaat het bijvoorbeeld om Alblasserdam, de Hoekse Waard, Ridderkerk en Voorne aan Zee. Dat wil overigens niet zeggen dat daar geen keuzes gemaakt moeten worden op waar wordt op ingezet. Dan nog het weer bij ons in de regio. Vandaag af en toe zon, verder stevige regen en onweersbuien. Tot vandaag zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is van de ANWB. Op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum met 6 kilometer file. Op de N69 Veldhoven-Neerpelt tussen Afrit Bergijk en de Belgische grens 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.
1: Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het havenbedrijf Rotterdam en de milieudienst DCMR stellen een onderzoek in naar de stankoverlast die vanochtend is ontstaan in Hoek van Holland en omgeving. Een Griekse olietanker zorgde daarvoor een indringende geur. Als de oorzaak een fout is van de bemanning, kan er een strafrechtelijke procedure komen, laat het havenbedrijf weten. De stank ontstond vermoedelijk door een combinatie van ruwe olie en uitlaatgassen van de tanker. Die versterken elkaar. Meer dan 75 mensen belden naar de milieudienst om te klagen over de stank. De brandweer heeft geen gevaarlijke concentraties gemeten. De verwachting is dat de stank de komende uren afneemt. De ministers van D66, VVD en CDA zijn nog altijd bij elkaar om te praten over de begroting. Ze hadden die vanochtend al moeten inleveren, maar er zijn inmiddels al 2 deadlines verstreken. De coalitiepartijen koersen nu aan op 6 uur vanmiddag, want dan staat een zogenoemde begrotingsraad op het programma, waarbij het voltallige kabinet de begroting voor volgend jaar moet goedkeuren. De 3 partijen worden het maar niet eens of ze steun zoeken over links of over rechts. 3 vrachtschepen van het Rotterdamse bedrijf Grona Shipping gaan in de verkoop. De BV's waarin de schepen zitten hebben vorige week uitstel van betaling gevraagd. Er liep een project met een charteraar en dat is mislukt. Volgens de eigenaar van de Grona Harrier, Raven en Kestrel is er inmiddels contact met een geïnteresseerde koper. De financiële problemen hebben volgens de eigenaar geen gevolgen voor de bemanning. De schepen liggen op dit moment in Lissabon, Gibraltar en West-Afrika. En een Zwitserse man van 43 zit vast voor de dodelijke schietpartij bij een rave dit weekend in Zürich. Bij het nachtelijke feest in de stad Aarau zijn schoten gelost. Een vrouw van 22 kwam daarbij om het leven. 5 jongeren raakten gewond. De politie van Aarau vermoedt dat de schutter alleen handelde. Maar waarom hij begon te schieten is nog altijd onduidelijk. De Zwitserse politie geeft verder geen details. Het weer vanmiddag nog kans op een regen- of onweersbui. We zien ook af en toe de zon, het is 20 graden. Vanavond is nog een enkele bui. In de loop van de nacht wordt het op de meeste plekken droog en koelt het af naar 14 graden. Morgen heel ander weer dan vandaag met zon. Beetje stapelbewolking, blijft droog. Het wordt morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. CDA-corrivee Elko Brinkman is overleden. De oud-minister en CDA-leider was ziek, zo laat zijn familie weten. Brinkman was geboren in Dirksland, maar zijn familie verhuisde al snel naar Harningsveld-Giessendam, waar hij zijn jeugd doorbracht. Brinkman studeerde en werkte aan de VU in Amsterdam. Daarna kwam hij in de politiek terecht. Brinkman was in de jaren 80 minister in de eerste twee kabinetten van Ruud Lubbers en vervolgens fractieleider van het CDA. Hij zou lijsttrekker worden en Ruud Lubbers opvolgen, maar die trok zijn steun voor Brinkman in. Daarna verliet Brinkman de politiek en ging hij onder meer de bouw in. Van 2011 tot 2019 zat hij in de Eerste Kamer. Elko Brinkman was 78 jaar. Het havenbedrijf Rotterdam en de Milieudienst DCMR stellen een onderzoek in naar de stankoverlast die vanochtend is ontstaan in Hoek van Holland en omgeving. Een Griekse olietanker zorgde daarvoor een indringende geur. Als de oorzaak een fout blijkt van de bemanning, kan er een strafrechtelijke procedure komen, laat het havenbedrijf weten. De stank ontstond vermoedelijk door een combinatie van ruwe olie en uitlaatgassen van de tanker. Die versterken elkaar. Meer dan 75 mensen belden naar de Milieudienst om te klagen over de stank. De brandweer heeft geen gevaarlijke concentraties gemeten. Drie vrachtschepen van het Rotterdamse bedrijf Grona Shipping gaan in de verkoop. De BV's waarin de schepen zitten hebben vorige week uitstel van betaling gevraagd. Er liep een project met een charteraar in. Dat is mislukt. Volgens de eigenaar van de Grona Harrier, de Raven en de Kestrel is er inmiddels contact met een geïnteresseerde koper. De financiële problemen zouden geen gevolgen krijgen voor de bemanning, zegt de eigenaar. De schepen liggen op dit moment in Lissabon, Gibraltar en West-Afrika. En dierenzorgcentrum Louterbloemen in Dordrecht roept op om ook de dierenambulance toestemming te geven om bij spoed over de Baanhoekbrug te mogen rijden. Het centrum verzorgt niet alleen in Dordrecht de acute zorg voor dieren, maar ook in de rest van de Drechtsteden. En doordat de haven de dierenambulance nu niet over de brug mag, duurt het erg lang voor dieren aan de overkant van de Merwede geholpen kunnen worden. Veel mensen klagen over de aanrijdtijden van de dierenambulance, zegt Louterbloemen tegen RTV Dordrecht. Het weer. Vanmiddag kans op een regen- of onweersbui. We zien ook af en toe de zon. 20 graden is het. Vanavond nog een enkele bui, maar in de nacht wordt het vrijwel overal droog. 14 graden wordt het dan. Morgen hebben we heel ander weer dan vandaag met veel meer zon. Stapelbewolking blijft droog en het wordt dan 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dennis Mooi van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel heb je 10 minuten vertraging. En de A17 Dordrecht-Roosendaal tussen Zevenberg en Standaarbuiten 5 minuten extra. Dat komt door opruimwerk. Ook 5 minuten vertraging op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West. Na 59 naar Den Bosch tussen Maden en Knooppunt Hooipol. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

0: ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch doe je er een klein kwartiertje langer over tussen Culemborg en Zaltbommel. A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de knooppunt Ridderkerk heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Terechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Maurice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De ondernemersraad van vervoersbedrijf RET vreest voor het einde van de conducteur op de tram. De OR reageert op een proef met QR-codes in 2 trams van de RET. Reizigers kunnen via de QR-codes de RET laten weten als ze zich onveilig voelen. Het gaat om trams waarop niet altijd meer een conducteur mee rijdt. De proef duurt 6 maanden. De RET zegt dat het experiment vooral is bedoeld als aanvulling op de conducteur. Het aantal stankklachten in Hoek van Holland en omgeving is opgelopen naar 87, laat de Milieudienst weten. Vanochtend hing er ineens een olie- of gaslucht die te ruiken was tot in Naaldwijk. Gedacht werd dat er een schip illegaal het ruim had ontgast. Maar de stank bleek afkomstig van een vermenging van de lucht van ruwe olie en uitlaatgassen op een Griekse olietanker. De lading is overgepompt en inmiddels lijken er geen nieuwe klachten meer bij te komen, zegt de Milieudienst. Het havenbedrijf Rotterdam en de Milieudienst onderzoeken nog wat er is gebeurd en of er iemand iets te verwijten valt. CDA-corrivé Elko Brinkman is overleden. De oud-minister, CDA-leider, was ziek, zo laat zijn familie weten. Brinkman werd geboren in Dirksland, maar zijn familie verhuisde al snel naar Hanningsveld-Giessendam, waar hij zijn jeugd doorbracht. Brinkman studeerde en werkte aan de VU in Amsterdam en daarna kwam hij in de politiek terecht. Brinkman was in de jaren 80 minister in de eerste 2 kabinetten van Ruud Lubbers en vervolgens was hij fractieleider van het CDA. Hij zou lijsttrekker worden en Ruud Lubbers opvolgen, maar die trok zijn steun voor Brinkman in. Daarna verliet Elko Brinkman de politiek en ging hij onder meer de bouw in. Van 2011 tot 2019 zat hij ook in de Eerste Kamer. Elko Brinkman was 78 jaar. En het Sound of Music Museum in Oostenrijk, dat over 2 weken opengaat, heeft 3000 spullen in zijn collectie die afkomstig zijn van een Schiedammer. In het museum in Salzburg krijgt de Schiedammer ook een eigen zaal, zo vertelt hij aan Omroep 2. Roger Pluim is al sinds zijn 11e in de ban van de bekende musicalfilm. Sindsdien heeft hij alles verzameld wat hij over de film te pakken kon krijgen, van boeken tot grammofoonplaten, dvd's, cd's tot laserdiscs in alle denkbare talen. Hij schat dat hij 20.000 spullen heeft. Het meeste heeft hij dubbel. Dus hij denkt dat er ook wel een keer een expositie in Schiedam in zit. Zo laat hij aan Omroep 2 weten. Het weer. Het kan vanmiddag en vanavond nog regenen. Onweersbuien is ook mogelijk. Het is 20 graden vannacht en koelt het af naar 14 graden. Is het ook droog. Morgen hebben we ander weer dan vandaag. Met zonnige periode, stapelbewolking, droog. En dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A16 Breda Rotterdam doe je er tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: zuiden van het land staat 75 kilometer file. De A16 van Breda naar Rotterdam doe je er 10 minuten langer over tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk. En de A27 naar Breda is tussen Lexmond en Werkendam een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM, jouw stad, jouw radio.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meveren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een portiekflat in Vlaardingen is iemand neergestoken. Dat gebeurde aan de Johannes Mulderstraat. De man is door de brandweer uit het huis op de tweede etage getakeld. Ook moest de traumahelikopter eraan te pas komen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding is geweest voor de steekpartij in Vlaardingen kan de politie nog niet zeggen. Er is ook nog niemand opgepakt. Een orgel- en pianoleraar uit Werkendam, die wordt verdacht van het misbruiken van 4 leerlingen, krijgt een psychologisch onderzoek. De 42-jarige man stond vandaag voor het eerst voor de rechter. Nou, nu blijkt zit de man nog in zijn proeftijd van een eerdere veroordeling. Volgens justitie heeft hij 4 minderjarige leerlingen misbruikt en een van hen was nog maar 11. De rechter heeft zijn hechtenis verlengd. Wanneer de zaak verder gaat is nog niet bekend. De orgelleraar was eerder muzikaal leider van een symfonisch ensemble in Kapel aan de IJssel. En ook leidde hij een koor in Noordeloos. De ondernemingsraad van vervoersbedrijf RET vreest voor het einde van de conducteur op de tram. De OR reageert op een proef met QR-codes in 2 trams van de RET. Reizigers kunnen via de QR-codes de RET laten weten als ze zich onveilig voelen. Het gaat om trams waarop niet altijd meer een conducteur mee rijdt. De proef duurt 6 maanden. De RET zegt dat het experiment vooral is bedoeld als aanvulling op de conducteur. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met half oktober dicht voor auto's en zwaar verkeer. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. De scheuren zijn onder meer ontstaan door veroudering. En het komt door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks gaan er zo'n 15.000 voertuigen over de brug tussen Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. Het verkeer moet de komende 6 weken omrijden via de Oosterscheldekering. Fietsers en bromfietsers kunnen nog wel over de Zeelandbrug. Het weer vanavond en vannacht is nog kans op een bui, maar in de nacht wordt het weer droog. Het is 14 graden vannacht. Morgen dan hebben we heel ander weer dan vandaag. Met zon, stapelbewolking, droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Dat geldt ook voor de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. En A59 van Den Bosch naar Zierikzee voor knooppunt Hooipolder ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Voormalig premier Jan-Peter Balkenende herinnert partijcorrivé Elko Brinkman als een warme persoonlijkheid. Ook was hij evenwichtig en redelijk, vindt Balkenende.
2: Ook na de moeilijke tijd in 1994 heeft nooit naderhand ook daar moeilijk over gedaan. Hij had echt iets met het land, met de partij. Hij was altijd waardig en een ontzettend fijne persoonlijkheid.
1: Balkenende verwijst naar het moment dat Brinkman Ruud Lubbers zou opvolgen als partijleider en daarmee mogelijk als premier. Maar Lubbers trok de steun voor Brinkman in en die verliet daarop voor in ieder geval een tijdje de politiek. Brinkman overleed na een kort ziekbed. Brinkman werd geboren in Dirksland, maar zijn familie verhuisde al snel naar Hanningsveld-Giessendam, waar hij zijn jeugd doorbracht. Brinkman was in de jaren 80 minister in de eerste twee kabinetten van Lubbers en daarna fractieleider van het CDA. Elko Brinkman was 78 jaar. D66, VVD en CDA zouden dicht bij een akkoord zijn, zeggen bronnen rond het kabinet tegen de NOS. De drie coalitiepartijen onderhandelen al de hele dag over de begroting voor volgend jaar. De raming had vanochtend al ingeleverd moeten zijn, maar de deadline is steeds verschoven. Ze moesten er vandaag wel uitkomen, want de stukken moeten uiterlijk vanavond naar de Raad van State. Wat de partijen hebben afgesproken is nog niet bekend. En het ziet er naar uit dat de fluittoon die sinds een paar maanden is te horen in de buurt van de Euromast afkomstig is van de Euroscoop, de lift in de top van het gebouw in Rotterdam. Frans Bezemer van de Milieudienst houdt nog wel een slag om de arm, want er is meer onderzoek nodig.
3: Het is wel zo dat we nog steeds ook wel rekening houden met andere bronnen. Hè? Omdat ja, het is een heel druk deel van de stad. Het is heel moeilijk te lokaliseren. En je ziet ook die reflecties tussen de gebouwen, die kunnen ervoor zorgen dat eigenlijk de bron heel moeilijk meer te vinden is.
1: De eerste klachten kwamen binnen in juni en gingen door na de renovatie van de Euromast. Afgelopen weekend kwamen... nog 150 klachten binnen over de fluittoon in de omgeving van de Euromast in Rotterdam. Het weer vanavond is nog kans op een enkele bui. In de loop van de nacht wordt het dan op de meeste plekken droog. 14 graden is het dan. Morgen hebben we een dag die er heel anders uitziet dan vandaag. Met periode met zon, stapelbewolking, droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
11: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Flashback.
11: Drechtstad FM.
12: Ken je dat gevoel? Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Wedden dat je naar Flashback zit te luisteren?

Jolene. Plaatje om mee te beginnen. Natuurlijk om, vanwege het feit dat Dolly ons verliet vorige week op 80-jarige leeftijd. Dan kan je er gewoon niet omheen om een van haar grootste hits tegen horen te brengen in Flashback. Tot 9 uur vanavond gaan we dat doen overigens. De mooiste en leukste gouden oude plaatjes met voornamelijk die uit de jaren 70 en 80. En daar hoort ook deze bij van Level 42 en Lessons in Love.

42 en de Lessons in Love. Het is vandaag ook weer een bijzondere dag. Niet alleen dat het de laatste dag van de maand is, 31 augustus, the day that music died. Maar verder is het ook nog de Eat Outside Day. Ja, lekker buiten eten op het terrasje. Het is toevallig weer even droog vandaag.

De Long Train Running, blaadje uit 1973 natuurlijk. Het staat er eentje van de Doobies, oftewel de Doobie Brothers op jouw radio. Atos RTV en de rest staat FM. Straks om half, dan gaan we even vertalen. Dat doen we vandaag met een plaatje uit 1968, even geleden. Voordat het zover is, nog de drie zusjes Pointer.

En dat gaat zo automatisch hè, bij de Pointer Sisters. Je hoorde hem, een bladje uit 1984. Even tijd voor een rustig momentje in de show. Zo'n 10 minuten voor 19:30. Prachtige single van Elton John. En dat heet Sorry Seems to Be the Hardest World.

in dat kleine café aan de haven. Je hoorde Pierre Cartner in zijn hoedanigheid van de vader des vaderlands, vader Abraham. Dat brengt ons op 19:30 op de klok hier in de studio van Dreigstad FM en Atos RTV. Tijd voor de vertaling van deze week, de doorsnijding van het eerste uur. We gaan naar 1968. Hoe dichterbij je komt, hoe beter je eruit ziet, schatje. Hoe beter je eruit ziet. Hoe meer ik je wil. Als je je glimlach aanzet, voel ik mijn hart wild worden. Ik ben als een kind met een gloednieuw speeltje. En ik krijg het zoetste en liefste gevoel om van je te houden. Hoe warmer je kus, hoe dieper je mij raakt, schatje. Hoe dieper je aanraking, hoe meer je me opwindt. Het is meer dan ik kan verdragen, meisje. Wanneer je mijn hand vasthoudt, ik voel me zo geweldig dat ik zou kunnen huilen. Hoe groter jouw liefde, hoe sterker jij mij vasthoudt, schatje. Hoe sterker je houvast. Hoe meer ik je nodig heb. Met elke dag die voorbij gaat, hou ik meer van je. In elk opzicht. Ik ben verliefd om het te blijven. En ik wil zeggen, ik krijg het liefste gevoel, schatje. Lieverd, het zoetste, liefste gevoel dat ik van je hou.

0: De vertaling van deze week. Jackie Wilson en I Get the Swedish Feeling. Platje uit 1968. En het werd overigens in 1987 ook nog eens een keer netjes uitgebracht. Het is vandaag overigens wel 31 augustus. Oftewel 26 jaar geleden. Want dan mag het wel weer een keertje zo'n Veronica jingle, hè?
1: Super hip one, hip one, hip one.

hoorde The Corrs en Breathless. En ik zei het al, 31 augustus, 26 jaar geleden, was het alweer 50 jaar. Nee, hoe was het ook alweer? We zitten nu op 52 jaar geleden dat het stopte. En omdat het dan die zeezenderdag is, dat kunnen we nog wel eentje doen uit die zeezendertijd. Ook zo'n leuke.

zo geinig. We hebben dit paar gedaan omdat het 31 augustus is. Zeezenderdag door de eeuwen heen. 2 jaar geleden deden we het een dag lang hier bij Drechtstad FM. Wie weet als ze 55 jaar zijn dan het nog een keer doen. Maar dan zal het zijn als streekomroep.

De Dolly Dots en STOP, oftewel Stop, een platje uit 1982. Deze komt uit 1990. Een decennium waar we niet zo heel veel van draaien. Maar deze is wel leuk. Wilson Phillips en Hold On.

Wilson Phillips en Hold On. We gaan op naar het tijd zijn van 8 uur. En dat doen we zometeen met Racy en Some Girls. Maar voordat het zover is nog, Nick Hershow. Die wil de zon niet onder laten gaan.

0: ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Dierenzorgcentrum Louterbloemen in Dordrecht roept op om ook de dierenambulance toestemming te geven om bij spoed over de Baanhoekbrug te mogen rijden. Het centrum verzorgt niet alleen in Dordrecht acute zorg voor dieren, maar ook in de rest van de Drechtsteden. En doordat de dierenambulance nu niet, net als andere hulpdiensten wel, over de brug mag, duurt het erg lang voor dieren aan de overkant van de Merwede geholpen kunnen worden. Veel mensen klagen over de aanrijdtijden van de dierenambulance sinds de renovatie van de Papendrechtse brug, zo zegt Louterbloemen tegen RTV Dordrecht. D66, VVD en CDA zijn het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. De drie coalitiepartijen hadden daar de hele dag voor nodig. Meerdere deadlines zijn verschoven. Niet fraai, erkent ook minister Van Wil.
1: Niemand is trots op dit proces, niemand is er blij mee. En voor de uitschaling van de politiek is het ook niet fraai. Nou, dat zegt dat het ontzettend moeilijk is om met een minderheid, zeker op besluitvormende momenten zoals dit, bij een begonnen begroting, om te komen tot overeenstemming, maar ook tot meerderheden. Maar ja, dat ontslaat dus niet van de plicht om het wel te proberen.
0: Vanavond komen de ministers eerst bijeen om de deal te bespreken. Daarna krijgt de Raad van State de plannen onder ogen om er advies over uit te brengen. Wat de drie partijen precies hebben afgesproken is niet bekendgemaakt, maar er zou voor ieder wat wils in zitten, zeggen ingewijden. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met half oktober dicht voor auto's en zwaar verkeer. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. De scheuren zijn onder meer ontstaan door veroudering en het komt door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks gaan er zo'n 15.000 voertuigen over de brug tussen Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. Het verkeer moet de komende 6 weken omrijden via de Oosterscheldekering. Fietsers en bromfietsers kunnen nog wel over de Zeelandbrug. Het weer vanavond, nog een enkele bui. In de loop van de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Temperatuur 14 graden. Morgen hebben we een flinke weersverbetering. Met zon, stapelwolken, droog en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: Flashback.
1: Drechtstad FM.
2: Ken je dat gevoel? Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Wedden dat je naar Flashback zit te luisteren?
3: Oh.

plaatje in het tweede uur, 1962. The Good Luck Charm, je hoorde Elvis Presley op je radio. Sexy thing, sexy thing. Ook leuk, 1975. Tot 9 uur zijn we bij je met die leuke gouden oude plaatjes. Straks om kwart over doen we de verjaardagen. En om 8:30 de weekjes en de feitjes. We sluiten hem weer af met die remixes. Eerst deze van Hot Chocolate. En you, sexy thing. Ik neem je mee naar het jaar 1975.

altijd een lekker plaatje om te draaien. Deze van Hot Chocolate. Je hoorde You Sexy Sing. En dat thing, dat ging terug naar het jaar 1975. Eind jaren 80, Nederlandstalig. Ik kwam hem tegen zoekend naar een Nederlandstalig plaatje. En ik kwam hem nou toch weer eens draaien. Die nieuwe Yves Berendsen, Verlangen. Ja, die is te nieuw, dus dat kan niet. Gaan we omheen, doen we niet. Maar deze, die komt recht uit het hart. En of we nou links gaan of rechts gaan, het is een splitsing.

0: van deze week. 31 augustus door de eeuwen heen. En we starten in 1912 met Dolf Brouwers. Een Nederlandse zanger en komiek. Overleed in 1997. Buddy Holly, ook jaren vandaag, 1939 geboren. Jerry Ellison, een Amerikaanse drummer van The Crickets. En Buddy Holly, zo moet ik het zeggen. Dan de eerste zanger Van Morrison, werd geboren op 31 augustus 1945. 3 jaar voor Rudolf Schenker, een Duitse gitarist van de Scorpions, 1948 dus. En Anthony Thistlethwaite, 1955, dat is een Engelse multi-instrumentalist van The Waterboys. 1957, 2 keer tot besluit. 1 keer Gina Shock, Amerikaanse drumster van The Goo Goos. En de laatste in dit rijtje is Jenny McCown, een Engelse zangeres van The Bell Stars. Dan naar de draaitip van vandaag. Anthony, oftewel Anto Thistlethwaite, werd geboren in Lutterworth in Leicester. En dat ligt in Engeland. Het is een multi-instrumentalist en het best bekend als een van de medeoprichters samen met gitarist Mike Scott van de folkgroep The Waterboys. Na een jaar rondtrekken met zijn tenorsaxofoon in de straten van Parijs als straatmuzikant besloot hij in 1980 weer terug te gaan naar Engeland. Waar hij in 1981 wordt opgemerkt door Mike Scott, die met hem wil samenwerken aan zijn nieuwe album. Het resultaat verschijnt onder de naam The Waterboys. Een naam die afkomstig is van het Lou Reed nummer The Kids. De eerste single die uitgebracht wordt is A Girl Called Johnny. En is een eerbetoon aan de Amerikaanse zangeres Patti Smith. De draaitip van vanavond en tevens grootste hit van The Waterboys is afkomstig van het in 1985 uitgebrachte derde album This Is The Sea. In Nederland kwam het nummer in de Nederlandse top 40 op 18 januari 1986 op nummer 36 binnen. Stond 7 weken in de hitparade met als hoogste notering nummer 21. Ik moet even gauw naar links kijken of ik zo 1, 2, 3 dat zie. Even kijken. Ik zie hem er niet bij. Dat is hallo gedaan. Want even nieuw. Doen we gewoon een Veronica-singeltje ervoor. Omdat het dan de draaitip van vandaag is in het kader van de Zeezenderdag. Ik heb er één gevonden die er wel bij past. Komt-ie hoor.
1: De klapper van de week.

hoorde bij de verjaardagen van deze week. Gedateerd op 31 augustus door de eeuwen heen. Je hoorde de Waterboys en The Hall of the Moon. En het is uit 1985. Het dingetje wat ik ervoor wilde zetten kon ik niet vinden. En daarna zag ik hem dus even ertussendoor gegooid. Niet zoals het hoort, maar het was wel leuk. The Brotherhood.

0: Flashback. Flashback.
1: Pretend you're happy when you're
0: alleen maar de goede platen van toen. De goede platen van toen. Muziek van toen. Met Peter van Leijden op maandagavond tussen 7 en 9.

0: Ja, het is bijna 8:30, dus het klopt wel.
1: Flashback.
0: Dan zal er mij er eens bij pakken. Dan gaan we het hebben over de weetjes en de feitjes. Gerateerd op 31 augustus door de eeuwen heen. En dan starten we in, even kijken, 1888. Ja, best even geleden. De seriemoordenaar Jack the Ripper slaat voor het eerst toe. Hij vermoordt Mary Ann Nichols. Wie deze onbekende man die van de politie de naam Jack the Ripper kreeg, nou eigenlijk was, is nooit achterhaald. Er is nooit iemand voor de in totaal 5 moorden opgepakt. Dan gaan we naar 1911. Anthony Fokker, bekende naam voor het Papendrechtse, maakt boven Haarlem de eerste vlucht met zijn eendekker, de Spin 3. Oftewel, hij had al een paar versies gehad. 1913 dan, oprichting van de Philips Sportvereniging. De Philips Sportvereniging, waar staat dat voor? Oh, dat zijn die lampjes. Ja, ja, ja. Voetbal is één van de 19 sporttakken van PSV. En ze doen weer lekker mee. In de Galgenwaard. 1-5 of 1-6, wat was het? Goed, 1913 dan de oprichting. Die hebben we net gehad. Bij de les blijven verleiden. 1940, de eerste uitgave van het weekblad Vrij Nederland. In een oplage van 1000 exemplaren. En dan 1972, want de Nederlandse judoka Wim Ruska behaalt zijn eerste gouden medaille op de Olympische Spelen in München door in de finale de Rus Vitaly Kuznetsov te verslaan. En dan 1974, ja, eerder al in het programma gezegd, hè. The Day That Music Died. De zeezenders Radio Veronica, Radio Noordzee Internationaal en Radio Atlantis stoppen noodgedwongen met uitzenden. En we draaiden ook nog een dingeltje om Caroline. Caroline zendt nog steeds uit. Niet meer illegaal als piraat, maar nog wel vanaf de boot en vanaf het water. En je kan er naartoe en krijg je een ontleiding. Dan 1987. De videoclip bij de single Bad van Michael Jackson gaat op de Amerikaanse omroep CBS in première. Dezelfde dag wordt het album Bad uitgebracht. De verkoop is relatief teleurstellend, want van de LP worden 13 miljoen exemplaren verkocht. Van Michaels vorige album Thriller zijn in 1983 wereldwijd 35 miljoen stuks over de toonbank gegaan. Dan gaan we naar 1990. In Berlijn ondertekenen de twee Duitslanden het eenwordingsverdrag, waardoor beide staten op 3 oktober weer één staat worden. Ook in Nederland een feestdag, hè? Leidens ontzet. 3 oktober 1574. De Spanjaarden verjaagd door de geuzen. Een beetje geschiedenis op de radio, hè? Is goed voor de ICE-norm. Hè? Is te laat? Waarom is dat te laat? Oh, geldt dat alleen ook? Oh ja? Ja, dan kunnen we dit ook wel weglaten. Kijk, muziek draaien. Nee, oké. 1997 dan. Diana Spencer, de ex-vrouw van kroonprins Charles van Groot-Brittannië, komt samen met haar vriend Dodi Al-Fayed om het leven bij een auto-ongeluk in een tunnel in Parijs. We herinneren ons de beelden. 1998, Madonna start zonder succes. Een kort geding om te proberen te voorkomen dat de YMCA een wolkenkrabber bouwt naast Lincoln Center in New York. Madonna beweert dat de nieuwbouw een gevaar vormt voor haar en haar dochter. Als argument voert de zangeres een recent incident bij een renovatie op Times Square aan, waarbij een steiger is ingestort. Dat is ook voor het eerst dat men mijn muziekje tekort is. Het is wat te lullen tussendoor. Nou ja, goed. 2005, Noordzee 100.7 FM wordt omgedoopt in Q Music. 2010 dan, Manour El Hamdoui maakt de 50.000ste eredivisietreffer ooit. En de laatste, 2019. Vandaag is bekendgemaakt dat warenhuisketen Hudson's Bay in Nederland eind van dit jaar al haar filialen gaat sluiten. 1400 medewerkers moeten op zoek naar een nieuwe baan. Draaitip van vandaag, onderaan het lijstje. 1 uit 1965, 1980, ABBA, The Winner Takes It All, maar niet 65. Ik denk, die doen we ook niet zo vaak. Hier zijn de Beatles en

Beatles uit 1965, geboren bij de weetjes en de feitjes van deze week. En dat heette Help. Nou, even je haar losgooien en even headbangen. Mag van mij best wel. Het geluid, denk aan de buren, maar deze moet je wel hard horen. Queen and Tie Your Mother Down.

Je hoorde Status Quo en Down Down. En daarvoor Queen en Tie Your Mother Down. Even lekker. Even lekker met je haar los. En de boksen wat harder. Even lekker aan de gang. Deze is van Garish Gang. Hij heet Knock Me Out. En hierna Macho en I'm a Man. De 12 inches van vanavond. Het is 20:43 op de klok. Volgende week maandag tussen 7 en 9. Dan is het ook alweer september. Dan zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering van Flashback. Misschien wel dan een plaatje van EWF. September. Komt zomaar boven. Volgende week de playlist maken en dan ben ik weer vergeten. Maar wie weet, zometeen aan deze zijde van het water. JW op de radio.

0: 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Dierenzorgcentrum Louterbloemen in Dordrecht roept op om ook de dierenambulance toestemming te geven om bij spoed over de Baanhoekbrug te mogen rijden. Het centrum verzorgt niet alleen in Dordrecht acute zorg voor dieren, maar ook in de rest van de Drechtsteden. En doordat de dierenambulance nu niet, net als andere hulpdiensten wel, over de brug mag, duurt het erg lang voor dieren aan de overkant van de Merwede geholpen kunnen worden. Veel mensen klagen over de aanrijdtijden van de dierenambulance sinds de renovatie van de Papendrechtse brug, zo zegt Louterbloemen tegen RTV Dordrecht. D66, VVD en CDA zijn het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. De drie coalitiepartijen hadden daar de hele dag voor nodig. Meerdere deadlines zijn verschoven. Niet fraai, erkent ook minister Van Wil.
2: Niemand is trots op dit proces, niemand is er blij mee. En voor de uitschaling van de politiek is het ook niet fraai. Nou, dat zegt dat het ontzettend moeilijk is om met een minderheid, zeker op besluitvormende momenten zoals dit, bij een grond de begroting, om te komen tot overeenstemming, maar ook tot meerderheden. Maar ja, dat ontslaat ons niet van de plicht om het wel te proberen.
1: Vanavond komen de ministers eerst bijeen om de deal te bespreken. Daarna krijgt de Raad van State de plannen onder ogen om er advies over uit te brengen. Wat de drie partijen precies hebben afgesproken is niet bekendgemaakt, maar er zou voor ieder wat wils in zitten, zeggen ingewijden. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met half oktober dicht voor auto's en zwaar verkeer. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. De scheuren zijn onder meer ontstaan door veroudering en het komt door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks gaan er zo'n 15.000 voertuigen over de brug tussen Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. Het verkeer moet de komende 6 weken omrijden via de Oosterscheldekering. Fietsers en bromfietsers kunnen nog wel over de Zeelandbrug. Het weer vanavond, nog een enkele bui. In de loop van de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Temperatuur 14 graden. Morgen hebben we een flinke weersverbetering. Met zon, stapelwolken, droog en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Jan Willem Huisman.
1: Terechtstad FM.
2: Een hele goede avond, Freddy en Wee. We zijn vanavond even niet met z'n twee. Maar dat mag de pret niet drukken, want ik heb weer een bomvolle uitzending voor je klaarstaan. Jan Willem Huisman is zijn naam en tot 10 uur mag ik je gastheer zijn. En we gaan er vanavond over hebben. Nou, we hebben veel autonieuws. Er komt onder andere de Spare Rib Drive er weer aan. Daar praat ik je zo meteen over bij. Net als de Riverside Car Classic. Die staat ook weer op het punt van beginnen. Daarbuiten maakt de regen plaats voor feest tijdens het zomeravondconcert in de muziektent. En is er een scooterbestuurder gewond geraakt na het uitwijken voor een afslaande fietser op de Hoge Dijk. En dat is op Papendrecht, in Papendrecht moet ik zeggen. Kortom, een bomvolle uitzending. Natuurlijk heb ik ook heel veel lekkere muziek voor je uitgezocht. Als eerste hadden we Love Sensation, je hoorde Madonna. En dit is Britney Spears. Dit is Oops, I Did It Again.

0: Sarah, je hoorde Hurt Me.
1: Fred en JW's nieuwsitem.
0: Op de Hoge Dijk tegenover het politiebureau in Papendrecht is vandaag om ongeveer 5:30 een scooterrijder gewond geraakt bij een ongeval. De jonge man moest uitwijken voor de fietser die linksaf sloeg zonder dit aan te geven. De scooterrijder probeerde de fietser te ontwijken, maar kwam hierdoor ten val en maakte een flinke schuiver. Hij liep schaafwonden op aan zijn handen en uit last van zijn linker enkel. Ook raakte zijn broek flink beschadigd en liep de scooter ook behoorlijke schade op. De ambulance kwam ter plaatse om zich over de jonge man te ontfermen. Zijn enkel werd gespalkt en daarna is hij voor verder onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis. De scooter wordt later vanavond door zijn ouders en familie opgehaald. Maar het is wel echt een behoorlijke klapper geweest. Dus zie je maar hoe belangrijk het ook is om even je hand uit te steken. Ook als je op de fiets zit, om even richting aan te geven. Dat scheelt een hoop leed voor een ander. Hopelijk valt het met de schade voor de jonge man mee. We gaan nog even lekker wat muziek draaien. Deze is van Louis Capaldi. Dit is Stay Love, jouw favoriete lokale oproep. En het is nog steeds de Rechtsstad. Even.

editieplaat van de Spare Rib Drive. Wat ooit begon als een spontane actie onder vrienden is uitgegroeid tot een jaarlijks evenement met een goed doel en met een liefde voor bijzondere auto's. Net als vorig jaar gaat de opbrengst ook dit jaar naar Stichting Voor Sarah. Om ongeveer 9 uur 's ochtends verzamelen de deelnemers zich bij het Postillon Hotel in Dordrecht. En de brunch die begint om 9:30 en is om ongeveer 11 uur afgelopen. Want dan gaat de tour van start. Tijdens de vorige edities had Cas Kunst, de oprichter van Stichting Lichtpuntjes op Wielen, zelf de eer om de tour te openen. Dit jaar komt er een gepaste verandering in. Wethouder Margaret Stolk zal om ongeveer 10:30 de openingshandeling verrichten. De zorgvuldig uitgezette route voert ook dit jaar door mooie binnenwegen. In verband met de afgesloten Papendrechtse brug gaat de stoet via de Zwijndrechtse brug richting Goeree-Overflakke in Schouwen-Duiveland. De tussenstop, die ongeveer om 2:00 's middags gepland staat, is bij restaurant De Grevelingen. Ook de traditionele loting vindt daar dit jaar plaats. Om ongeveer 3:30 zet de stoet zich weer in beweging. Via Noord-Brabant en de Hoekse Waard rijdt de groep richting de Kiltunnel. De route eindigt opnieuw bij het Postillon Hotel, waar om ongeveer 6:00 het uitgebreide buffet met onder andere dus de welbekende spareribs en allerlei andere lekkernijen klaar zullen staan. De deelnemers kunnen rekenen op een goed georganiseerde dag. En het is dus ook voor kijkers mogelijk om op deze punten te staan. Dus ongeveer om 8:30 of om 9:00 's ochtends ben je van harte welkom bij het Postillon Hotel om te kijken. Om 6:00 's avonds komen ze ongeveer terug. En heb je nog zin in een iets langere rit, dan ben je ook van harte welkom om ongeveer 2:00 bij restaurant Grevelingen naar hele mooie auto's te komen kijken. Ik heb nog wat muziek voor je klaarstaan. Dit is Teddy Swims, dit is Mr. Know It All.

0: song could ever say.
1: Olivia Rodrigo, you are the stupid song.
2: Fred en JW's nieuwsitem.
1: En we blijven een beetje in het autonieuws, want liefhebbers van klassieke auto's kunnen zich ook op zaterdag 19 september weer vergapen aan tientallen bijzondere auto's. En ditmaal tijdens de Riverside Car Classic. Voor de 8e editie staan maar liefst 38 klassiekers aan de start, verdeeld over maar liefst 24 merken. De organisatie verwelkomt daarnaast 12 nieuwe deelnemers en 15 auto's die niet eerder aan de Riverside Car Classic meededen. Met maar liefst 38 klassieke auto's verschijnen er aan de start van de toertocht. Een aantal waar de organisatie trots op is. Het mooie is dat we daardoor 12 geheel nieuwe deelnemers mogen begroeten en dat er 15 nieuwe auto's meedoen. Dit jaar zien we maar liefst 24 merken, wat een heerlijk gevarieerd deelnemersveld betekent. De publieksjurering, de mooiste klassieker, is er ook weer helemaal klaar voor. En die is dit jaar in actie voor kinderen tussen de 8 tot en met 13 jaar. Die kunnen zich inschrijven voor een rondje in een klassieker. De voorzitter van de organisatie, dat is Harry Eskes, die zegt vervolgens dat het vreemd klinkt. Maar ze hebben 15 nieuwe auto's. Niet nieuw, maar nieuw voor de Riverside. Daarnaast zijn er 12 nieuwe deelnemers. Dat is echt fantastisch. En het leuke is dat 8 edities dat de klassieke bezitters inmiddels weten te vinden. Of het komt omdat ze naast deze wedstrijd met roadbooks met vragen de route ook met GPS-formaat aan kunnen bieden. Nou ja, wie weet, want dat is eenvoudiger. Maar in het hart hebben ze er toch liever een wedstrijdvariant van. Want ja, dan is het toch een beetje een wedstrijdgevoel wat erbij komt kijken. Dat ze kwalitatief mooie auto's trekken blijkt omdat één inschrijver weer afviel. Na plots te zijn ingeloot voor een prestigieuze rit naar Goodwood in de UK. Dat is ook een autofestival. Ook kan het publiek wederom nu bij de start en finish hun mooiste klassieker van 2026 kiezen. De start is dit jaar in ieder geval bij Amers Cooper aan de Laan van de Verenigde Naties in Dordrecht. De auto's komen daar vanaf 8:30 aan en de eerste start om 10:00. De finish is ongeveer verwacht om 3:15 op het Van Eesterplein. Dat is op de wijk Stadspolders. Inschrijven voor Classics en Kids kan vanaf 5 tot en met 14 september. En dat kan bij restaurant El Bonito. Ook aan het Van Eesterplein in Dordrecht. Voor kinderen tussen de 8 en 13 jaar die een ritje in een klassieke auto willen maken. Wat een fantastisch mooi evenement. Wij draaien nog wat muziek. Dit is Tom Brennan. Dit is haar Brechtstad.

0: Som jeg hoorde, jij hoorde. Free for another day.
1: Fred en JW's nieuwsitem.
0: Het laatste item van vanavond. Het zag er vrijdagavond nog een beetje somber uit. Maar na het zware regen kon het zomeravondconcert in de muziektent in Papendrecht niet dwarsbomen. Toen de band Innocent om 8 uur 's avonds de eerste klank inzette, was het droog. En stroomde het plein vol met muziekliefhebbers. Het zag er achterlopen vrijdagmiddag dus echt niet het best uit. Er waren klappen onweer, maar gelukkig werd het toch echt droog. Tegen de verwachtingen werd het ook nog best druk op het plein met de bezoekers die genoten van de muziek. Enkele waagden zelfs een dansje. En die enthousiast gehoor gaven aan de oproep van om dorpsbehoud te steunen met het kopen van drankjes, warme worst of nootjes. Zoals gezegd, om 8 uur speelde de band Innocent haar eerste nummer. En in hoog tempo door de hits werden gevormd door van onder andere de Dire Straits, Golden Earring en Santana. Bezoekers genoten van de bekende nummers ervan. Het publiek ging uiteindelijk ook tevreden huiswaarts, waarna de afbouwploeg aan de slag kon. Het bestuur kijkt terug, veel voldoening. En die vinden het echt een geslaagd concert. Dankzij de geweldige band, het enthousiaste publiek, de sponsoren en het allerbelangrijkste, de inzet van de vele vrijwilligers, is het een heel mooi en geslaagd evenement geweest. Mocht je foto's willen zien, rtvpapendrecht.nl staan wat fotootjes op, dan zie je dat het een heel mooi evenement is geweest. Ik heb nog een plaatje voor je klaarstaan. Die is van Shakira. Dit is Zoo.

Bob Sinclair, je hoorde de Love Generation. Het is inmiddels bijna 10 voor 10, hoogste tijd om een klein oogje naar morgen te doen. En we beginnen met... Trekstad FM, weerbericht. Zeker weten, want morgenochtend wisselen stapelwolken en zonnige momenten elkaar af. In de oostelijke helft valt de lokale bui. Elders in het land blijft het zo goed als overal droog. De wind komt uit de westelijke richting en is zwak tot matig. In de middag dan is er een mix van zon en stapelwolken. Heel verrassend is het niet. Op veruit de meeste plaatsen blijft het vervolgens droog. De temperatuur loopt op naar 19 tot maximaal 23 graden. En waait een matige tot zwakke wind uit de westelijke richting. Later in de middag en de avond neemt de wind wel wat af, dus het moet allemaal nog wel een beetje meevallen. Het weerbericht is opgesteld door onze vaste weerman. Zijn naam is Sebastiaan van Erk. Meer of over hem of over het weer kunt je vinden op zijn website. Dat is meteo-alblasserdam.nl. En ik heb nog een plaatje voor je klaarstaan. Hij is van Dua Lipa. Dit is Illusion.

TV is weer aan een einde gekomen. Volgende week zijn wij er hopelijk weer met z'n twee. Zelfde tijd, zelfde zender hier op de Rechtsstad FM. We gaan eruit met Bandai Passion 2.0. Dit is Bring It On. Namens mij in ieder geval graag tot volgende week. Doei doei!

0: ben Ries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande, toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. Het 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïner was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat de man niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. 2 mannen en een vrouw hebben celstraffen tot 6 jaar tegen zich horen eisen voor hun rol bij grootschalige bankhelpdeskfraude. Justitie denkt dat ze meer dan 150 slachtoffers hebben gemaakt. De verdachten deden alsof ze bij een bank werkten en troggelden inloggegevens af van gedupeerden. Zo konden ze hun bankrekeningen leeghalen. Ze zouden een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro hebben buitgemaakt. De zwaarste strafeis was voor een man uit Almere. Die zou 6 jaar de cel in moeten als het aan het OM ligt. Een vrouw uit het Utrechtse Nichtenvecht zou een celstraf moeten krijgen van 240 dagen, waarvan 238 voorwaardelijk. En tegen een man uit Amsterdam is een taakstraf geëist van 160 uur. Half oktober doet de rechtbank uitspraak. Premier Jette had het begrotingsakkoord liever eerder bereikt, maar wat nu op tafel ligt biedt voor elk wat wils, denkt Jette. Hij heeft er vertrouwen in dat hij genoeg steun kan vinden bij de oppositie in de Tweede Kamer, zowel bij linkse als bij rechtse partijen.
1: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. We zijn echt van overtuigd dat we kunnen laten zien dat die links-rechts discussie in Nederland eigenlijk niet zo relevant is.
0: Het minderheidskabinet had er vanochtend al uit willen zijn, maar meerdere deadlines moesten worden verschoven. De Raad van State krijgt vanavond nog de plannen om een advies over uit te brengen. Het kabinet wil pas op Prinsjesdag bekendmaken wat er precies in de begroting is afgesproken, maar vaak lekken de plannen al eerder uit. Het weer. Vanavond nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het vrijwel overal droog. 14 graden is het dan. Morgen hebben we een mooie dag met zon. Wat stapelbewolking, droog en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Enige.

0: Triple Play.
1: Drechtstad FM.
0: Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op. Met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden.

Vandaag pakken we niet het vliegtuig, niet de trein, maar de radiogolven. Want we gaan op citytrip in de Benelux. Van de kust in Oostende tot de kroegen van Brabant. Van de Maas in Rotterdam tot de Amstel in Amsterdam. Elke stad heeft wel een artiest die er een lied over schreef. In het Nederlands, in dialect of zelfs in het Engels. We maken tussenstops in Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Met telkens een blokje van 3 songs. En we pikken onderweg ook een aantal andere plaatsen mee. Doe die kaart maar weg, wij navigeren op noten. Hier komt-ie, jouw muzikale reis door de Lage Landen. We begonnen aan zee met de warmste stem van Vlaanderen, Louis Neefs. Dit nummer stond op de plaat die hij in 1980 maakte. Hetzelfde jaar waarin hij op kerstdag om het leven kwam bij een verkeersongeval in Lier. Zijn liedjes werden na zijn dood pas echt populair. En aan het strand van Oostende hoort tot dat ontroerende, laat nagelaten oeuvre.

Van Oostende gaan we naar de Scheldestad. De Strangers openen het blok met Antwerpen. Hun ode aan de stad is dan ook onvervalst plat Antwerps. Eva de Roveren, geboren in het nabijgelegen Lier, zingt haar eigen, meer ingetogen Antwerpen, vol met de sfeer van haar geboortestreek. We sluiten af waar we begonnen. Louis Neefs bezingt in de lichtjes van de Schelde de rivier die door zijn geboortestreek stroomt. In diezelfde warme stem als bij Oostende. Drie totaal verschillende invalshoeken op één stad. Van dialecthumor tot kleinkunst en tot slager.

Guus Meeuwis mag dan geboren zijn in het Brabantse Mariahout. Tilburg is voor hem allesbehalve een vreemde stad. Hij studeerde rechten voordat hij met Het is een Nacht doorbrak. Die studententijd in Tilburg zit dan ook in het DNA van dit nummer. Meeuwis is uitgegroeid tot de stem van Brabant.

De Britse band The Beautiful South scoorde in 1996 een top 5 hit in de UK met Rotterdam or Anywhere. En zanger Paul Heaton schreef de tekst letterlijk zittend in een onvriendelijk café aan de lijnbaan, nadat het personeel hem duidelijk liever kwijt dan rijk was.

0: tekentovenaar sluit het rijtje met zijn liedje over Rotterdam. Een vrolijke ode aan de Maastad. Van Britse buitenstaander tot geboren Rotterdammer. Drie totaal verschillende blikken op de havenstad.
1: In Rotterdam, aan de Maas, waar de skyline zingt. Waar de Erasmusbrug als een sierlijke boog omhoog springt. Stad van contrasten, van oud naar nieuw.

0: Made in Holland.
1: Benny Nijman werd zelf in Maastricht geboren, dus deze ode aan Maastricht komt recht uit het hart. Voordat hij in 1980 doorbrak met ik weet niet hoe, volgde hij een opleiding aan de Kleinkunstacademie in Amsterdam. Maar zijn Limburgse roots bleef hij altijd trouw. Een eerbetoon aan zijn geboortestad, gezongen door een van Maastrichts bekendste zonen.

De Amerikaanse singer-songwriter Marie Gauthier heeft een bijzondere band met Amsterdam. Haar eerste platencontract liep via een Nederlands label. Ze toert er nog steeds regelmatig en schreef een groot deel van haar bekendste song Mercy Now in haar favoriete Amsterdamse hotel. Haar nummer Amsterdam ontstond zelfs na een geannuleerde vlucht, waardoor ze onverwachts 3 extra dagen in de stad vastzat. Agda en de Munnik, het kleinkunstduo dat in Amsterdam elkaar leren kennen op de Kleinkunstacademie, bezingt in de stad Amsterdam, de stad waar hun hele carrière begon. Danny Mac, afkomstig uit Vancouver, sluit af met een knipoog naar Old Amsterdam. 3 liedjes, 3 continenten aan perspectief, 1 stad.

We eindigen onze citytrip in Utrecht. En dat begint met Herman Berkien. Een Utrecht mistadje. Plebs zingt daarna over Zat ik maar op Hoog Catharijne. Een knipoog naar het bekende winkelcentrum. Flo sluit het blok stralend af met Welkom in Utrecht. Een echte binnenkomer voor wie de Domstad voor het eerst bezoekt. Van dialect via een winkelcentrum tot een warm welkom. Utrecht van alle kanten belicht.

We reisden van het strand van Oostende naar Antwerpen, staken over naar Rotterdam, gingen verder naar Amsterdam en Utrecht en we maakten een aantal tussenstops in verschillende steden. Fijn dat je met ons mee reisde in deze aflevering. Volgende week weer een nieuw item en hopelijk stem je dan weer af op dit programma.

0: van 11 uur.
1: Ik ben Ries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande, toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. De 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïner was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat de man niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. 2 mannen en een vrouw hebben celstraffen tot 6 jaar tegen zich horen eisen voor hun rol bij grootschalige bankhelpdeskfraude. Justitie denkt dat ze meer dan 150 slachtoffers hebben gemaakt. De verdachten deden alsof ze bij een bank werkten en troggelden inloggegevens af van gedupeerden. Zo konden ze hun bankrekeningen leeghalen. Ze zouden een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro hebben buitgemaakt. De zwaarste strafwijs was voor een man uit Almere. Die zou 6 jaar de cel in moeten als het aan het OM ligt. Een vrouw uit het Utrechtse Nichtenvecht zou een celstraf moeten krijgen van 240 dagen. Waarvan 238 voorwaardelijk. En tegen een man uit Amsterdam is een taakstraf geëist van 160 uur. Half oktober doet de rechtbank uitspraak. Premier Jette had het begrotingsakkoord liever eerder bereikt, maar wat nu op tafel ligt biedt voor elk wat wils, denkt Jette. Hij heeft er vertrouwen in dat hij genoeg steun kan vinden bij de oppositie in de Tweede Kamer, zowel bij linkse als bij rechtse partijen.
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. We zijn echt van overtuigd dat we kunnen laten zien dat die links-rechts discussie in Nederland eigenlijk niet zo relevant is.
1: Het minderheidskabinet had er vanochtend al uit willen zijn, maar meerdere deadlines moesten worden verschoven. De Raad van State krijgt vanavond nog de plannen om een advies over uit te brengen. Het kabinet wil pas op Prinsjesdag bekendmaken wat er precies in de begroting is afgesproken, maar vaak lekken de plannen al eerder uit. Het weer. Vanavond nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het vrijwel overal droog. 14 graden is het dan. Morgen hebben we een mooie dag met zon. Wat stapelbewolking, droog en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: En een hele goede avond, lieve luisteraars van de late avondshow. Welkom. Dat waren de Cat Stowers van uit 1969 met Scarlet Ribbons. Nogmaals welkom in de show in de late avond. Maandag 31 augustus. Het laatste uur van de dag is geslagen. En dat betekent prettige muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. We hebben wat platen uitgezocht voor je. Hele mooie platen net voor het slapen gaan. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Mooie onderwerpen hebben we ook. De interviewers zitten er al klaar voor. Dus niets houdt ons meer tegen om een uur lang heerlijk radio te maken. Speciaal voor jou. Het eerste nummer wat ik hier klaar heb liggen, dat is van Roger Daltrey. Giving It All Away uit 1973. Ik zou zeggen, geniet van het komende uur. Mijn naam is Norbert Ketting. En fijn dat je erbij bent.

0: stukje bij beetje zet ik je weer in elkaar. I'll put you together again. 1979, Hot Chocolate. Rinke Bijma vertelt over zijn nieuwe expositieruimte in het voormalige CNA-pand in Vlaardingen, waar ook andere lokale kunstenaars welkom zijn. Dat alles na David Cray, Sail Away With Me.
1: Tot middernacht, de late avond.

0: Rinke Baaijma exposeert zijn schilderijen in het voormalige CNA-pand in Vlaardingen. Rinke, wat leuk om jou aan de telefoon te hebben.
1: Ja, vind ik ook leuk.
0: Welkom. Ik ben ook heel blij dat er een bestemming voor nu, voor dat pand is gevonden. Want dat leegstand, dat doet maar niks. En ik liep er eens langs en ja, ik moet eerlijk zeggen, mijn mond viel open. Het zag er prachtig uit. Ik zag het vanaf de Hoogstraat. Maar nou heb je in het gebouw zelf ook een hele expositie, hè?
1: Ja.
0: Hoe is dat gegaan?
1: In eerste instantie maakte ik een soort gebruik van de etalageruimtes.
0: Ja, dat heb ik gezien.
1: Ja, en toen aldoende vanuit Opaltiers had ik eigenlijk altijd een soort opstelling waarbij ik gebruik maakte van houten schragen waarop schilderijen stonden.
0: Ja.
1: En die zette ik dan buiten en dan konden mensen makkelijk kijken.
0: Waar was
1: en,
0: dat?
1: Bij de Curaçaolaan, bij mijn atelier.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: En nu deed ik dat eigenlijk weer hetzelfde. En toen dacht ik, ja, joh, enkele schilderijen zo naast elkaar, dat is het ook niet. En maak je eigenlijk geen gebruik van de hoogte.
0: Ja.
1: En toen dacht ik direct van, nou, dan ga ik een installatie maken met een paal. Waardoor je ook de hoogte kan benutten en schilderijen bijvoorbeeld in 3 lagen kan plaatsen.
0: Mooi.
1: En dan wordt die ramen, die worden direct helemaal gevuld. En dat is leuk voor mij en misschien ook voor de kijker. En toen ontstond het idee, ja, om die ruimte daarachter ook op een gelijke manier te behandelen. Waardoor je gebruik maakt van de ruimte. En daar die palen, en dat noem ik dan maar bomen, waaraan schilderijen hangen, in de ruimte te plaatsen. Dusdanig dat het een soort bos wordt.
0: Dus, wat een mooi idee.
1: Ja, dat kwam op als, als bliksem.
0: Ja.
1: Maar mensen kunnen dan eigenlijk door het bos lopen en van de schilderijen genieten die er hangen.
0: Nou, heb ik wel het idee, ik heb natuurlijk alleen maar door de ramen gegleurd, dat je wel iets met bomen hebt.
1: Ja, dat is inderdaad waar. Ja. Ik laat me inspireren door de natuur en door gebeurtenissen in de natuur met een bepaalde impact. En die voorstellingen die zoek ik.
0: Zoals? Wat voor gebeurtenissen? Waar heb je het dan over?
1: Ja, u heeft het over die gevallen boom in de sneeuw. Ja, dat is natuurlijk een beetje dramatisch beeld.
0: Ja.
1: Ook nog eens in de sneeuw. Maar dat staat als een metafoor eigenlijk voor gebeurtenissen in dagelijks leven. Maar zo zijn er ook wel optimistische beelden. Ik heb een impressie gemaakt ook van de ruigte in de Broepolder.
0: Ja.
1: Een aantal. En ja, er zitten best ook wel optimistische schilderijen bij. Die ik ook digitaal schilder met een professioneel programma. En dat print ik dan uit op canvas. En dat kan in ieder gewenst formaat.
0: Dus je hanteert niet de kwast?
1: Ook wel hoor. Want ik schilder ook gewoon fysiek. Op doek. En onder andere ook met acrylic wand. Acrylic wand, ja, dat is een moeilijk woord, maar dat is eigenlijk een soort 2,5

0: voor mensen die in de bos lopen en zeggen, joh, dat vind ik leuk. En dat is dan bijvoorbeeld niet van mij. Bijvoorbeeld John Laurens heeft 2 bomen. Jannetje van Groningen heeft 1 boom. Nelly Meininger heeft 2 bomen. Ferdinand van Drost heeft 2 beelden staan. En zo groeit het bos langzaam uit met allemaal een soort verschillende bomen. En wat ik zeg, ze kunnen een boompje planten in overleg. En dan ben ik het doorgeefluik.
1: Wat dus, mooi, wat mooi. Dus kunnen we helemaal echt van een bos genieten. Je hebt een naam gegeven aan het hele gebeuren. Creativiteit en amusement. Dus er is van alles mogelijk, hoor ik aan jou. Tot wanneer is jouw expositie? Wanneer, welke dagen, welke tijden?
0: Ik ben open van woensdagmiddag en donderdagmiddag, vrijdagmiddag en zaterdagmiddag.
1: Ja?
0: Van 2 tot 5.
1: Nou,
0: dan
1: ik vind
0: ben
1: het,
0: ik open.
1: Ja. Een aanrader om eens een keer dat gebouw van de andere kant te benaderen dan alleen maar kleertjes kopen, zal ik maar zeggen. Ik wil je heel hartelijk bedanken, kunstenaar Rinke Bijma. We weten nu de weg naar jouw expositie en naar nog veel meer cultureel staan. Dank je wel.

sfeer van de mooie klassiekers. Want zometeen hoor je Dido met Don't Leave Home. En daarvoor is het tijd voor Catch Me When I Fall van The Corrs. En trouwens, vandaag is het de meteorologische laatste dag van de zomer. Die loopt namelijk van 1 juni tot en met 31 augustus, vandaag dus. De astronomische zomer duurt nog even door tot de herfst officieel begint, met de herfst equinox rond 22 of 23 september. Dus nog een paar weken dus om van de nazomer te gaan niet.

0: Zometeen gaan we naar Herman de Bruin, of eigenlijk nu. Hij zit klaar en gaat praten met Geert van Poelgeest, bestuurslid PR, natuurlijk Delfland.
1: Ik ga praten met Geert van Poelgeest over een lezing. En dat is een bijzondere lezing, want nou, er zit een citaat in wat toch van een echte dichter komt volgens mij. Geert, welkom.
2: Hoi.
1: Ja, je bent een lezing gaan geven over alles van waarde is weerloos. Dat is wel een kreet die ik ergens van ken. Jij ook?
2: Ja, dat is van Bernlef, volgens mij.
1: Nee, Lucie Ber.
2: Lucie Ber.
1: Bernlef was iemand anders. Maar die lezing heeft dus alles met waarde te maken en ook met de weerloosheid van de waarde.
2: Ja, en de waarde van... het is in het kader van het jaarthema oevers.
1: Ja.
2: Dat is ons aanleiding om te doen. En dan gaat het over water en waterkwaliteit, over pesticiden, chemische middelen en dat soort dingen.
1: Mm-hmm.
2: Ook stikstof, hele natuurlijke onderwerpen.
1: Maar, ja.
2: En alles wat erachter zit, hè, dus de dingen die ze aantasten, ja, dat is gewoon, dat is eigenlijk weerloos.
1: Ja, ja.
2: Maar welke waarde.
1: Ja, want jullie zijn met die oevers als jaarthema bezig, hè?
2: Ja.
1: Ja. Heb je daar al veel reacties op gehad?
2: Jawel, ja, hoor.
1: Ja, want er zijn nog heel veel oevers die kunnen natuurlijker, begrijp ik.
2: Ja, kijk, als je, zeker in de nieuwbouwwijken, dat zijn allemaal van die forten, van die hoge schoeien.
1: Ja.
2: Dan, ja, mensen die willen het voor de laatste centimeter, dan willen zij een rechtstuk grond hebben.
1: Mm-hmm.
2: En dan krijg je dat soort dingen.
1: Ja, en dat moet schuin aflopen eigenlijk, zeg je.
2: Ja, bijvoorbeeld, ja.
1: Dan gaat de lezing dus over, met name. En wie gaat de lezing geven? Ga je dat zelf doen?
2: Nee. Kees van den Burg.
1: Ja.
2: Die is deskundig op het gebied van tuinbouwvoorlichting. Hij heeft 50 jaar bij de tuinbouwvoorlichtingdienst gewerkt. En een veredelingsbedrijf. En ook voor het toegepast onderzoek heeft hij ook gedaan.
1: Mm-hmm.
2: Dus die heeft heel veel ervaring. Kan daar zeer boeiend over en zeer deskundig over vertellen.
1: Ja, en als je daar naartoe gaat naar die lezing, dan hoor je hoe je als burger en maatschappelijke organisaties de kwaliteit van de leefomgeving kan verbeteren. Nou, dat is mooi meegenomen, toch?
2: Ja, zeker.
1: Ja, je had het over water. Je houdt het in het zaal Het Gietertje. Ook wel een grappige, toch?
2: Dat is het clubhuis van de volkstuinvereniging. Dat heet Het Gietertje.
1: Ja. Nou ja, als je het over water hebt.
2: Ja, wel leuk.
1: Daar kun je je aanmelden.
2: Ja.
1: Bij jullie?
2: Ja, bij ons aanmelden, ja. Dus ga weer naar de website. Dus natuurlijk Delfland.
1: Ja.
2: En dan de agenda. En dan zie je op 9 september zie je dan de gevel staan.
1: Ja, want dan begint het om 8 uur?
2: Begint om 8 uur tot 9:30.
1: Ja, en dan komt de lezing tevoorschijn dan hoor je ook wat je zelf kan doen om die oevers natuurlijker te maken.
2: Ja.
1: Een mooie initiatief om dat te doen, zeker met het citaat van Lucie Ber erbij. Dan kom je ook nog in de geschiedenis terecht en misschien in de cultuur.
2: Ja, zeker.
1: Geef je even op. Ga langs bij de website en dan kom je het allemaal tegen. Natuurlijk Delfland.nl, hè?
2: Ja.
1: Dat is de website, daar kan je terecht om dat tegen te komen. Kost dat wat?
2: Nee hoor, voor de aanwezigen kost het niks.
1: Oké. Okay.
2: Voor ons natuurlijk wel, maar aanwezigen niks.
1: Gewoon naar de website toe gaan en bij het tuincomplex Vijvertuinen aan de Kerkpolderweg 3 in Delft. Daar vindt het allemaal plaats, maar geef je van tevoren even op via de genoemde website. Dankjewel voor het gesprek, Geert van Poelgeest, bestuurlijk-lid van Natuurlijk Delfland. En je bent er ook zelf bij straks?
2: Ik denk, ik ben erbij.
1: Ja, maar je gaat geen...
2: Die geeft de lezing en ik luister.
1: En je kan wel vragen stellen, hè?
2: En natuurlijk, ja. Dat vindt hij ook erg leuk, omdat mensen hun eigen ervaring inbrengen.
1: Precies, dat is ook heel belangrijk.
2: Ja.
1: Dankjewel nogmaals voor het gesprek.
2: Oké, graag gedaan.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7.

maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

boer. Zo stoer, zo charmant en zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, wat zie je dan?

Dat was Peter Blanker met Het is moeilijk bescheiden te blijven. De bescheiden hoeven de komende twee klassieken zeker niet te noemen. In één adem gaan we door met Broken Wings van Mr. Mister. En daarna hoor je Cyndi Lauper met het tijdloze Time After Time.

0: gelegenheid van het 75-jarig jubileum vraagt de Zonnebloem aandacht voor de toegankelijkheid van Nederland. Herman de Bruin gaat hierover in gesprek met Jesse Schuurink.
1: Ik ga praten over Samen Onbeperkt Vooruit. En dat doe ik met Jesse Schuurink, is manager tentoonstellingen van Open Mind en in de uitzending. Jesse, welkom.
2: Dankjewel.
1: Tentoonstellingen Open Mind, jullie maken tentoonstellingen, hè?
2: Ja, dat klopt. Wij maken maatschappelijke kunsttentoonstellingen in de openbare ruimte over maatschappelijke thema's. Mm-hmm. En met die tentoonstellingen, we hebben nu ongeveer 13 tentoonstellingen. Daarmee reizen we door heel Nederland en proberen we op elke 3 weken op een andere locatie te staan.
1: Ja, en dan gaat het over Samen Onbeperkt Vooruit. Dat betekent dat de Nationale Vereniging de Zonnebloem, die heeft dit geïnitieerd.
2: Ja, dus wat ik net zei, we hebben verschillende projecten, verschillende tentoonstellingen. En Samen Onbeperkt Vooruit is daar één van. Ja. En die is inderdaad geïnitieerd door de Nationale Vereniging de Zonnebloem ter ere van hun 75-jarig jubileum.
1: Ja.
2: En dat is inmiddels, moet ik het goed zeggen, alweer in 2024 was dat. Dus de tentoonstelling reist al een tijdje rond.
1: Ja, want die wordt in verschillende steden dus wordt het tentoongesteld. En wat is het onderwerp van die tentoonstelling dan? Want het is steeds dezelfde tentoonstelling. Om onbeperkt overal te kunnen komen, denk ik.
2: Ja, dus de Nationale Vereniging de Zonnebloem zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperking. Mm-hmm. En zij hebben ons gevraagd om een tentoonstelling te maken op straat om daar meer bewustwording te vragen voor de ontoegankelijkheid van Nederland voor mensen met een lichamelijke beperking.
1: Ja, en het geeft aan dat mensen met die beperking, die geven hun ervaringen weer in die tentoonstelling.
2: Ja, dus je leest en je ziet portretten en leest 19 verhalen van mensen die hun ervaringen daarin delen.
1: En gaat het in Nederland de goede kant op? Of moeten ze zeggen van nou, er kan nog wel wat verbeterd worden?
2: Nou, er is veel vraag naar de tentoonstelling en er kunnen zeker nog heel veel dingen verbeterd worden. Dat lees je ook zeker terug in de verhalen. Mm-hmm. En wat misschien wel goed is om te vertellen, dat veel mensen, als je aan toegankelijkheid denkt, denk je vaak aan fysieke belemmeringen, dus aan stoepen of trappen. Maar het gaat ook heel erg over die sociale ontoegankelijkheid. Dus dat mensen met een lichamelijke beperking vaak bijvoorbeeld geen menukaart krijgen in restaurants of niet aangekeken worden bij de kassa. Dus dat is ook een hele erge bewustwording die we proberen te creëren met deze tentoonstelling.
1: Ja, dat is niet zo praktisch, maar wel dat mensen met een rolstoel zitten en er wordt degene die achter de rolstoel aangesproken en niet degene die in de rolstoel zit.
2: Precies, ja.
1: Dat is toch wat er gebeurt. Tenminste, dat verhaal ken ik heel goed. Dus wat dat betreft zou er nog veel moeten gebeuren.
2: Zeker. Dus zowel fysiek als ook sociaal. Dus door iedereen die in Nederland woont.
1: Ja, dan hadden we het over uw organisatie Open Mind. Maar dat zit tussen de oren van de mensen, dus in de mind.
2: Zeker, ja, zeker. En dat is ook een reden dat we dus met de tentoonstelling rond blijven reizen. In eerste instantie wilden we 4 locaties. Daarvoor is hij gemaakt. En er was zoveel vraag naar dat we dus nu al bijna 3 jaar rondreizen.
1: 3 jaar al? Zo, ja. Ja, want ik zie hier staan dat jullie in Dronten geweest zijn met de tentoonstelling. In Delft, in Zwolle, Amstelveen en Alkmaar. Maar dat gaat toch gewoon door dus?
2: Ja, dat zijn inderdaad de locaties waar we naartoe gaan nog. Mm-hmm. In 2025 hebben we ook volgens mij 12 locaties gehad.
1: Dus het wordt breed gedeeld?
2: Zeker, ja. Ja.
1: En merkt u ook dat er iets verandert aan de reacties van de mensen?
2: Nou, wat we vaak doen is, wij werken samen met gemeenten. Dus de tentoonstellingen worden vaak ingezet door gemeenten. Mm-hmm. En dan sturen we echt op lokale impact. Dus dan gaan we samen met die belangenorganisaties kijken hoe we dat gesprek op gang kunnen brengen in de gemeente.
3: Jouw stad, jouw radio. Rijnstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
4: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande, toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. De 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïner was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat de man niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. Twee mannen en een vrouw hebben celstraffen tot 6 jaar tegen zich horen eisen voor hun rol bij grootschalige bankhelpdeskfraude. Justitie denkt dat ze meer dan 150 slachtoffers hebben gemaakt. De verdachten deden alsof ze bij een bank werkten en troggelden inloggegevens af van gedupeerden. Zo konden ze hun bankrekeningen leeghalen. Ze zouden een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro hebben buitgemaakt. De zwaarste strafeis was voor een man uit Almere. Die zou 6 jaar de cel in moeten als het aan het OM ligt. Een vrouw uit het Utrechtse Nichtenvecht zou een celstraf moeten krijgen van 240 dagen. Waarvan 238 voorwaardelijk. En tegen een man uit Amsterdam is een taakstraf geëist van 160 uur. Half oktober doet de rechtbank uitspraak. Premier Jette had het begrotingsakkoord liever eerder bereikt. Maar wat nu op tafel ligt, biedt voor elk wat wils, denkt Jette. Hij heeft er vertrouwen in dat hij genoeg steun kan vinden bij de oppositie in de Tweede Kamer, zowel bij linkse als bij rechtse partijen.
5: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. We zijn echt van overtuigd dat we kunnen laten zien dat die links-rechts discussie in Nederland eigenlijk niet zo relevant is.
4: Het minderheidskabinet had er vanochtend al uit willen zijn, maar meerdere deadlines moesten worden verschoven. De Raad van State krijgt vanavond nog de plannen om een advies over uit te brengen. Het kabinet wil pas op Prinsjesdag bekendmaken wat er precies in de begroting is afgesproken, maar vaak lekken de plannen al eerder uit. Het weer. Vanavond nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het vrijwel overal droog. 14 graden is het dan. Morgen hebben we een mooie dag met zon. Wat stapelbewolking, droog en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande, toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. De 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïner was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat de man niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. 2 mannen en een vrouw hebben celstraffen tot 6 jaar tegen zich horen eisen voor hun rol bij grootschalige bankhelpdeskfraude. Justitie denkt dat ze meer dan 150 slachtoffers hebben gemaakt. De verdachten deden alsof ze bij een bank werkten en troggelden inloggegevens af van gedupeerden. Zo konden ze hun bankrekeningen leeghalen. Ze zouden een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro hebben buitgemaakt. De zwaarste strafeis was voor een man uit Almere. Die zou 6 jaar de cel in moeten als het aan het OM ligt. Een vrouw uit het Utrechtse Nichtenvecht zou een celstraf moeten krijgen van 240 dagen, waarvan 238 voorwaardelijk. En tegen een man uit Amsterdam is een taakstraf geëist van 160 uur. Half oktober doet de rechtbank uitspraak. Premier Jette had het begrotingsakkoord liever eerder bereikt, maar wat nu op tafel ligt biedt voor elk wat wils, denkt Jette. Hij heeft er vertrouwen in dat hij genoeg steun kan vinden bij de oppositie in de Tweede Kamer, zowel bij linkse als bij rechtse partijen.
1: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. We zijn echt van overtuigd dat we kunnen laten zien dat die links-rechts discussie in Nederland eigenlijk niet zo relevant is.
0: Het minderheidskabinet had er vanochtend al uit willen zijn, maar meerdere deadlines moesten worden verschoven. De Raad van State krijgt vanavond nog de plannen om een advies over uit te brengen. Het kabinet wil pas op Prinsjesdag bekendmaken wat er precies in de begroting is afgesproken, maar vaak lekken de plannen al eerder uit. Het weer. Vanavond nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het vrijwel overal droog. 14 graden is het dan. Morgen hebben we een mooie dag met zon. Wat stapelbewolking, droog en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: van 2 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande, toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. De 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïner was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat de man niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. 2 mannen en een vrouw hebben celstraffen tot 6 jaar tegen zich horen eisen voor hun rol bij grootschalige bankhelpdeskfraude. Justitie denkt dat ze meer dan 150 slachtoffers hebben gemaakt. De verdachten deden alsof ze bij een bank werkten en troggelden inloggegevens af van gedupeerden. Zo konden ze hun bankrekeningen leeghalen. Ze zouden een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro hebben buitgemaakt. De zwaarste strafeis was voor een man uit Almere. Die zou 6 jaar de cel in moeten als het aan het OM ligt. Een vrouw uit het Utrechtse Nichtenvecht zou een celstraf moeten krijgen van 240 dagen, waarvan 238 voorwaardelijk. En tegen een man uit Amsterdam is een taakstraf geëist van 160 uur. Half oktober doet de rechtbank uitspraak. Premier Jette had het begrotingsakkoord liever eerder bereikt, maar wat nu op tafel ligt biedt voor elk wat wils, denkt Jette. Hij heeft er vertrouwen in dat hij genoeg steun kan vinden.